0: De nacht van 10.
1: Radio 10.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

0: Bedrijven willen nieuwe afspraken maken over werken tijdens hitte. De Telegraaf schrijft dat ze op hete dagen met werktijden willen schuiven. Hun personeel zou in de koelere uren moeten werken. Nu zorgt hittestress vaak voor problemen. Werknemers zijn minder productief en kunnen zich slechter concentreren. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. President Trump is met vertraging aangekomen op het Republikeinse congres in Dallas. Zijn Air Force One vertrok later dan gepland vanuit Washington. Want nog voor Trump aan boord zat, klapte de noodglijbaan ineens uit. Het zou gaan om een menselijke fout. De nieuwe Air Force One is een cadeau van Qatar, maar er zijn al langer twijfels over de veiligheid. En dat Feyenoord in de Champions League met ruime cijfers onderuit ging tegen Barcelona komt voor trainer Giovanni van Bronckhorst niet als een verrassing. Hij vindt Barça de beste ploeg van de wereld. Feyenoord verloor met 5-1, maar volgens van Bronckhorst speelden ze wel met lef en daar is hij tevreden over. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden.
1: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.

0: treinreizigers moeten maar wennen aan het grote aantal storingen op het spoor. ProRail krijgt ze volgens het AD maar niet onder controle. De afspraak is dat het er in een jaar hooguit 520 mogen zijn, maar die norm wordt ook dit jaar niet gehaald. Vaak kan ProRail er helemaal niks aan doen, zoals bij spoorlopers of een verzakking. Bedrijven willen nieuwe afspraken maken over werken tijdens hitte. De Telegraaf schrijft dat ze op hete dagen met werktijden willen schuiven. Hun personeel zou moeten werken in de koelere uren, dus in de ochtend en avond. Hittestress zorgt ervoor dat werknemers minder productief zijn en zich slechter kunnen concentreren. Doden en vermisten voor de kust van de Filipijnen. Daar is brand uitgebroken op een veerboot. Zeker 5 mensen zijn omgekomen en er worden nog bijna 90 opvarenden vermist. De kustwacht heeft er ook tientallen kunnen redden. Of er toeristen op de veerboot zaten is niet bekend. En vorige maand was wereldwijd de heetste augustus ooit gemeten, zeggen Europese klimaatwetenschappers. Ook het zeewater werd recordwarm, gemiddeld ruim 21 graden, als je de poolgebieden niet meerekent. Door de uitstoot van CO2 wordt het op aarde steeds warmer en krijgen we vaker te maken met bijvoorbeeld hittegolven en extreme droogte. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er zijn opklaringen en het is tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon, dan een graad of 20.
1: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.

0: 5 uur.
1: Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, een klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. De snelwegbrug bij Nijkerk, die maandag dichtging omdat hij onveilig was, is sinds gisteravond laat weer open. Dat is sneller dan gepland, want eerder werd gezegd dat de brug in de A28 pas vanavond open zou gaan. Dat betekent dat het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet meer hoeft om te rijden. Vorige maand was wereldwijd de heetste augustus ooit gemeten, zeggen Europese klimaatwetenschappers. Ook het zeewater werd recordwarm, gemiddeld ruim 21 graden als je de poolgebieden niet meerekent. Door de uitstoot van CO2 wordt het op aarde steeds warmer en krijgen we vaker te maken met bijvoorbeeld hittegolven en extreme droogte. En tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open in New York niet voor een stunt kunnen zorgen. Hij had voor de eerste keer in zijn loopbaan de halve finale van een Grand Slam toernooi kunnen bereiken. Maar van der Zandschulp verloor in de kwartfinale in 3 sets van de Duitse titelfavoriet Alexander Zverev. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er zijn opklaringen en het is tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon, dan een graad of 20.
0: Deze week, de Radio 10 staat op rij.

0: Kom maar mee. De nacht maakt langzaam plaats voor een nieuwe dag. De koffie pruttelt. En op de weg wordt het al drukker. En hier in de studio wordt al vrolijk gewerkt aan een nieuwe ochtendshow. Ondertussen haalt Jan-Willem de broodjes uit de oven.
1: Broodjes, jongens, broodjes, verse broodjes, lekker!
0: Anne-Lore checkt het laatste nieuws en praat je straks helemaal bij. Terwijl Alfred van de Weetjes, de sterregisseur van dit programma, die alles weet, zolang hij het maar kan opzoeken, rustig de studio opstart.
2: Nou, zeker. Rustig het is. Donderdag 10 september. Van harte welkom. Dit is Radio 10, staat op en we zijn weer begonnen aan een nieuwe werkdag, zou ik willen zeggen. Als je wakker bent, check ook gezellig eventjes in via de Radio 10 app, vinden we leuk. Wendy is er al bij. Ik loop weer lekker met de honden en de oortjes in door het bos. Met de honden in. Nee, de honden en de oortjes in door het bos. Wel natte sokken ondertussen, hebt ze. René groet alle collega-chauffeurs en ook Rob is erbij. Morgen Alfred, de koffie pruttelt zometeen een lekker bakkie voor een rit naar Hogeveen. Fijne dag van Rob. En Marion die heeft dan een onrustige baby, denk ik. De kleine van 4 maanden is alweer wakker. Dus dan maar zachtjes met de radio aan de dag opstarten. Oh ja. Oh.

0: En zo kun je toch je dag rustiger beginnen met Red Hot Chili Peppers Under the Bridge.
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Ja, ik ga zo de dagschijf weer een zwaai geven. Eerst even kijken wat er allemaal gebeurt in de app hoor. JP, goedemorgen helden. Op de weg vandaag een fijn dagje OV. Nee, op weg voor een dagje OV. Fijne dag. Oké. Goedemorgen Alfred, ik ben onderweg naar mijn werk en rij op de lijndienst, zegt Ria. En Yvonne zegt, goedemorgen, zwarte koffie is all we need. Nou, leuk als je je meldt via de Radio 10 app. En dat kan natuurlijk ook voor de dagschijf. En dus niet zoals Gunther appt. Goedemorgen Alfred, koffer 4. Grapje natuurlijk, draaien iets van Stevie Wonder. Gunther zit goed in de acties. Ja, weer een koffer gaat er straks uit. En als je Stevie Wonder hoort, ook nog eens een keer kans op kaartjes voor Stevie Wonder. Oh, wat een programma mensen. Maar nee, nu gaan we een draai geven aan de dagschijf. Daar komt een jaartal uit en daar komen dan 3 hits uit van vandaag in die dag. En ik zoek jou om mede te kiezen welke we dan helemaal moeten draaien. Dus heb je daar zin in, geef je even op via de Radio 10-app. Ik geef vast even een zwaai aan de dagschijf. Even kijken wat eruit komt vandaag. Het is weer dus in de jaren 80, denk ik.
1: 1983.
0: Ja, 1983. Als jij het leuk vindt om eens eventjes een zwaai te geven aan wat we moeten draaien hier op zender. Geef maar door via de Radio 10 app. En wellicht ga ik het zo meteen met jou spelen. Ik kreeg trouwens ook nog een appje binnen van... moet ik even goed kijken. Erik, die zei, heb je voor mij Ice House? Nou, die had ik gewoon al lekker klaarstaan, zeg. Erik Krechting. Speciaal voor jou en alle andere mensen met goede muzieksmaak. Dit is Hey Little Girl bij Radio 10. Staat op.

0: En Blink Twice.
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: En voor IJshuis met Hey Little Girl en Han. Die luistert vanuit Australië. Zegt Australisch, hè? Is hartstikke goed natuurlijk. Leuk dat je er weer bij bent. Jacqueline, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo. Je bent al onderweg naar een brug.
2: Ja, klopt.
0: En dat klinkt heel cryptisch, maar jij werkt voor je... Jouw werk is met de brug natuurlijk.
2: Ja, klopt. Ik ben brugwachter.
0: Je bent brugwachter. Dat zijn er niet veel meer in Nederland volgens mij, of wel?
2: Nee, dat zijn er zeker niet veel. Ik vind het wel heel erg jammer.
0: Wat gaat dat tegenwoordig allemaal dan automatisch en met een computer of zo? Of,
2: dan zit je in principe ook wel op een brug of bij een brug of vlakbij een brug of op kantoor.
0: Ja.
2: En dan heb je zeg maar een aantal schermen voor je. En dan word je opgeroepen om een brug te openen en dan ga je naar het scherm en dan maak je de brug open.
0: Ja, precies. En op die manier kan je natuurlijk heel veel bruggen.
2: Ik heb dat ook wel eens gedaan. Ja, dat klopt. Ik heb dat ook wel eens gedaan in Dordrecht.
0: Ja.
2: Maar je ziet het niet zo goed met de camera's. En daar ben ik dus huiverig voor. Maar het is niet mijn pakje aan. Ik mag er niks over zeggen. Ze willen automatiseren en dat snap ik ook wel weer.
0: Ja. Maar goed. Hey, maar jij gaat dus gewoon lekker bij een brug zitten vandaag.
2: Ik ga vandaag lekker op de brug zitten. Lekker en... boven het water. Mooi uitzicht. Heerlijk.
0: En een beetje kletsen met iedereen die voorbij komt varen? Of valt dat vies tegen?
2: Nee, dat valt vies tegen. Dat kan je wel op de sluizen doen, want dan komen ze aan je voeten binnen.
0: Ja.
2: Maar op een brug dan zit je eigenlijk een beetje hoog boven het water. Je ziet ze wel voorbij varen, je zwaait wel naar ze.
0: Ja.
2: Maar je hebt geen babbeltje meer met ze. Alleen via de marifoon of de telefoon.
0: Ja, precies. Hey, en welke brug ga je openen vandaag?
2: Ik ga vandaag de Koudekerkse brug openen in Alphen, tussen Alphen aan de Rijn en Koudekerk aan de Rijn.
0: Oh, oké. Okay. Dat is dus niet die brug waar toen dat enorme ongeval was, een jaartje of 10 geleden?
2: Nee. Dat is deze brug volgens mij niet helemaal. Nee.
0: Dat was wel bij Alphen aan de Rijn, maar dat was een andere brug.
2: Ja, klopt. Ja, je hebt er een paar in Alphen aan de Rijn.
0: Ja,
2: ik heb
0: precies.
2: Wel een keer een ongeluk meegemaakt in Dordrecht, maar dat was een heel ander geval.
0: Ja. De laatste vraag, want dan gaan we echt die dagschijf gaan doen. Maar komen er bij jou niet ook wel van die hele dikke jachten voorbij?
2: Ja, die komen wel, maar die kunnen niet door mijn brug. Dus dan pakken ze inderdaad de Koningin Juliana-brug.
0: Oh, dat was
2: dus ook wel midden in het centrum. En dan, dat zijn die Jeff Bezos-jachten.
0: Ja, precies.
2: Mooi, hè?
0: Ja.
2: Ja, prachtig.
0: Dat je maar niet wil uitrekenen hoe duur ze zijn, zeg maar.
2: Nee, dat kan je wel proberen, maar dat lukt je toch niet.
0: Nee, precies. Hey, 1983 is er uitgerold. Ik heb 3 keuzes voor jou. Ik ga ze aan je voorleggen. Jij mag ja zeggen als je er eentje leuk vindt. Als je hem niet leuk vindt, gooi ik hem weg. Maar ja, als het de laatste aan je voorschotel, wordt dat hem ook. Dus kies verstandig. Hier komen je opties. Dit is de eerste. America. Nee.

0: Ja, die vind ik wel leuk.
1: Vind je die leuk?
0: Ja,
1: die zullen we die gewoon lekker doen?
0: Doen we.
1: Wil je voor de zekerheid ook nog horen wat die laatste optie was geweest? Of gaan we lekker Kimbo Auto gewoon draaien? Wil je
0: ja,
1: gewoon
0: mag ook die laatste optie ja, laten okay, horen. Okay, ja, okay. Hoor.
1: Nou, dan misschien heb je helemaal geen spijt hoor. I love is being the Dolce Vita. Dolce Vita.
0: Oh nee, ik heb geen spijt.

0: Like a flower every time you leave. En daarvoor dus uit de dagschijf gekomen. Love Blonde van Kim Wilde. Annelore is ondertussen aangeschoven. Annelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er straks sowieso bij jou in het nieuws?
1: Nou, ik zie heel goed nieuws. Die brug in de A28 die de afgelopen dagen dicht was. Waardoor heel veel mensen heel lang in de file hebben gestaan. Die hebben ze gefixt. En dat is eerder gelukt dan gepland. Dus hij is nu alweer open.
0: Is hij
1: in plaats
0: nu alweer
1: van
0: open?
1: Vanavond pas.
0: Oh, wat goed.
1: Goed nieuws, hè?
0: Nou, en dat nog veel meer zometeen in het nieuws om 6 uur bij Annelore. Dankjewel. En dit is Coldplay. Dit is The Higher Power.

Goedemorgen, welkom bij een opperstaand Radio 10. Bij de Radio 10 staat op ochtendshow, wou ik zeggen. De show heet Radio 10 staat op en het is de ochtendshow hier. Wij zijn alles in gereedheid aan het brengen voor een nieuwe werkdag. Maar lekker dat je erbij bent en dat je misschien wel hebt gemeld via de Radio 10 app. Gezellig. Ik ga eens eventjes de koffertjes allemaal klaarzetten. En dan gaan we over een grofweg een uur bekendmaken welke prijs er in één van de koffers gaat. En dan mag je weer gaan appen met een getal welke koffer er geopend moet worden. Wie weet win jij een fantastische reis ergens in. Dat allemaal later deze show. Eerst nu het goede doel.

0: Ik was ooit ontzettend verliefd op Colby Calais.
1: Oh.
0: Met Bubbly. Toen ben ik een keer met een vrouwelijke collega van mij naar een concert van haar geweest in Paradiso.
1: Ja.
0: Ik was vrijgezel. Dat is echt heel lang geleden. En daar stonden alleen maar leuke dames in Paradiso. Dus ik dacht, nou, dit is even een pro-tip voor vrijgezelle mannen.
1: Ga naar een concert van Colby Calais.
0: Ja, nou, ik denk dat ondertussen de hele doelgroep wat verouderd is. En net zoals dat ik nu een stuk ouder ben. Maar goed, hè? Hallo Jeroen.
1: Hallo Alfred.
0: Dus heb je nog een beetje leuk je verjaardag gevierd gisteren? Vroeg mij ineens af, terwijl ik in de auto zat. Nou, ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel bijzonders gedaan. Ik heb wel de domme fout gemaakt door... ik moest een boodschapje doen. Ja. En ik dacht, ach, het is ongeveer 6,5 kilometer van mijn huis. Ik denk, ach, ik ga lopen, dat is gezond.
1: Ja.
0: En dan pak ik het trammetje wel terug.
1: Ja. Oh ja, ik zag je gisteren op Instagram inderdaad.
0: Zo dom. Ik kom met de tram aan en ik... Oh ja, we hebben het de hele ochtend over de staking gehad. En ik vergeet gewoon...
1: Dat de tram niet rijdt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus toen moest ik ook nog 6,5
1: terug lopen met je zware boodschappentassen.
0: Ja.
1: Met
0: je
1: 1,5 liter flessen cola.
0: Ja.
1: Ja. Maar je ziet er wel weer fit uit.
0: Ja, dat, precies. Dat helpt dan ook alweer. 1,5 kilometer van mijn huis. Ik denk, ach, ik ga lopen. Dat is gezond.
1: Ja.
0: En dan pak ik het trammetje wel terug.
1: Ja. Oh ja, ik zag je gisteren op Instagram inderdaad.
0: Zo dom. Ik kom met de tram aan en ik... Oh ja, we hebben het de hele ochtend over de staking gehad. En ik vergeet gewoon...
1: Dat de tram niet rijdt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus toen moest ik ook nog 6,5 kilometer
1: terug.

0: Ik heb ondertussen... Oh, wat is dat toch? Ik vind dat zeg maar, van de dingen die lekker ruiken. Gemaaid gras, regen na 3 weken zomerweer, vers asfalt en verse krantjes. Dat zijn toch de lekkere krantjes van het leven.
1: Smegma, nee, hoe heet dat ook? Nee, dat is iets anders. Nee. Nee, dat is toch dat water wat je ruikt?
0: Petrichor.
1: Petrichor bedoel ik, ja.
0: Dat is iets heel anders. Goed, we gaan door, we knippen dit eruit. En ik zie in de Telegraaf, in de Volkskrant een heel artikel over... was ik meteen doorgeboord. Had je dit gezien, Hannelore?
2: Nee.
0: Het gaat erover dat zij hebben een hele analyse losgelaten... op alle social media kanalen van Rob Jetten, onze premier.
2: Ja, dat heb ik gelezen, ja.
1: Aan de hand van vorige week.
0: Wat zeg je?
1: Aan de hand van het nieuws van vorige week. Dat
2: ja,
1: hij zelf
2: ze zijn gewoon aan het kijken
1: krijgt.
2: Van wat allemaal wel en niet door AI geschreven wordt.
0: In wat hij online zet. Nou, het zijn allemaal gloedvolle teksten, zoals je dat dan verwacht... van een voornaam politicus zoals Rob Jetten. Van die hele mooie zinnen en zo over... samen moeten we dingen doen, we moeten dingen verbinden. Nou goed, zoals dat hoort. Maar zijn ze bij de Volkskrant achtergekomen... dat daar eigenlijk heel veel van wat er op Instagram en LinkedIn... en weet ik veel waar allemaal gepost wordt, door AI... gegenereerd is vanuit zijn account. Ik vind het ook heel ingewikkeld, omdat je natuurlijk ook kan bedenken... van is dat dan per se slecht? Is dat dan,
1: Ik doe het ook wel eens, dat ik denk van... vroeger had ik zeg maar iemand, als ik nou een tekstje online wilde zetten... dan dacht ik, even kijken of ik geen gekke dingen erin heb geschreven... of dat er gekke schrijffouten in staan. En tegenwoordig trek ik het gewoon door AI. En die haalt dan alle schrijffouten eruit. Maar dan is het ook gegenereerd door AI, ook al heb ik de tekst gemaakt.
0: Ja, nou ja, het gaat er vooral om ook in stijlvormen en zo. Daar hebben ze helemaal met een soort automatisch programma... hebben ze erop losgelaten om die berichten te analyseren... Want blijkbaar zie je dat dan niet zo met het blote oog. Maar kan zo'n programmaatje dat dan wel eruit halen? Ze hebben er ook wat deskundigen bij gehaald. En inderdaad, D66 zelf zegt ook van wij doen dat inderdaad. We vinden het niet zo'n probleem om dat te doen. Want we gaan er altijd nog even overheen met menselijk oog. Om te zien van is dit helemaal wat we bedoelen? Maar ja, deskundigen zeggen van het punt is een beetje dat je... met dat AI, het holt ook een beetje uit of zo. Het is ook het wordt van die automatisch gegenereerde tekst, weet je. Het is pudding, het smaakt onder aardbeien, maar het is niet per se aardbeien, nee, snap je? Nee.
1: Dat is natuurlijk met alles, want ik bedoel, elke voetbalkantine heeft tegenwoordig de meest fancy posters, maar daardoor lijkt het ook niet meer dat je denkt van, nou,
0: nee, het wordt uiteindelijk, is het in eerste instantie is het heel, dat je denkt, wauw,
1: ik kan het ook.
0: Ja, en ja. Ik hoef maar één ding voor mij op knop te drukken en dan komt er een fantastische tekst uit, terwijl aan, zeg maar, ik weet zeker, over een paar jaar denken... ja, nee, dit was het toch allemaal niet helemaal. Nou ja, het zal ook, ik vermoed ook een soort ontdekkingstocht zijn... in de zin van, hoe gaan we deze... want D66 zelf zegt ook... we willen eigenlijk heel graag dat gebruik van AI promoten... want het kan ook best wel gunstige dingen opleveren.
1: Ja. En over een paar jaar hebben we allemaal geen werk meer door de AI.
0: Ja, daar geloof ik helemaal niks van.
1: Lekker in de tuin zitten.
0: Allemaal lekker in de tuin zitten?
1: Ja.
0: Bij de tramhalte zitten wachten tot de tram komt.
1: Ja.
0: Nou, dat eigenlijk...
1: Okay. Dan ga ik op de A
0: fiets. Foto van Pamela Anderson met een jurkje aan.
1: Dat zeg je nu pas?
0: Ik zal hem je zo laten zien. Okay.

0: Het is wel goed, hè? Het is echt een goed teken als iemand dit vraagt aan het eind van een date. When will I see you again?
1: Ja. Dat het nu al jammer is dat het afgelopen is.
0: Ja, ach, inderdaad. The 3 degrees. Nou, dat kan nooit lang meer duren. Dat was weer. Dirty Old Man is ook zo'n leuke. Het is 6 uur, goedemorgen. Donderdagochtend, Handelhoren, goedemorgen met het laatste nieuws.
2: Goedemorgen. Auto's en vrachtwagens kunnen bij Nijkerk weer over de A28... een belangrijke route tussen het midden en noorden van ons land. De brug daar ging maandag ineens dicht omdat hij niet meer veilig was. Rond de pijlers waren zand en grind weggespoeld. De spoedreparatie ging sneller dan verwacht. De brug is weer helemaal open. Het lijkt erop dat treinreizigers maar moeten wennen aan steeds meer grote storingen. ProRail krijgt ze niet onder controle, meldt het AD. De afspraak is dat er hooguit 520 spoorstoringen per jaar mogen zijn, maar die norm wordt opnieuw niet gehaald. Vaak kan ProRail er niks aan doen, bijvoorbeeld als er mensen over het spoor lopen. En nu de zomers warmer en warmer worden, vinden bedrijven dat er nieuwe afspraken moeten komen over werken in de hitte. Ze willen hun personeel vaker laten werken in de koelere uren. Daar schrijft de Telegraaf over. Als het heet is, zijn werknemers minder productief en kunnen ze zich slechter concentreren. En dan het Radioteam weer. Vrijwel droog vandaag met zon en stapelwolken. En het wordt 19 of 20 graden.
0: Het is toch wat als je op je werk komt en zegt van, nou jongens, ik doe mijn werk niet helemaal goed, maar ja, het zal toch iets zijn waar je in de toekomst vaker rekening mee moet houden. Je begrijpt ze van ProRail. ProRail, want ze kunnen er ook niet aan doen natuurlijk altijd. Het is vaak overmacht, maar tegelijkertijd voelt het ook een beetje gek, hè? Toch?
2: Ja. Het aantal koperdiefstallen is wel teruggelopen. Daar hebben ze camera's opgehangen, dus dat werkt wel.
0: Ja, dat werkt wel. Ja, je moet ook niet te snel de moed in de schoenen laten zakken.
2: Nee.
0: Soms is er nog wel wat aan te doen. Hoe is het onderweg, Jeroen?
3: Het is nog rustig, hoor. Wel een probleem nu bij Barneveld op de A30. Als je vanaf de A1, de A30, opgaat richting Ede. Dat kan niet, want er is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De weg is helemaal afgesloten. Ik geef even het officiële ombreidingsadvies mee. Dat is nogal een puzzelroute, maar vooruit dan maar. Via de A1, dus dan richting Amersfoort, dan pak je de A8. Dan bij Utrecht de A27 en de A12. Nou, wij zeggen, lieve mensen, goeie reis.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: De prijs.

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: Nog 309.000.
7: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuurlen.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
14: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
17: Zeg het!
16: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
15: Fans van voordeel,
14: Aldi.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal. Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon.
19: Radio 10 staat op.
18: Jan Willem, Jeroen en de Ochtendploeg.

0: van.
1: Huey Lewis en Handeloren met The Power of Love. Ja, de nieuws, hè? Ja, nou, de nieuws is van Huey Lewis al een beetje af, hè? Zo nieuw is het niet meer.
2: Oh, dat deed zeker.
1: Daar is het nieuws wel een beetje vanaf. Maar wel een lekker liedje, The Power of Love, lekker begin van je dag. Goedemorgen, welkom op donderdag 10 september. Ik kreeg vannacht een mysterieuze mail van Harry.
2: Prins Harry?
1: Nee, Harry Styles.
2: Harry Styles.
1: Nee, in principe nog beter. Ik krijg liever een mailtje van Harry Styles of van Prins Harry.
2: Ja, nou, dat ligt eraan wat hij schrijft natuurlijk.
1: Nou, ik heb hem bij Prins Harry nooit aangemeld voor een nieuwsbrief. En wel bij Harry Styles.
2: Oké, ja.
1: Zou Harry, Prins Harry, een nieuwsbrief hebben?
2: Jawel hoor, die zitten zo in hun marketing samen.
3: Ja, als hij er geld mee kan verdienen wel, denk ik.
1: De Prins Harry nieuwsbrief.
2: Ja.
1: Nou, dit was dus Harry Styles. En die heeft dus aangekondigd vannacht in dat mailtje dat hij met nieuwe concerten gaat komen. Hij gaat dus een aantal nieuwe steden aandoen.
2: Oké.
1: Wat heel leuk is.
2: Leuk.
1: Maar er stond dus een mysterieus zinnetje in. Die zin valt op, vrij vertaald. Daarna weet ik niet wat me te wachten staat.
2: Oh.
1: Maar ik kijk er wel naar uit om daarachter te komen. Dus ik heb het idee dat hij vandaag gaat aankondigen dat hij nog wat concerten gaat doen. En dat hij dan daarna heel even eruit gaat. Want hij schrijft ook van, ja, ik ben al vanaf mijn 16e met muziek bezig, bla bla bla. Dus het wekt de indruk dat hij zeg maar een stuk door heeft gewerkt. En dat hij nu gaat zeggen, ik doe nog een paar concerten en dan doe ik even een sabbatical.
2: Ja. Ik ga even in een hutje op de Veluwe zitten.
1: Ja, maar we houden het in de gaten, Handeloor. Jij zit er ook bovenop, hè?
3: Ja, maar het is toch gewoon een verkooptruc, zegt hij. Oh, kom nu, straks kan het niet meer.
1: Het is een beetje een soldaat van Oranje. Ja, je laatste kans. Oh ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Nou, we gaan het meemaken vandaag. Verder wordt er gevoetbald vandaag, Jeroen. Houdt in de gaten.
2: Ja.
1: PSV is aan de beurt vandaag, hè? 6:15 vanavond in Eindhoven tegen Shakhtar Donetsk. Dat is natuurlijk wel fijn dat ze thuis spelen. Anders was het voor Feyenoord. Want die verloren gisteren met 5-1 van FC Barcelona. Moeten dan wel in dat legendarische stadion. Wat natuurlijk ook al een hele belevenis is.
2: Als Shakhtar Donetsk.
1: Van Barcelona.
2: Oh, van Barcelona.
1: Nee, inmiddels was ik al bij Barcelona.
2: Oh,
1: gisteren Feyenoord tegen Barcelona, zei ik, 5-1 hebben ze verloren.
2: Ja.
1: Maar eigenlijk hebben ze toch een beetje gewonnen. En dat zeg ik niet omdat ik een Feyenoord hart heb. Maar ja, ze waren ontzettend goed. Alleen ja, als je iets laat liggen, dan speelt Barcelona je van de mat. En Sam Stijn, die heeft gescoord. En daarmee heeft hij toch ook een beetje de wedstrijd gewonnen.
4: Ik had altijd wel één droom en dat was tegen Barcelona scoren. Dat komt omdat mijn vader ooit... Ik heb mijn vader met heel veel dingen overtroffen als voetballer. Maar één ding nog niet. En dat was scoren tegen Barcelona. Daar heb ik altijd zoiets van gehad, van dat moet mij ooit ook een keer lukken.
1: Ja, zijn vader Maurice Stijn, die heeft ooit gescoord tegen Barcelona. En nu Sam dus ook. Die was zo blij als een kind. Superleuk, het is hem meer dan gegund. Dus ze hebben met 5-1 verloren. Gewonnen van Barcelona.
2: Vanavond is dan eindelijk een soort van de hoe zeg je dat? Het einde van de zomer. Want B&B Vol Liefde is voor veel mensen toch synoniem voor zomervakantie. Vanavond is de reunie te zien bij RTL 4. Dus dan zien we of Paul en Mario de liefde hebben gevonden. Of Timothy en Michael nog steeds elke dag samen caviar eten en champagne drinken. En of hoe het met onze vriend Fred op Bonaire is afgelopen.
1: Ja, het is grappig. Als je dus geen aflevering hebt gezien, denk je, wie zijn al die mensen?
2: Maar heb ik met het voetbal ook altijd. Maar dat geeft helemaal niks.
1: Wat jij met voetbal hebt, dat heb ik dan. Nou ja, ik moet zeggen, ik heb het al een beetje gevolgd.
2: Dat was echt een soort, na al die jaren B&B Vol Liefde, waar jij eens met hand en tand tegen verzette. En je zegt, joh, mijn vrouw kijkt dat.
1: Ja.
2: Maar nu ben je toch ook om.
1: Nou, vorig jaar eigenlijk al een beetje.
2: Oh,
1: maar ik heb het nu ook met veel plezier gevolgd. Het is dan toch leuk om dat samen te kijken. Een beetje te kletsen over die mensen. Ik ben fan van Fred. Ik hoop toch dat hij de liefde alsnog gevonden heeft.
2: Zacht, en je bent fan van Fred?
3: Niemand is fan van Fred.
1: Ja, ik ben wel fan van Fred.
5: De man die het doet. De trots van Veenendaal. Is er nog wat over hem te melden?
2: Niemand is alleen maar slecht.
1: Nee, daarom. Dus het kan een man zijn met narcistische trekjes. En dan druk ik me nog mild uit. Maar ja, ik heb het ook wel een beetje met hem te doen. Dus ik hoop toch dat hij de liefde vindt.
2: Dat geldt ook voor Botik natuurlijk.
1: Ik zie aan het gezicht van Handeloren dat zij minder mild is.
3: Ja, nee joh. Ja.
2: Nee, dat mag.
3: Ja, vanaf moment 1 kreeg ik allergie van die man.
1: Kriebels van Fred. En het is gewoon
3: nooit goed. Dan
1: kom je er ook niet meer vanaf.
3: Ik vind het dapper dat hij meedoet en hij weet wel wat hij wil. Alleen begrijpt niemand hem.
1: Botik van de Zandschulp. Die kun je veel dingen verwijten, maar niet dat hij narcistisch is. Die is natuurlijk hartstikke lekker bezig. Alleen zijn American Dream zit er nu op. Want hij moest tegen Zverev, Alexander Zverev, de nummer 2 van de wereld. En hij heeft niet gewonnen.
6: En dan is het gedaan. Zit het toernooi erop voor Botik van de Zandschulp? Is het bereiken van de kwartfinale natuurlijk wel een prachtig resultaat. Want ongetwijfeld wel wat meer gehoopt van deze partij.
1: Ja, hij heeft met straight sets verloren, zoals dat heet. Dus 0-3. Zverev heeft hem eigenlijk van de baan geslagen.
2: Oh, zo.
1: Ja, hij heeft wel goed gedaan. En Botik, we zijn nog steeds hartstikke trots.
2: Ja, super gedaan, man.
1: Er gaat vandaag weer een reis uit. Straks om 6:15. Dan ga je weer een nieuwe reis in de koffer stoppen.
2: Ja.
1: En als de reiswekker gaat, dan stuur je je naam. En misschien ook al het nummer van de koffer die jij in gedachten hebt naar de Radio 10 app. Dus bedenk vast even, hè, waar zou die vandaag ingaan? Tussen de 1 en de 10. En dit is Snap met Rhythm is a Dancer.

0: lekker wakker worden op donderdagochtend. We volgen het ritme van Snap, Rhythm is a Dancer. Hoe is het onderweg, Jeroen?
1: Nou, het belangrijkste nieuws is eigenlijk wel dat we kunnen delen dat de A28 bij Nijkerk weer open is in beide richtingen. Dat zou eigenlijk pas vanavond zijn, maar die werkzaamheden die gingen vlotter dan Rijkswaterstaat had voorspeld vooraf. Dus dat scheelt weer een hele hoop.
0: Het is bijna 6:50. Goedemorgen.
2: De nacht is verdwenen. De ochtend breekt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
0: Ja, er komen toch heel wat reacties binnen op Fred uit B&B Vol Liefde. Er zijn weinig mensen fan. Laat ik het daarop houden. Weinig mensen fan. Het is ook niet zozeer dat ik fan ben van Fred en B&B Vol Liefde.
1: Nee.
0: Maar ik ben dan heel nieuwsgierig vanavond. Want hij heeft natuurlijk ook die afleveringen teruggezien. Hoe hij dan reageert op zichzelf. Of er dan toch een soort van reflectie is.
1: Of er een spiegel voor hem is geweest. Dat ja. Ik kan me best voorstellen dat je gewoon bent zoals je bent. En zeker als je naarmate je wat ouder wordt, dan zit je vast in die patronen.
0: Daarom. Dus als ik dan een nummer zou mogen aanvragen vandaag om lekker mee op te staan, dan zou ik gaan voor Right Said Fred en I'm Too Sexy.
1: Oh, ja.
0: Of iets anders. Zullen we zeggen?
1: Wat je zou willen horen.
0: Ja.
1: Nou, laten we eens eventjes iets...
0: Guns N' Roses. Natuurlijk. Ja, nou, dat hangt boven je hoofd.
3: Guns N' Roses. Ja. Michael Jackson.
0: Oh, ook leuk.
3: Zin in.
0: Met welk liedje wil jij opstaan? Laat het ons weten via de app. En misschien gaan we die zo draaien. Het is direct. Prachtige nieuwe single, My Friend.

0: Goedemorgen, Radio 10 staat op met de grootste hits aller tijden. En zij zijn inmiddels hofleverancier aan het worden. Het heeft een beetje het gevoel van het nummer dat tijdens corona zo'n hit was. Soldier On, vind je niet?
1: Ja, zo begint hij een beetje. We moeten het met z'n allen doen.
0: Ja, dat. Nee, dat, ja. Dat gevoel roept het bij je op.
1: Ja. Nou, dat gevoel een beetje zo van zo'n motivatienummer. Ja,
0: maar zo hadden ze dat nummer natuurlijk niet bedoeld. Hè. Die is uiteindelijk is dat nummer groot geworden omdat ze het gebruikten bij SBS6 met die droombeelden die over Nederland gingen. Over die lege pleinen. En daar zat dat nummer onder.
1: Och jongens, dat was ik helemaal weer vergeten.
0: En daar hadden de mannen van Direct verder weinig invloed op. Maar daardoor is het wel heel erg in ons geheugen gegrift. En ook onlosmakelijk aan die periode verbonden. En het is ook wel mooi, maar dan hebben we toch ook aan dat hele corona-gedoe toch nog een mooie herinnering.
1: Zeker.
0: Dat is het goede nieuws. My Friend is de nieuwste zinger van Direct. Erik Jansen, My Friend. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, heren.
1: Hoi, hey, Erik.
0: Hoe gaat het met je?
2: Hey. Ja, op zich wel weer goed. Ik heb 3 dagen kermis achter de rug, dus ik moet even een beetje bijkomen.
0: Maar als werknemer, of ben je eigenaar van een attractie, of heb je 3 dagen op de kermis gelopen als klant?
2: Nee, ik heb 3 dagen in het café gezeten, dus...
3: Okay. Noord-Holland is kermis, is een soort braderiefeestachtig.
1: Maar als ik deze jongen hoor, dan klinkt hij niet heel erg alsof hij uit Noord-Holland komt.
2: Nee. Ik woon in een dorpje vlakbij Eindhoven, maar daar kunnen wij ook goed kermis vieren. Ja.
0: Erik, je lag er dus 3 dagen vanaf, of eigenlijk was je 3 dagen actief en nu lig je er een beetje vanaf. Daar komt het dan op neer.
2: Ja. Dus ik ben blij dat het bijna weekend is. Ja.
0: Was het de moeite?
2: Ja en nee. Ik word er eigenlijk voor te oud voor die flauwekul. Ja, dus precies. Ik heb het lang nodig om te herstellen.
0: Je hebt het een beetje onderschat. Nou, dan ben ik blij dat we vandaag jou hebben teruggebeld om een lekker nummer aan te vragen. Waar wil je mee opstaan?
2: Graag met Lois Lane, Fortune Fairy Tale.
0: Ik krijg toch weer een beetje energie.
1: Oh, dit is fijn.
0: Ja, en lang niet goed.
1: Oh joh, wat lekker.
2: Kijk. Nou, helemaal goed.
0: Ja, toch? En doe even lekker rustig aan, vriend.

0: En de echte rijkdom zit hem in de eenvoudige dingen van het leven. Hè? Dat je vanochtend wakker wordt, dat je naar buiten loopt. En dan weer die frisse lucht inademt.
1: Ja, maak maar wat.
0: En dan kijk je naar boven en de sterren zijn er weer. En dan komt de zon straks gewoon weer op. En dan heb je lekkere muziek op de radio. En misschien een bakje koffie of thee. En wat heeft een mens meer nodig?
2: Mooi, hè?
0: Goeie muziek. Lois Lane, dankjewel voor de aanvragen. Een lekker nummer om je dag mee te beginnen. Weet je wie er ook veel wordt aangevraagd? Stevie Wonder.
2: Ja, natuurlijk.
0: En dat snap ik.
2: Ik snap het, ja.
0: Als Stevie Wonder voorbij komt en je hebt tickets, dan maak je kans op 2 tickets voor niemand minder dan de grootheid zelf. Die natuurlijk naar Nederland komt in oktober om dat jubileum te vieren van Songs in the Key of Life. Het meest legendarische album, zou je wel kunnen zeggen.
2: Dat hoort toch wel op het lijstje van artiesten die je toch eigenlijk
0: zou kunnen. Ja, inderdaad. Ja. Zometeen het nieuws van 6:30 aan Loren. Wat zit erin?
3: Komt jouw puber nu ineens te laat op school? Ja, dat kan dus echt liggen aan de app die de school gebruikt voor het rooster.
4: De vakantie is voorbij, maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.

Bijbel. Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching.

0: aanvuldeals bij Bol.
1: Turkije. 5 sterren all-inclusive al vanaf €579.
2: Corendon.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
7: Kippie.
8: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
9: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
4: Vandaag een mix van zon en wolken. In het westen kan een buitje vallen. In de rest van het land blijft het droog, is de verwachting bij een graad of 20. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
5: Goedemorgen. Nou, het is eigenlijk nog hartstikke rustig. Het zwaarste probleem zit nu in de omgeving van Barneveld. Daar is, als je vanaf de A1 de A30 op wilt richting Ede, een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Dat wordt geborgen nu, maar de weg is helemaal afgesloten. Dus je kan niet die kant op. Dat zorgt nu ook voor file op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Vanaf Stroe sta je in de rij met een half uur vertraging.
4: Dus tijd wordt nieuws van 6:30. Hannelore Zwitserloot is aangeschoven en praat je helemaal bij. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. De Hardenbergerbrug in de A28 is weer open. Maandag ging die voor de veiligheid dicht. En Rijkswaterstaat dacht tot vanavond bezig te zijn met de reparatie. Maar dat ging dus sneller dan verwacht. Na een grote zoekactie op het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die gisteren overboord viel vanaf een plezierjacht. Hulpdiensten hebben daarna uren naar hem gezocht, onder andere met sonarboten en duikers. En miljoenen treinreizigers zullen volgens ProRail maar moeten wennen aan meer grote storingen. Er mogen per jaar 520 storingen zijn, maar met nog maanden te gaan staat de teller nu al op bijna 400, schrijft het AD. En komt jouw puber ineens steeds te laat op school? Ja, dat kan dus liggen aan Magister. Dat is een app die veel middelbare scholen gebruiken. Leerlingen kunnen daarin hun cijfers en hun rooster zien. Maar er is een update geweest en de app die ziet er ineens heel anders uit. Dat is echt even wennen. Het is nu zo onduidelijk en chaotisch geworden, zeggen de kids, dat ze massaal te laat komen. Iedereen klaagt erover. En de makers van de app die beloven dat ze de feedback serieus nemen en dat ze met aanpassingen gaan komen. Maar het is dus geen smoes voor je kind. Het is echt even chaos in die app.
4: Oké, dus we moeten ze gewoon geloven op hun woord.
6: Ja, mijn jongste is net begonnen in de brugklas. Maar die heeft echt 3 of 4 verschillende apps waar ze allemaal dingen op school moet checken. En ondertussen mag ze op school geen mobiele telefoon hebben. Ik vind het zo raar.
4: Ja, je denkt dan van hoe moeten ze dan weten als er een wijziging
6: precies,
4: is.
6: Precies, ja.
4: Maar dan hangen vaak van die schermen, hè?
6: Ja.
4: Precies, net als bij de NS.
6: Ja, maar dan nog, dan denk ik, dan zet je als school zo in op al die apps. Maar ja, moeten we dat ook nog willen tegenwoordig?
5: Misschien zou je een heel innovatief idee, hoor. Maar dat je briefjes aan een prikbord hangt.
6: Ja, zoals wij.

0: Robbie Williams. Voelde zich nogal uitgekleed, hè, naar de videoclip van dit nummer. Ja, die nam het heel serieus. Daar vlogen de ingewanden om je oren.
1: Ik zie het, ja. Dat plaatje hangt nu ook achter jou in het scherm. Met zijn, het ziet er heel erg uit.
2: Ja, hij kan het wel hebben. Ja, het wordt niet echt heel erg. Nou, het is inderdaad hartstikke...
1: Het is allemaal AI.
0: Het was Rock DJ. Over Rock DJ's gesproken. Het is weer tijd voor een nieuw lid van onze ochtendploeg om een liedje toe te voegen aan de Forever Young collectie. De regels zijn eenvoudig. Liedje moet 40 jaar of ouder zijn. Een artiest mag maar één keer in de collectie voorkomen. En je moet het gevoel hebben dat het liedje nog net zoveel kracht heeft als toen het werd uitgebracht. Dus daarom Forever Young. Nou, gisteren was Hannelore. Jij kwam met Samantha Fox.
3: Ja, met Touch Me.
0: Ja, ben je nog aangesproken bij de slager of de bakker?
3: Nee, viel mee.
0: Dat viel mee. En vandaag is het Alfred van de Weetjes die aan de beurt is. En morgen is het jouw beurt. Hè? Als je denkt, van ik weet er ook nog wel een van jullie Forever Young collectie die aan die criteria voldoet. Laat het ons weten via de app en misschien bellen we je morgen. Wat had je in gedachten al?
4: Nou, ik was een jaartje of 16 geleden door Amerika te reizen. En ik had wat tips gevraagd bij vrienden. En één iemand zei, jij moet als muziekliefhebber naar de tofste platenzaak van Los Angeles. Een hele gave platenzaak.
0: Ja, ja. Het is geen handige tip dit.
4: Nee, dit was geen handige tip.
0: Als we nu in Los Angeles zijn, wat zeggen we dan?
4: Amoebi heet het.
1: Amoebi.
4: En ik kwam daar binnen en het was zo vet, zoals je het kent uit films. Maar ik werd helemaal overweldigd van waar moet ik kijken? En
1: waarom
4: ik
1: dan? Waarom was het zo indrukwekkend?
4: Nou, omdat het gewoon gigantisch groot was. En nou ja, dat straalt zeg maar gewoon aan alle kanten muziekliefde uit. En overal nog gavere displays en nou ja, van alles.
1: Bakken, grasduinen.
4: Precies, ja. En ik kon de boom het bos niet zien. En ik denk, je moet hier iets kopen. Het is een legendarische winkel. Dus uiteindelijk dacht ik, nou weet je wat, dat album had ik nog niet fysiek. Ik moet het meest legendarische album volgens mij dan ooit hier dan maar kopen. Dus ik heb een of andere speciale limited edition van Marvin Gaye gekocht.
0: Oh, ik dacht heel even dat je Stevie Wonder ging draaien. Maar met
4: nee,
0: zo'n
4: nee, dat zou vandaag wel grappig
0: zijn. Dat zou heel anders zijn. Nee, Marvin Gaye.
4: What's Going On is, ja, vind ik gewoon een van de allerbeste albums ooit gemaakt. En nog steeds heel actueel.
0: Ja, pijnlijk actueel zelfs.
4: Ja, ja.
0: Oh, prachtig, Alfred. What's Going On.

paar goede liedjes. De Forever Young Collectie. Deze is toegevoegd door Alfred van der Weetjes, sterregisseur van dit programma, die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken. Marvin Gaye, What's Going On. Morgen is het dus jouw beurt, hè? Weet je een mooie voor de Forever Young Collectie? Laat het weten via de app.

0: Wannabe van de Spice Girls. Hun meest chaotische nummer. En dat is ook gelijk de kracht, denk ik.
1: Maar hoezo chaotisch?
0: Nou, ze hebben dit in minder dan een uurtje opgenomen. Melanie C. heeft dat al eens gezegd.
1: Oh.
0: Het was zo'n gezellige chaos in de studio, vertelden ze erover, dat hij er in één keer op stond.
2: Maar dat zijn de beste nummers uiteindelijk.
0: Ja, klopt. Ja, want soms ga je op zoek naar perfectie en dan mist het sfeer.
1: Dan vind je het niet. Ja, precies.
0: En deze is niet helemaal perfect, maar wel superleuk.
3: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: Dat is ook een mooi compliment, hè? Als iemand dat tegen je zegt. Ik vind het niet helemaal perfect, maar helemaal wel superleuk. Wel superleuk. We gaan weer een koffertje vullen tussen de 1 en de 10. De bestemming van de dag, dat is even de vraag, Jeroen.
3: Bestemming van de dag.
0: Waar gaat de reis vandaag naartoe?
2: Van de jury kreeg ik vanochtend bij het binnenwandelen een gouden envelop. Die heb ik hier voor mij en ik ga hem nu openmaken. Daar gaat hij, want waar gaat de reis naartoe?
1: Deze wil ik winnen.
2: Nou, dat mag natuurlijk niet, want ik mag niet meedoen.
1: Je kan vandaag een vakantie winnen voor 2 personen naar Gran Canaria.
2: Deze prijs is ter waarde van 3500 euro. Gulden wil ik gulden zeggen.
4: Jeetje, Jeroen. Hij was laatst op Gran Canaria toen hij nog met gulden
2: stond. Toen ik met gulden NPC
0: was. Toen de gulden nog van hout was.
2: En de dieren nog konden spreken. Nee, zeker. Deze prijs is ter waarde van 3500 euro. En wordt verzorgd door Corendon.
0: Hij gaat in een koffertje tussen de 1 en de 10. Bedenk voor jezelf voor welk koffertje jij vandaag wil gaan. Hoor je de reiswekker, dan app je je naam. En dan maak je kans. Mama.

0: Zou er ook eentje kunnen zijn.
1: Zo'n mooie complimentje.
0: Nee, my favorite waste of time. Dat je dat tegen iemand zegt als complimentje.
1: Oh, zo. Maar,
0: ja, of dat dan in dank wordt afgenomen. Zeg, schat, weet je wat jij bent? Je bent mijn favoriete tijdsverspilling.
2: Oh, in het kader van je bent niet perfect, maar wel heel leuk.
0: Ja, die vind ik dan toch mooier dan deze. You're my favorite waste of time, toch? Zo meteen het nieuws van 7 uur. Hannelore, wat zit erin?
3: Opvallend veel familierechtadvocaten worden gestalkt of bedreigd.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
0: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
0: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
2: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.

0: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
1: De vriendelijke specialist.
2: DA. Schat? Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
3: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
2: Mafkees.
4: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
7: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
16: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
17: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
18: Müller Milk, the moo you can't resist.
19: Het is 7 uur geweest. Ook donderdagochtend, fijn als je opstaat met Radio 10. Dit is het laatste nieuws. Hannelore Zwitserloot.
20: Goedemorgen.
21: Goedemorgen. De ochtendspits heeft geen last meer van de afgesloten brug in de A28 bij Nijkerk. Rijkswaterstaat dacht nog tot vanavond bezig te zijn met het repareren ervan, maar dat was gisteravond laat al klaar. Maandag werd de brug afgesloten omdat het niet meer veilig was om eroverheen te rijden. Bijna de helft van de Nederlandse familierechtadvocaten is bedreigd. En dat gebeurt vooral wanneer ze slachtoffers van partnergeweld bijstaan. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer RTL. De advocaten zouden bijvoorbeeld door de ex-partner van hun cliënt geïntimideerd worden tijdens zittingen, maar ze worden ook gestalkt. En ProRail krijgt de grote storingen op het spoor niet meer onder controle. Dat meldt het AD. De storingen zijn niet alleen technisch, maar ook mensen die lopen op het spoor of hitte en droogte zijn oorzaken. Per jaar mogen er maximaal 520 storingen zijn, maar dat lijkt niet te worden gehaald. En ook volgend jaar waarschijnlijk niet. En dan het Radio 10 weer. Vandaag begint fris. Later op de dag een mix van zon en wolken. Blijft wel droog, behalve langs de westkust. En het wordt zo'n 20 graden.
0: Hoe is het op de weg, Jeroen?
1: Niet zo heel erg druk. Wel een probleem op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij Geldermals is een ongeluk gebeurd. Daar wordt de boel nu geborgen. Er zijn twee rijstroken dicht. Vanaf het knooppunt Hintham bij Den Bosch sta je in de file met 3 kwartier vertraging. En nog een probleem in de omgeving van Barneveld. De A30 namelijk, richting Ede. Die is helemaal afgesloten, zeg maar, bij de aansluiting met de A1. Als je vanaf de A1 de A30 op wil. Daardoor staat er ook een file nu op de A1 zelf. Richting Amersfoort vanuit Stroe. Nu een half uur extra.
0: Hij gaat zo meteen weer rollen.
22: De dobbelsteen.
0: Met plek voor 6 verzoekjes die voor jou mag erbij. Als je denkt, jongens, ik vind dit echt een ochtend voor Smooth Operator. Of bijvoorbeeld voor...
21: Bad.
0: Bad van?
21: Michael Jackson.
1: Of Atlantic Ocean van met Waterfall.
0: Oh, dat is ook een leuke. Dat is
1: heel leuk.
0: Laat het ons dan weten. App gewoon even wat je wil horen voor de dobbelsteen.
23: 18 plus, speel bewust.
24: Ja. Echt serieus? Oh,
25: wat een geld.
26: 18.000.
27: Godverdikke me.
23: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
28: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
23: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
29: Deze week in de bonus, AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks, 35% korting. En alle Lu en Liga, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
30: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
31: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
32: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
33: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
34: Kom maar verder.
33: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
34: Hij is weer klaar.
33: QuickFit en weer verder.
32: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
35: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
36: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
37: De vriendelijke specialist DA.
35: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
38: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
39: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
40: Fans van Voordeel.
39: Aldi.
41: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
42: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
39: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
40: Fans van voordeel.
39: Aldi.
2: Deze week, de radioteam staat op

0: rustig al gehad?
1: Nee, er wordt helemaal niks
0: gehad. Er wordt helemaal geen rook van de service.
1: Nee, toch staat Stevie Wonder, denk ik.
0: Het is heel gek, hè? Ja. Toch staat deze er wel op Songs in the Key of Life. S van Stevie Wonder. Debbie?
2: Ja?
0: Zou het kunnen dat jij tickets hebt gehad?
2: Jazeker.
0: Als je nu op de radio bent, dat kan maar één ding betekenen. Jij hebt 2 tickets van 10 gewonnen voor Stevie Wonder op woensdag 28 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam.
2: Oh, geweldig.
0: Oh, en het is zo snel ook al, Debbie.
2: Ja.
0: Wat vind jij de allerleukste van Stevie Wonder?
2: Sorry?
0: Wat vind je de allerleukste van Stevie Wonder?
2: Dan kom ik niet op die naam. Nee.
0: Is het She Lovely misschien?
2: Ja, en dan
0: doe je gewoon alsof hij dat voor jou zingt als je er staat. Heel veel plezier in de Ziggo Dome.
2: Dankjewel.
0: Je krijgt 2 tickets voor Stevie Wonder.
3: Wow.
0: Mooie dag vandaag.
2: Dankjewel, jullie ook.

0: gaten. En als de reiswekker gaat, dan zou het zomaar kunnen dat je richting Gran Canaria gaat.
1: Ja, Gran Canaria is de bestemming van vandaag. Dan moet je nog wel even de goede koffer eruit kiezen. Maar hey, dat is toch een peanuts. Dat,
0: ja, toch? Ja, weet je. 10 koffertjes, gewoon even. Wat zou jij kiezen?
1: Ik zou kiezen 3.
0: 3? Oh, daar zou ik ook voor gaan. Hey. Jij, Anne?
2: 10. Alles is 10 vandaag.
3: Ik zat ook met 10 in.
0: Alles is 10. Dus of 3 of 10. Ja. Maar ja, let niet op ons, want wij weten het niet, hè.
1: Nee.
0: Nou ja, geen 10-1, maar wel 5-1. Feyenoord tegen Barcelona gisteren. Ze hebben verloren vandaag in PSV aan de beurt. Ze spelen in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk. De wedstrijd begint om 6:15 vanavond. Ja, en dat kan volgens de trainer van PSV, Peter Bos, maar 1 ding betekenen.
4: Dan weten we dat we aan de bak moeten.
0: Ja, zo weten we dat we aan de bak moeten.
1: Ja. Lieve Leute, het is heute bundesweite Bahntag.
0: En wat betekent dat?
1: Dat betekent dat door heel Duitsland een waarschuwingsdag aan de hand is. In Duitsland testen ze het alarmsysteem, het noodalarm. Hè. Wat grappig is dat ze alles tegelijkertijd testen. Dus het alarm op straat en op je telefoon en alles tegelijkertijd. Het kan dus zijn dat als je aan de grens woont en de wind staat een beetje zeg maar, deze kant op, dat je dat kan horen. Dat gaat allemaal gebeuren deze ochtend om 11 uur.
0: Ja, dat is dus het NL-alert, zoals wij het kennen.
1: Ja, maar dan het DE-alert.
0: Ja, en de eerste maandag van de maand 12 uur. En ja, dat dan door elkaar heen. Dus dan je denkt echt, de pleuris is uitgebroken.
3: De Russen komen.
1: De Russen komen. Nou ja, goed. Maar het is dus bundesweite Bahntag.
0: Je bent gewaarschuwd.
1: Zo is het.
3: Ik denk het zelf.
0: Dan zeggen ze nog lekker rustig je dag beginnen met Radio 10. Nieuwe dag, nieuwe stakingen. Oh, vandaag, ja, tuurlijk. Vandaag leggen de medewerkers van metaalbedrijven, bouwbedrijven en woningcorporaties in Utrecht het werk neer. Ook zij willen dat het kabinet de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel veegt. Mm-hmm. Ruben Brekelmans, fractievoorzitter van de VVD, die is helemaal klaar met de stakingen. Ja, je verwacht het niet van de VVD. Hij zat gisteravond bij Pauw en de Wit aan tafel tegenover Hans Spekman. En hij is de voorzitter van FNV.
1: Ja. De organisatie die dat natuurlijk allemaal aanjaagt.
0: Ja, dus water en vuur zou je kunnen zeggen. En nou, Spekman die zit de laatste dagen in bijna ieder programma. Zet je de tv aan, dan zie je hem. En dat valt Ruben Brekelmans op.
5: Maar we zitten nu al maandenlang te kijken naar de grote Spekman-show. Want er moet eerst moeten geprotesteerd worden. Er moet eerst van alles van tafel, allerlei dingen worden gezegd. Maar ga nou eens gewoon in gesprek.
0: Ja, nou ja, Spekman zit dus overal op televisie. Dat vinden ze zelf ook bij FNV. En zij vinden dat een goede zaak. Dus in die zin is het wel een unicum, hè? Dat FNV en VVD het zo snel over iets eens zijn. Namelijk dat Spekman viel op tv is.
1: Ja.
0: Het eerste akkoord is er wat dat betreft. Hoe stond er weg?
1: Nou, het goede nieuws, laten we daar maar mee bij houden vandaag. De A28 die de afgelopen dagen steeds dicht was bij Nijkerk vanwege die kapotte brug. Die brug is gerepareerd en de weg is weer open. Jan.

0: Hij loopt al aardig vol. Annika, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey Annika, hallo. Ja, waar zit jij aan te denken?
1: Ik wilde graag Nothing is Impossible van Nothing But Thieves
0: vragen. Impossible van Nothing But Thieves. En dan die uitvoering met de strijkers erbij, neem ik aan, hè?
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Schitterend. Oh, en waarom zat je daar aan te denken deze ochtend?
1: Nou, die heb ik eerder aangevraagd bij het oude station. En ja, dat beviel ons zo goed dat we dachten, we gooien hem er nog een keer in.
2: Lekker mee in de verhuisdoos.
0: Ja, dat hij gewoon lekker meereist. Dat we het ook op dit station even goed op de rails zetten, bedoel je?
1: Precies.
0: Annika, op welk nummer wil jij hem?
1: Wij willen hem graag op nummer 4.
0: Zetten wij Impossible van Nothing But Thieves op nummer 4. Dankjewel, hè.
1: Dankjewel.
0: MJ, die had ook wel een leuke. Dance to Trance en Power of the American Natives. Die staat op 1 vandaag.
2: 2 is Gerrit Schoonhoven voor de dobbelsteen. Somebody van Depeche Mode.
0: Machtel zegt goedemorgen. Ik wil op de dobbelsteen. TLC met Waterfalls. Liefst van Machtel. Plekje 3 is voor jou.
2: Nou, 4 dus Annika met Nothing But Thieves.
0: Michiel Huizen, goedemorgen. Ik zou voor mijn vader een plaats van de Beatles op de dobbelsteen willen. It's been a hard day's night. Dat zou mooi zijn. Kan hij goed gebruiken. Nou, sterkte voor je pa. En Michiel, jij hebt plekje 5.
2: En op nummer 6 vandaag Evert Vinken. Die zegt aha met These Roads voor de dobbelsteen.
0: Ik heb hier de dobbelsteen. Alfred van de Weetjes, sterrensuffende programma. Die alles weet wat dit maken en opzoeken.
2: Ik vind het echt
0: rakelend.
2: Langs moet je daar toch eens even over in gesprek.
0: Ja, vind je het grensoverschrijdend?
2: Over hoe hard jij die dobbelsteen een keer gooit.
0: Dat hij op het goede nummer valt.
3: Nummer 3!
0: Oh, daar zet je al een beetje op de hopen volgens mij. Hè? Want je

0: gaan om de kaartjes van Studio Corner.
1: Erik, die heeft ook nog TLC. Geweldig. Ik vind het zo'n topper uit de jaren.
2: Leuk, hè?
1: Morgen een nieuwe ronde, nieuwe kansen.
2: Ja.
1: Maar straks is er een nieuw onderzoekje, ben ik bang.
3: Ja,
1: dat is een beetje jouw hobby, hè?
3: Ja, echt. Ik ben er dol op. Ja. Vergeet die 10.000 stappen per dag. Woehoe. Uit gloednieuw onderzoek blijkt dat het allemaal makkelijker en sneller kan. Huh?
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus. Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
11: Fomar, voordeel markt.
12: Fomar, voordeel markt.
13: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
15: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
16: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
1: Vandaag een mix van zon en wolken. In het westen kan een buitje vallen. In de rest van het land blijft het droog, is de voorspelling bij een graad of 20. Hoe gaat het onderweg hierop?
2: Nou, meestal zeggen ze dat dinsdag en donderdag de drukste ochtendspitsen zijn. Maar het is eigenlijk nog helemaal niet zo heel erg druk. Wel wat vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar was bij het knooppunt Deil een ongeluk vanochtend. De weg is daar weer vrij. Maar de file staat er nog wel steeds vanaf Rosmalen 50 minuten extra reistijd. De A16, daar is het ook hommeles bij Ridderkerk. Daar is een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Klaverpolder en Ridderkerk heb je een half uur vertraging in de andere kant op. Ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn daar dicht. Bij Rotterdam Centrum een kwartier extra.
1: Goedemorgen, 8:02. Je staat op met Radio 10. Dat is mooi, want dan ben je gelijk helemaal bij. Hanne-Laure Zwitserloot, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden zelf vaak bedreigd. Volgens onder andere RTL werd bijna 40% van de familierechtadvocaten geïntimideerd tijdens zittingen en zelfs gestalkt, vaak door de ex-partner van hun cliënt. Het lukt ProRail maar niet om het grote aantal spoorstoringen te laten dalen. Het AD schrijft dat het aantal storingen ook dit en volgend jaar weer stijgt naar ruim boven het afgesproken maximum van 520. En het gaat goed met de bibliotheken. Steeds meer mensen zijn lid, meldt het CBS. Vooral jongvolwassenen schrijven zich vaker in. Een van de oorzaken is dat er kortingen worden gegeven op de lidmaatschappen.
0: En ik heb weer een onderzoek gevonden waar we allemaal wat aan hebben.
1: Kijk, daar ga ik even goed voor zitten.
0: Ja, ik hoor het nog steeds vaak. Hè? Mensen die per se minstens 10.000 stappen willen lopen per dag om fit te worden. Ja, Alfred is ook zo iemand, hoor ik net. Mm. Nou, uit nieuwe onderzoeken blijkt telkens weer dat iets minder, dus 7.000, 8.000 ook al hartstikke goed is. Maar het kan nog slimmer. Sneller lopen. Australische onderzoekers hebben ontdekt dat 5.000 stappen in een stevig tempo net zo gezond is als 7.500 stappen op een lager tempo. Dus ja, gewoon elke dag een half uurtje lekker doorstappen. En je bent er al.
2: Ja, het gaat om je hartslag waarschijnlijk, dat je die wat opjaagt.
0: Ja, ja, precies. Ja. En met 80 stappen per wat is het, minuut ben je er eigenlijk al.
1: Maar houden jullie het bij? Vanaf van de weetjes weten we het inmiddels. Want hoeveel stappen heb jij gemiddeld per dag?
17: 12, denk ik.
1: 12.000. Dat is fors. Ja. Maar dan moet je wel echt iedere dag een wandelingetje plannen.
17: Ja, ik loop elke dag 1,5 uur.
1: Echt?
17: Ja.
1: Zoveel?
17: Belletjes met de redactie en dat soort dingen. En,
1: oh, je hebt vergaderd lopen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja.
0: Nou, dat hoeft dus niet meer, want een tijd ga je overhouden.
1: Straks gaat hij rennend vergaderen.
0: Ja.
18: Radio 10 staat op.
1: Hoeveel stappen heb jij per dag, Anne-Lore?
0: 8.000 à 9.000.
1: Oh, dat is ook wel fors, jij, Jeroen.
2: Ik had er gisteren ook 12.000, zie ik nu.
1: Nou ja. Nou, ik nog.
2: Nou ja. Wat was jij er?
1: Ik hou het niet bij.
2: Nee.
1: Oh.

0: uit de speakers. God Only Knows. Allermooiste liefdesliedje ooit gemaakt van de Beach Boys.
1: Nieuwe muziek op Roodbeens Radar.
0: En zij kan er ook wat van, hoor. Ray heeft een nieuwe single. En dat is me toch een fijne opmerking.

0: Die Where's My Husband is inmiddels een wereldhit. Een wereldhit die blijft. De grootste hit aller tijden, dat weten we nu al. En dit zou zomaar de opvolger kunnen worden. Als in, qua hitkracht, zullen we maar zeggen. Weet je niet?
1: Hoe heet hij?
0: Joy.
1: Joy.
0: Joy van Ray.
1: Oké.
0: Van Where's My Husband.
1: Ja.
0: Die ken je wel, toch? Ja. Precies. Een beetje, ja, mensen zeggen Amy Winehouse, Beyoncé. Daar zit het een beetje tussenin. En deze zingt ze met haar twee zussen, wat ook wel heel erg leuk is.
1: Oh!
0: Ja, ze heeft hem met haar zussen geschreven. Die gaan ook mee op tour. Die zitten in haar, in haar background vocals.
1: In haar crew.
0: Ja, precies. Mm. En nou ja, zij zegt, ja, dit is zo leuk om dat met hun te doen. En ik ben eigenlijk heel erg trots op ze. En er zit zoveel energie in. Fijn ochtendplaatje. Joy dus van Ray.
2: Radio 10 staat op. Intro rally.
0: Nou, hoop op een beetje Joy met Marjolein. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi.
1: Hallo.
0: Het gaat gebeuren vandaag.
3: Ja.
0: Je gaat
1: dat klinkt
0: met
1: als een dreigement.
0: Ja, dat is toch een beetje.
1: Ja.
0: Heb je er zin in?
3: Ik heb er heel erg zin in.
0: Jij hebt gekozen voor jaren 90 en Zero's, categorie Alternative.
3: Ja.
0: Was jij ook iemand van de Dr. Martens?
3: Nee, meer van de kistjes.
0: Oh, van de kistjes. Ja.
1: Dat zijn toch eigenlijk Dr. Martens?
0: Ja, eigenlijk zijn Dr. Martens ook een soort kistjes. Ja, nee, maar de kistjes zijn, zeg maar, dat zijn de echte lege boots.
1: Ja,
3: die Dr. Martens waren te netjes natuurlijk. Ja. Ja.
0: Leuk. En waar was je dan het meest fan van in die periode?
3: Ja, van alles. Maar ik vind het heel grappig, want mijn dochter die zit in de kamer hiernaast en die is nu ook, die is 12 jaar, die is nu heel erg fan van Green Day. Dat was te veel punk voor mij. Ik was meer van de iets hardere dingen, maar ja, dat was een hele mix van Life of Agony, maar nu ook wat meer luisterbare dingen. Dus nou, het luisteren. Ja, dus dat verandert zo over de tijd.
0: Nou, dat is leuk. We gaan het spelen met grote hits uit die periode. In die categorie 90s en Zero's Alternative. Ik heb er 5 voor je. Ze worden steeds 2 seconden korter. Ieder goed antwoord is een prijs waard. Als je doorspeelt, moet je antwoord geven. Is het fout, ben je alles kwijt. 1 keer mag je de joker inzetten. Dat is de themamok. En als die stuk is, ja, dan ben je hem kwijt. Maar dan krijg je het fragment nog een keer te horen. En dan heb je, als het ware, toch nog even een nieuwe kans.
1: Kind kan het wel eens doen.
0: Ja, zou je zeggen. 10 seconden, ga je hem doen?
3: Zeker.
0: Succes.

0: Net.
1: Deze is lastig, hè?
0: Ja, wat is... Ik had verwacht dat jullie dan zombie zou doen, maar dit is een andere.
1: Ja. Die is natuurlijk in één keer super herkenbaar. Ja, en dat is deze niet, inderdaad.
2: Want wij zingen ze het niet.
1: Nee, ze zingen het niet. Dus het is, dat maakt het altijd lastig. Grote hit van de Cranberries. Marjolein, ik wil nu iets van je weten.
0: Oh jee. Ja.
1: Je kan de mok stuk gooien, dan krijg je hem nog een keer te horen. Dan koop je in ieder geval tijd.
0: Maar.
1: Ja, dat is misschien het beste. Ja, het is natuurlijk wel zonde.
2: Ach, maar is dat toch?
1: Ja, je bent nog in de race, dat is het mooie. Komt hij nog een keertje?

0: Ja, dus do you have to let it linger? Ja, linger dan?
1: Nee, het was die andere. Ja, je hebt Zombie, Linger en Ode to My Family.
0: Oh shit.
1: En die zocht ik. Oi, Marjolein, we balen in ronde 1 al.
0: Wauw, oké.
1: Okay. Oh, ja. Zullen we die andere nog even checken? Kijken of je ze over zelf geweten.
0: Ja, vind ik wel leuk.
1: 8 seconden was deze. Heb je hem herkend?
0: Ja, Sex on Fire.
1: Sex
0: van,
1: on Fire.
0: Kings of Leon.
1: Ja, van Kings of Leon. 6 seconden was deze. Weet je hem?
0: Kids Choice met... kijk hoor.
1: Nou, daar was je wel opgekomen, denk ik. Not an Addict, uiteindelijk. Ja.
0: Oh ja, Not an Addict.
1: Ja, 4 seconden was deze.
0: Ja. Oh ja.
1: Weet je de titel?
0: No Rain.
1: Ja, van Blind Man.
2: Oh, maar Your Lines.
1: De laatste van 2 seconden.
0: Alanis Morissette met...
2: Ja, haar grootste hit.
1: Ja, ironic.
0: Ironic,
1: ja. Dat zou het een beetje zijn als ik nu zou zeggen... Oh, dit ging hartstikke goed. En het ging voor een bepaald deel natuurlijk ook wel goed. Alleen die eerste. En vaak is het zo, als die eerste dan niet wil... dan schiet je ook een soort van klem natuurlijk.
2: Ze missen allemaal.
1: Marjolein. Ja. Ik heb...
0: Was niet wel superleuk om mee
1: te doen. Ja, we vonden het superleuk dat jij meedeed. En wat een leuke categorie. Je mag er eentje kiezen uit jouw intro rally. Welke zou je willen horen als een soort van troostliedje?
0: Ja, doe maar Kings of Leon, Sex on Fire.
1: Sex on Fire, die ga ik voor je draaien. En we sturen je niet met lege handen weg, hè?
3: Nee, want hij komt naar Wageningen, hoor. Jazeker, die exclusieve en felbegeerde Radio 10 staat op sneutelhanger. Omdat we toch ook wel ergens wel sneu vinden. Ja, lach maar.
1: Ja. Ja, maar het is een mooi ding, hoor. Het is echt een mooi ding. Maar, en deze heb je te pakken en probeer het er gewoon binnenkort nog een keertje.
0: Ja, graag.
1: Maar dat zit er wel in. Niet te lang mogen, hè, vandaag.
2: En de groet aan je dochter.
0: Nee, dat niet. Ja, bedankt. Doei.
1: Dag, Marjolein.

0: Marjolein, het had er wel in gezeten.
1: Je had gewoon wel een mok in gezeten, een Grand Slammetje, toch? Qua categorie.
2: Ja, nee, zeker. Ja. En in haar geval, ja. Ja, ik wil er nog zeggen, want ik snap het ook wel met die O2 My Family, dat je daar dan... Maar goed, ja, ja
0: Stefan,
2: komt er niks voor.
0: Ik had snel gegoogeld tijdens de interrally nummer van de Cranberries met de kenmerkende en de tu-tu-tu-tu-tu-tu-zang. En toen kreeg je wel O2 My Family, maar ja, dat moet je ook
2: Ja, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling dat je gaat googelen.
0: Maar ja, het is wel slim van Stefan. Het was Kings of Leon. Heeft wel een lekker liedje opgeleverd, deze editie van de Intro Rally. Zometeen het nieuws van 8 uur. Zometeen wil ik graag weten wat erin zit, Hannelore. Maar eerst even naar die reiswekker. Want die is dit uur niet afgegaan.
2: Oh, is die kapot?
0: Ik denk het niet. Ik mag hopen van niet. Nee. Maar er gaat wel een reisje uit vandaag.
2: Oh, jongens, we hebben zo'n heerlijke reis vandaag in de Amerika. En ik zag het vanochtend. Ik denk, ik ga me gewoon opgeven als Henk de Vries. Dan doe ik gewoon mee onder een andere naam.
0: Ja, we altijd proberen natuurlijk. Ja. Ja, waar gaat de reis naartoe?
2: De reis gaat naar Gran Canaria vandaag.
0: Ja, hoor je de reiswekker, heb je naam en de koffer waar je denkt dat de reis in zit. Tussen de 1 en de 10. Zometeen het nieuws, Hannelore. Wat zit erin?
3: De Beep, die wordt steeds populairder.
4: Een levende muzieklegende komt naar Nederland en iedereen kent hem. Radio 10 presenteert Stevie Wonder met de Songs in the Key of Life Tour. 28 oktober, Ziggo Dome, Amsterdam. En jij kunt erbij zijn, want Radio 10 geeft kaarten weg voor Stevie Wonder. Tickets van 10 voor Stevie Wonder. Alle info, radio10.nl.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
6: Albert Heijn. Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
7: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
6: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
8: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
9: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen...
10: Nee.
9: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
9: Milner.
12: Nog 309.000.
13: Oké, okay. Elektrisch en garantie.
14: 7 sturen.
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig.
17: Thuisbatterij.
18: Einde salderingsregeling. Terugleverkosten.
19: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
20: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
21: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
22: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
23: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.

0: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo. Alles waar Nederland over praat bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
5: Het gaat online dus helemaal los.
4: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten... voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Goedemorgen. Lekker dat je opstaat met Radio 10. Het is bijna 8 uur. Hoog tijd om je bij te praten over het laatste nieuws. Amelore, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Familierechtadvocaten die slachtoffers van huiselijk geweld bijstaan, worden achtervolgd, gestalkt of geïntimideerd. 4 van de 10 geeft aan te zijn bedreigd, meldt RTL. Vaak is de ex-partner van hun cliënt de dader. Sommige advocaten nemen vanwege hun veiligheid nu minder zaken aan. Bedrijven willen nieuwe afspraken maken over werken tijdens hitte. De Telegraaf schrijft dat ze op hete dagen met werktijden willen schuiven. Hun personeel zou moeten werken in de koelere uren, dus in de ochtend of avond. Hittestress zorgt ervoor dat werknemers minder productief zijn en zich slechter kunnen concentreren. En steeds meer mensen zijn lid van een bibliotheek. Dat meldt onder meer het CBS. Wat opvalt is dat vooral jongvolwassenen zich inschrijven met een plus van 22% in een jaar. Bibliotheken doen er volgens onderzoekers veel aan om mensen te trekken, bijvoorbeeld door gratis lidmaatschappen aan te bieden of korting te geven. En dan het Radio 10 weer. Vandaag begint fris, later op de dag een mix van zon en wolken. Het blijft droog, behalve langs de westkust, en het wordt zo'n 20 graden.
2: Is druk op de weg, Jeroen?
4: Ja, toch een behoorlijke drukke ochtendspits, hoor. 370 kilometer aan files nu alles bij elkaar. Onder andere op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij Waardenburg heb je nog steeds een half uur vertraging. Vanaf Rosmalen is dat. Van Utrecht naar Den Bosch is de andere kant op. Daar sta je voor het knooppunt Empel bij Den Bosch in de file, omdat de rechte rijstrook daar dicht is. Want het wegdek is in slechte toestand, vanaf Waardenburg nu 20 minuten extra. En veel vertraging op de A16 tussen Rotterdam en Breda. Vanuit Rotterdam naar Breda, daar kom je bij Ridderkerk in de file. Vanaf het Terbrechtseplein trouwens, al met een half uur vertraging. Het is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd, er zijn er 2 rijstroken dicht. En daardoor, je raadt het al, loopt de A15 ook vast vanuit de Europoort richting het knooppunt Ridderkerk, nu vanaf Rotterdam-Charloes 20 minuten.

0: deals bij Bol.
1: Super deals bij Jumbo. Alle anderhalve liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.

0: En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
8: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
9: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
8: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
9: Maar die prachtige kleding dan?
8: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
10: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe Feel Good Powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
11: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor...
12: Great.
11: Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon.
18: 10. Radio 10 staat op.
17: Jan Willem, Jeroen.

de beste versie, want het is het origineel. It's My Life van Talk Talk. Goedemorgen. Je krijgt vandaag van alles. Beetje Tiësto weer. Het is een mix. Een mix van zon en wolken. Al begint de ochtend op veel plekken heel mooi. In het westen kan een buitje vallen vandaag.

0: september. Als ik dit laat horen, vrienden. Wat denken jullie dan?
1: Ja.
0: Ja, jij denkt ja, John Mayer. Wat denk jij, Anne-Lore?
2: Ik denk ook ja.
0: Ja, jij denkt ook ja. En Alfred van de Weetjes, sterrenregisseur van dit programma?
1: Ja, tuurlijk.
0: Jij denkt ook ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, maar jullie denken er niet aan. Oh ja, die heeft een album en dat is binnenkort een jubileumalbum.
1: Nee, dat had ik nog niet aan.
0: Ja, maar nog niet. Nou, dat maar is wel zo. Ja, ja. En een van onze favoriete artiesten in Nederland, Ed Struilaert. Jij is ook groot fan van John Mayer.
1: Ja, en die vindt eigenlijk zelfs de Nederlandse John Mayer.
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Want die gaat ook de theaters door met John Mayer. Die heeft iets leuks bedacht. Die dacht, weet je wat we gaan doen? Om dat te vieren, die verjaardag van het album.

0: vroeg me net even af, waarom is die reiswekker nog niet gegaan? Is die stuk?
1: Ja, dat dacht je dan, hè? Dat, ja, dat is dan dacht, ja. Misschien dat er toch iets gebeurd is. Nou, we hebben heel even gekeken en hij doet het zeker nog. Sterker nog, ik heb even naar de timer van de wekker gekeken en hij gaat gegarandeerd binnen nu en 45 minuten af.
2: Oh.
1: Dus als je denkt, ik wil wel naar Gran Canaria, hoor je de reiswekker, app dan je naam en welke koffer je zo meteen open wilt maken. En dat kan allemaal via die gratis Radio 10 app.
0: Okay, welk koffertje dachten wij ook alweer? We zaten wel op, jullie dachten, Alfred en Anne-Lore dachten 10. Wij zaten op 3, geloof ik.
1: 3 had ik gezegd, ja. Maar dat zegt niks.
0: Helemaal niks, nee.
3: De 3 van vandaag.
0: Oh. Hou het in de gaten. Ja, kies vast een koffertje. Dat is sowieso leuk. Hè? Als iemand dan wint met jouw koffertje, dan heb je zelf ook een beetje gewonnen.
3: Nummer 3.
1: Mooi gezegd.
0: Ja, Botik van de Zandschulp. Die staat op plekje 3. Zijn American Dream is aan het diggelen. Ja, hij heeft de kwartfinale op de US Open in straight set, zoals dat heet, verloren. Dat betekent dus dat hij geen enkele set heeft gewonnen. Het is 3-0 gewonnen, geworden voor Alexander Zverev. Ja, maar dat is dan ook de nummer 2 van de wereld, hè. Ondanks het verlies is Botik hartstikke trots op zichzelf en wij op hem.
4: Natuurlijk baal je altijd een beetje van de laatste wedstrijd die je verliest. Maar ik denk dat ik er morgen met een heel goed gevoel op terug kan kijken. En dat smaakt zeker naar meer.
0: Ja, dan komt hij nu lekker te slapen en het is hem meer dan gegund. Hij is flink gestegen op de wereldranglijst, hoor. Hij begon dit toernooi als nummer 70 van de wereld. En nu staat hij op plekje 40.
3: Nummer 2.
0: De klapper van de week.
1: Oh, sorry. Heeft hij gisteravond in de kantine nog een atje voor de sfeer heeft gedaan?
0: Dat denk ik wel, want zo is Botik.
1: 2. ProRail. Het was een slechte dag voor treinreizigers gisteren, to put it mildly. En vandaag ook niet echt een geruststellend bericht. Want volgens ProRail moet je er maar aan wennen dat er grote storingen zijn op het spoor. De afspraak is dat er in 1 jaar hooguit 520 storingen mogen zijn. Maar die norm die wordt dit jaar weer niet gehaald, zo zeggen ze tegen het AD vandaag. En moet wel bijgezegd worden dat ProRail er vaak zelf helemaal niks aan kan doen. Zoals mensen die bijvoorbeeld op het spoor lopen, want dan moet het treinverkeer helemaal stilgelegd worden. Of bij verzakkingen, ja, dat is een slechte bodemgesteldheid. Daar kunnen ze ook niet zoveel aan doen natuurlijk.
3: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1...
0: Harry Styles. Ik werd vanochtend wakker met een zeer mysterieus e-mailtje. Dus,
1: van Harry Styles?
0: Ja, ik heb hem ooit een keer aangemeld voor een nieuwsbrief. En dan houdt hij op de hoogte. Dan krijg je ook af en toe appjes. Hij schrijft dus eerst dat er vandaag nieuwe data komen van zijn Together Together Tour. Dat is natuurlijk leuk nieuws voor de fans. Dus hij gaat door met optreden. Maar daarna komt er een zin. En even vrij vertaald. Dan weet ik niet wat me te wachten staat. Maar ik kijk er wel naar uit om daarachter te komen. En hij vertelt eerder ook al in die mail van... Ja jongens, ik maak nu al zo lang muziek. En dan krijg je toch een beetje het gevoel dat hij het even rustig aan gaat doen.
1: Dus dat hij nu... Jij denkt dat hij een sabbatical gaat aankomen?
0: Nou ja, zoiets. Iets in die richting. Okay. Als we meer horen, dan houden we je op de hoogte. Ja. Maar vandaag dus nieuws over Harry Styles.

0: weer terug aan Nick Kershaw en deze lekkere hit met de Euphoria van Loreen. Als ik even een rondje doe, dan begin ik bij jou aan de andere kant van de radio. Als ik je dan nu gewoon op de man of vrouw afvraag, wat is de beste gitarist aller tijden? Roep even wat naar de radio.
1: Ja, ik hoor Eric Clapton, hoor ik daar.
2: Harry Saxioni.
1: Ja, wat hoor ik nog mee? Oh ja, ik hoor iemand roepen Jimi Hendrix. Dat is ook een hele goede
2: gitarist. Ja.
1: Ook Joe Bonamassa hoor ik ook roepen.
0: Ja, dat zijn allemaal hele goeie. Je kan ook denken aan John Mayer. Kijk, hij is pas 48, maar door heel veel mensen wordt hij gezien als een van de virtuozen van het snaarinstrument. We kennen hem onder andere.

0: weekend 20 jaar oud. En toen dacht Ed Struilaerts, een van onze vrienden en een van de fijnste gitaristen van Nederland, weet je wat, dat ga ik vieren. En laat ik dat dan gelijk groots doen. Dan ga ik dat vieren met 250 gitaristen die dan gelijktijdig dit nummer doen. Ed, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hey,
0: wanneer kwam je op dat idee?
1: Ja, een paar weken geleden eigenlijk. Ik dacht, wanneer is het album eigenlijk uitgekomen? En toen keek ik, dacht 12 september. Dacht ik, ik kan nog iets doen. Ik heb nog tijd. Ik ga gewoon kijken of ik gewoon heel veel mensen bij elkaar kan...
2: Dus je hebt een groepsapp aangemaakt?
1: Nou, het gekke is, ik heb dus een podcast, die heet Gitaarmannen.
0: Ja.
1: En daar heb ik een community, een online community, via WhatsApp. En er zitten bijna 700 gitaristen in. Dus daar heb ik eerst even gepeld van, goh, stel dat we wat gaan doen.
2: Wat denken jullie ervan?
1: Ja, hebben jullie wat te doen zaterdag 12 september?
0: Ja.
1: En toen waren er heel veel die zeiden van, John Mayer, knoflook en zilveren kogels.
0: Waarom?
1: Er zitten heel veel puristen ook in, weet je wel.
0: Die vinden hem niet de beste gitarist.
1: Nee, die denken natuurlijk, John Mayer, dat is zoetsappig en Daughters, weet je wel. Daar denken ze aan. Maar ja, hij is natuurlijk veel meer dan dat.
0: Laten we daar eens even beginnen. Waarom vind jij hem een van de beste, of misschien wel de beste gitarist ter wereld?
1: Nou, kijk, wat mij betreft,
0: wedstrijd natuurlijk.
1: De beste bestaat niet, want dat is puur persoonlijk. Maar voor mij weet hij met zijn gitaar echt gewoon een soort van deurtje te openen richting mijn ziel. Ja, klinkt heel pathetisch, maar het is wel zo.
0: Ja, bij heel veel mensen begint het dan met de Daughters, hè? Kun je daar wat akkoorden van doen? Dat is natuurlijk niet het meest ingewikkelde schema qua akkoorden.
1: Even kijken, hoor je mij zo?
0: Ja.
1: Dit is natuurlijk normaal gesproken op een akoestisch, hè? Begrijp
2: je? Oh, Ed, je mag nooit meer ophouden.
0: Nee, voor mij mag je ook doorspelen. Maar goed, we moeten natuurlijk uiteindelijk toe naar de climax van dit gesprek.
1: Ja.
0: maar dat komt zo meteen. Oké, dit is dan Daughters. Dat is dan niet zo heel ingewikkeld om te spelen.
1: Nee.
0: Wanneer komt dan dat moment? Is dat dan bij dat album wat je zaterdag gaat eren?
1: Ja, dat zat er vlak voor eigenlijk. Want hij was dus de zoetgevoiste singer-songwriter.
0: Ja.
1: Met die hit Daughters die echt iedere vrouw zeg maar vol raakt. En ook stiekem elke man die kinderen heeft of daar gevoelig voor is. En ik had zelfs iets van mooi liedje, maar moi, het zal wel. Toen gaf een vriend van mij een cd van het John Mayer Trio.
0: Ja.
1: En toen hoorde ik dit.
0: En toen kreeg je in één keer een bluesrandje.
1: En toen dacht ik, wow, wat is dit? Is dit die John Mayer?
2: Toen mocht de knoflook opgeborgen worden.
1: Jazeker, de zilveren kogels konden ook weer het holster in. Ja,
0: en dan zijn we dus nu 20 jaar geleden in het roemruchte jaar 2006. Dan komt het album Continuum uit. En dan hebben we het over Slow Dancing in the Burning Room bijvoorbeeld.
2: Ja, bijvoorbeeld inderdaad. Ik zal eens even dat
0: is een van mijn favorieten.
2: Moet ik wel even de juiste geluiden bij hebben natuurlijk.
0: Ik heb het idee dat hij daar nu een stukje van gaat doen.
2: Ja, ik ga even opletten.
1: Ja?
2: Zeg maar.

0: mooi hè. Er zijn echt hele mooie liedjes op dat album. Jij gaat het dus eren aanstaande zaterdag met 250 gitaristen. Maar dat was zo snel vol dat het er nu 300 gaan worden, begrijp ik?
1: Ja, het gaan er 300 worden inderdaad. Ja,
2: maar hoe ziet dat eruit dan? Dan gaan jullie met z'n 300 tegelijk spelen?
1: Ja. Ja, we gaan het doen bij Beeld en Geluid op dat grote plein daarvoor.
2: Hier in Hilversum?
1: Ja, hier in Hilversum, op het Mediapark. Dus goed te bereiken met zowel de auto als het trein, openbaar vervoer als het rijdt. Ja. En dan gaan we daar met z'n allen bij elkaar komen. En dan gaan wij om 12 uur klokslag gaan we met z'n allen dat nummer spelen. En ik ga dan ook nog zingen. En als mensen zeggen van ik wil ook meekomen zingen, dan kan dat ook.
0: Oh, dus je hebt nog een koor nodig.
1: Ja.
0: Ik kijk even naar Alfred van de Weetjes, tegenregisseur van dit programma. Die alles kan zingen, zolang die het maar kan opzoeken.
1: Ja, weet je wat ik dacht? Ik dacht dat nummer Waiting on the World to Change, dat is natuurlijk een soort van protestsong.
0: Ja, hè,
1: tussen aanhalingstekens.
0: Ja.
1: Maar alleen een beetje passieve protestsong. Wachten tot de wereld verandert. Toen dacht ik, nu 20 jaar later, we wachten nog steeds. Er is een hoop aan de hand. Wat nou als we gewoon met z'n allen bij elkaar komen? Een soort gitaristen voor vrede. Weet je, zo'n soort vibe. En we kunnen de wereld niet veranderen, maar we kunnen Hilversum misschien wel een uurtje net even wat mooier maken.
0: Nou, wat een mooie gedachte. Dus aanstaande zaterdag bij Beeld en Geluid in Hilversum. Ruimte voor 300 gitaristen. Dus er mogen er eventueel nog een paar bij.
1: Jazeker. Ja, ik kan je nog aanmelden.
0: Ja, en als je mee wil zingen of gewoon wil komen kijken, dan ben je ook meer dan welkom. Ed, we hingen aan je lippen en aan je gitaar. Heel veel succes zaterdag.
1: Dankjewel, jongens.
2: Dankjewel, man.

0: is goed dat mensen dit blijven zingen. Aanstaande zaterdag dus Ed Struilaert met 300 gitaristen bij Beeld en Geluid om dat album Continuum te vieren. Als je erbij wil zijn, check dan gitaarmannen.nl.
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Ik ga weer even op zoek naar een hit van vandaag, maar dan in een ander jaar. Handeloger, zou jij de dagschijf even een setje willen geven? Ja, niet te hard, hè, want het is een beetje... Kijk, ja, hij is hartstikke nieuw, maar toch een beetje...
1: 1974.
0: Oeh, wat zou er vandaag in de hitparade staan in 1974? Ik ben sowieso altijd heel erg slecht in bedenken uit welk jaar liedjes komen.
2: Het is een beetje Mutt en Tiger Feet en Wilde Boeren Dochteren van Ivan Heijlen.
0: Oh, tuurlijk. Ja, het is jouw geboorteplaatje.
2: Dat is mijn geboorteplaatje.
0: Jij bent van 74.
2: Zeker.
0: Oh, misschien moet jij dan maar op zoek naar een hitje. Nou, ik ga even de hitparade erbij zoeken.
2: Ja.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
3: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
15: Rozer!
12: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
16: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
17: Een mix van zonnewolken vandaag. In het westen kan een buitje vallen. In de rest van het land blijft de droogste verwachting bij een graad of 20. Die zat wel in de buurt hoor, met je mut. Die stond erin vandaag in 1974.
18: Ja, dat zei ik toch?
17: Ja. Maar er staan nog meer leuke liedjes.
18: Ik ben heel benieuwd.
17: Van vandaag in 1974. Er is maar eens even op de weg kijken.
19: Ja, goedemorgen. Het is druk onderweg hoor. Met de volgende plekken waar je helemaal de last van hebt. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Geldermalsen en het knooppunt Empel bij Den Bosch. Een half uur extra reistijd. Bij dat knooppunt Empel is de rechte rijstrook dicht. Het wegdek is daar in slechte toestand. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar is bij Ridderkerk een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daar zijn daar twee rijstroken afgesloten. Vanaf de Terbrechtseplein sta je in de file met 3 kwartier vertraging. En het gevolg is dat eigenlijk alle snelwegen rondom Rotterdam daardoor vastlopen op dit moment. Dus ook op de A15 heb je er last van en op de A20.
17: Het is tijd voor het nieuws van 8:30. Hannelore is aangeschoven en praat je bij. Goedemorgen.
20: Goedemorgen. Bijna de helft van alle familierechtadvocaten wordt bedreigd. Volgens RTL Nieuws is het vaak de ex-partner van hun cliënt die bijvoorbeeld in de rechtbank de advocaat intimideert of belaagt. Vorige maand was wereldwijd de heetste augustus ooit gemeten. Dat zeggen Europese klimaatwetenschappers. Ook het zeewater werd recordwarm, gemiddeld ruim 21 graden... als je de poolgebieden niet meerekent. Door de uitstoot van CO2 wordt het steeds warmer... en krijgen we steeds vaker hittegolven en extreme droogte. En de Consumentenbond wil een verbod op de camerabril van Meta... het techbedrijf achter onder andere Facebook. De bril is volgens de Consumentenbond een gevaar voor de privacy... omdat je er makkelijk iemand stiekem mee kan filmen.
17: Oh ja, natuurlijk.
20: Ja. En nu ik het toch heb over gadgets. Apple verrast iedereen met de nieuwe iPhone. Maar het is geen positieve verrassing... want veel mensen en ook experts klagen over één belangrijk ding. Hij is ontzettend duur. De iPhone Duo is gisteravond gepresenteerd na jaren ontwikkeling... Vanaf eind oktober is hij te koop. Maar dat ding gaat maar liefst ruim 2300 euro kosten.
17: Maar krijg je er twee telefoons ervan, ja, omdat het een duo heet?
20: Nou, het is een instapmodelletje ook nog eens een keer, die 2300 euro. Want als je meer geheugen wil, dan komt er zo nog eens 1500 euro bij. Waarom is hij dan zo duur? Nou, hij is opvouwbaar. En eenmaal uitgeklapt wordt het een soort mini-computer.
13: computer. Maar ja,
19: wacht even. Hij is zo duur omdat hij opvouwbaar is.
13: Ja, opvouwbaar. En als je hem dan uitklapt, wordt het echt wel een flink ding. Maar ja, andere merken hebben dat ook al. Hè? En dan ben je honderden euro's goedkoper uit. Dus de fans zijn enigszins.
19: Ik ga dat meenemen in mijn onderhandelingen. Ik ben ook opvouwbaar. Ik heb zoveel geld.
17: Ik zou dat doen. Ja, voor dat geld mag hij ook wel gelijk de administratie doen. Ja, en je hebt je beantwoorden.
13: Ja, gewoon automatisch. Ja, en iedereen filmen.
14: Radio 10, sta op. Dagschijf.
17: Ja, ik ben op zoek gegaan naar een hit van vandaag in 1974. Want daar kwam hij op, de dagschijf. Weet je wat er op één stond vandaag? Oh. In 1974, Rock Your Baby van George McRae.
19: Dat is toch alleen maar kwaliteitsmuziek, ja, hè?
17: Plekje 3, The Hostage van Donna Summer.
19: Ja.
17: Oh, die had ik niet moeten zeggen, want nu wil je die, hè?
19: Oh, die wacht, ik schrijf hem even op voor het meezingeertje.
17: Oh, ja, dat kan natuurlijk. Ja. Ik kwam uit bij de nummer 8. Wat vind ik gewoon een hele fijne voor vandaag. Ik weet niet waarom. Je hebt het net over geld. Misschien is dat de link. The Wall Street Shuffle stond 4 weken in de top 40. Vandaag in 1974.

0: Rita, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
2: Hey, hallo.
0: Ja, zat je er bovenop?
1: Nou, dat niet, maar het ging wel heel snel, ja.
3: Het scheelde niet veel.
0: Nou, het duurde niet lang voordat we je appje binnenkregen. Er is heel veel geappt. Uiteindelijk ben je uit de hoge hoed getoverd. Als degene die in ieder geval de gelukkige is die we terugbellen. Maar nu is de grote vraag natuurlijk. Ga je hem vinden, de reis?
1: Ja, ik hoop het. Nou ja,
3: lekker. 10, hè? Ja. Lekker naar Gran Canaria.
1: Zou mooi zijn.
3: Dat zie je wel zitten.
1: Ja, dat zie ik zeker wel zitten. Ja.
0: Heb jij een beetje zon vanochtend?
1: Ja, wij zitten in Frankrijk.
0: Oh. Maar als in, woon je daar of ben je nu toevallig op vakantie?
1: Nee, 3 weken op vakantie.
0: Oh ja, we gaan de rol van de ene in de andere.
3: Haar leven is één grote vakantie.
0: Dat is toch lekker, Brigitte?
1: Nou, dat zou mooi zijn.
0: Wij zijn echt niet jaloers. Ja, ik wilde net zeggen, het is het enige nadeel van de ochtendshow van Radio 10 is dat de kans natuurlijk bij ons het kleinste is dat hij eruit gaat. Want er zijn nu nog heel veel koffertjes in het spel, namelijk alle 10. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen...
3: Het is mogelijk natuurlijk.
0: En je hebt nu nog alle kans.
3: Ja.
1: Ja.
0: Voor welke koffer ga je? Waar denk je dat hij reist?
1: Nummer 10.
0: Sorry?
3: Nummer 10. Ze kon niet wachten om het te zeggen, hoorde je dat?
0: Ja, dat hoorde ik zeker, ja. Nummer 10.
3: Nou, Alfred loopt er naartoe.
0: Dat was ook wat Alfred van de Weetjes en Hannelore vanochtend zeiden, hè?
4: Ja.
0: Terwijl Jeroen en ik dachten nummer 3.
3: Nou ja, wij kunnen natuurlijk zeggen wat we willen.
4: We hebben ook geen idee.
0: Ik ben heel blij dat ik het niet weet, moet ik eerlijk zeggen.
3: Want een goed gevoel over.
0: Ik ben heel slecht in het bewaren van geheimen, Brigitte. Ik heb de koffer hier liggen. Ik rits hem open. Ik hou nu mijn hand op de bovenste kant van de koffer. Ik kan hem nu dus omhoog tillen. Ben jij er al klaar voor? Want dan weet je of jij de reis hebt gewonnen. Ja? Ik tel hem omhoog en ik zie dat de koffer... leeg is.
1: Oh, dat is jammer.
0: Nou ja, we wensen je toch nog een hele fijne vakantie in Frankrijk.
3: Even extra van genieten.
1: Ah, dankjewel.
0: Ja. En blijf het proberen, hè. Als de wekker gaat, mag je gewoon blijven appen.
1: Oh, dat is goed. Doen we. Hey, veel plezier vandaag, hè.
0: Dankjewel.
1: Doei.

0: Ja, we zaten er bovenop vorige week. Toen was hij hier, toen kwam hij weer spelen.
1: Zo.
0: Deze week is hij zo'n beetje bij alle collega's de schijf van de week.
1: Ja, maar het begon bij Radio 10.
0: Een hele, hele dikke hit gaat het worden. Ja. Net als zelfs een nieuwe single. Douwe Bob.
2: Het is 9:10. Dit is het 9:10 Breaking News. Nieuws.
0: Is er alweer Breaking News?
3: Wacht even hoor, jongens, wat is er aan de hand?
1: Oh, we hebben Breaking News nieuws.
4: Ja.
1: Vanavond is om 8:30 bij RTL 4 de reunie van B&B Vol Liefde te zien. Ik kan uit betrouwbare bron zeggen, ga ervoor zitten, want het wordt heerlijk en er is veel sprake van juice. Gisteravond was de laatste aflevering eigenlijk van de normale serie op tv te zien, met aansluitend alvast het eerste deel van die reunie. En daar hebben 1,1 miljoen mensen naar gekeken.
0: Oh, maar er zijn er dus heel veel mensen die al weten hoe het afloopt.
1: Nee, het was maar een stukje. Maar vanavond is zeg maar de hele boel. Tenzij je natuurlijk gisteravond al op Videoland hebt gekeken. Want
0: dat
1: daar staat hij al op.
0: Ja, nee. Dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Maar dus het kan zijn, als je niet wil weten, dat er collega's zijn die wel hebben gekeken. En dus weten hoe het af is gelopen.
1: Lieve collega's.
0: Niks zeggen.
1: Niet spoileren.
0: Nee, ik weet het dus ook nog niet. Ik ben meest benieuwd naar Fred. En hoe heet die andere man ook weer met die leuke vrouw? Die
5: Paul.
0: Even weg was en toch weer terugkwam. Ja.
1: Oh, Paul.
5: Ja.
0: Ja, wat denk jij, Paul en Mario?
5: Ik hoop het voor ze.
0: Ja, ik hoop
5: maar
0: het ook.
5: Maar als ik geld moet inzetten, zet ik het in op Timothy en Michael.
0: Timothy en Michael.
5: Volgens mij was dat echt een setje. Hoop ik.
1: Ja, en Nishatara natuurlijk.
5: Ja, ja.
0: Als je het niet gezien hebt, denk je, waar hebben jullie dit in vredesnaam over? Ja.
1: Roxy Dekker, die verkoopt zomaar even in een paar minuten de Amsterdam Arena uit, alsof het helemaal niks is. Dat doet ze wel met een lading zakdoekjes naast zich. Liet ze...
6: Ik lig echt bizar ziek op de bank. Dus ik kan het helaas even niet vieren, maar ik ben wel echt ontzettend blij.
1: Ik vind het zo grappig dat zelfs met 40 graden kort zitten ze nog de hele boel bij elkaar te influencen. Goed, een tweede concert zit er niet in. En dat is niet zozeer omdat ze het niet zou willen of omdat je dat niet uit zou kunnen verkopen. Maar ja, het voetbalseizoen is nog in volle gang. 24 april is dat
0: kan gewoon praktisch niet. Maar het was in een paar seconden uitverkocht zijn we door.
1: Grappig, hè? Ja. Ja, dat flikt ze dan toch maar.
0: Ja, knap hoor.
1: En Sira Romli die heeft een hele lading optredens af moeten zeggen. Ze is onverwachts geopereerd aan een blindedarmontsteking. Die operatie is goed gegaan en ze zegt dat ze snel weer up and running zal zijn. En van al je vrienden bij Radio 10, lieve Edcilia, van harte beterschap. Einde!

0: staat op.
1: Ja, straks de meezingers van Jeroen.
2: Leuk hoor.
1: Ja, stel dat je nou... Dat was gewoon een goeie geweest, hè?
0: Zeker.
3: Ja hoor, nou ja, goed, er is nog wel veel meer te voorzien. Want ik weet zeker dat als je nu luistert... dat er zomaar ineens iets zo je hoofd te binnen schiet... van, oh, maar die zou leuk zijn. En dat mag dan zo'n lekkere disco-knijter zijn... maar ook iets heel anders. Nou, iets van Bon Jovi.
1: Ik genoot gisteren van Phil Collins. Die vond ik zo mooi.
3: Ja, was mooi, hè? Mooi verhaal zat er ook bij.
1: Dat, ja.
3: Ja. Nou goed, laat het maar weten via de Radio 10. Ik vind het altijd leuk om van je te horen.
1: Ik vind het ook leuk om te horen van Hannelore. Ja. Zo meteen de nieuws van 9 uur, dat zit erin.
4: Ja, gelukkig. De stiekem camerabril moet verboden worden overal in Europa, vindt de Consumentenbond.
5: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet en Zeepeldruiven, 1 plus 1 gratis. Becel, bakproducten en kuipen, ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tonggroffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
13: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
14: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op... en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
12: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
15: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
16: Kippie.
17: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
18: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in

0: vraagt. Altijd extreem lage prijzen bij...
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
5: Het gaat online dus helemaal los.
4: Tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Goedemorgen, dit is Radio 10. Gezellig dat je erbij bent. Het belangrijkste nieuws van deze donderdagochtend met Hannelore.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Als het aan de Consumentenbond ligt, wordt de camerabril van techbedrijf Meta verboden. Volgens de bond kan je er namelijk stiekem mensen mee filmen, omdat hij eruit ziet als een normale bril. Als de drager filmt, gaat er een lampje branden, maar dat is makkelijk af te dekken. Het verbod zou voor heel Europa moeten gaan gelden. Kalfjes die uit Ierland hierheen worden gereden, worden slecht verzorgd. En de NOS meldt dat de Voedsel- en Warenautoriteit eist dat het nu echt gaat veranderen. De jonge koeien hebben tijdens de dagenlange reis soms niets te drinken. Als de transportbedrijven er niks aan doen, dan krijgen ze boetes, zegt de NVWA. En president Trump belooft alle Amerikaanse volwassenen $5.000 als zijn partij de grootste blijft bij de tussentijdse verkiezingen in november. Zijn populariteit is extreem laag en de Republikeinen zijn bang om hun meerderheid kwijt te raken. Want dat zou het voor Trump moeilijker maken om zijn plannen door te drukken. Vandaag aardig wat zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. Alleen aan de westkust kan er een bui vallen en het wordt een graad of 20.
2: En dit is wat er nog over is van de donderdagochtend. Spitsen file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij het knooppunt Empel bij Den Bosch is het wegdekking slechte toestand. De rechterrijstrook is daarom afgesloten. Vanaf de afrit Beest sta je in de file. De vertraging is echt behoorlijk, 3 kwartier. De meeste vertraging toch deze ochtend in de omgeving van Rotterdam. Want op de A16 van Rotterdam naar Breda, daar staat bij het knooppunt Ridderkerk een file met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn daar 2 rijstroken afgesloten. Vanaf Berkel en Roderijs, eigenlijk aan de noordkant van Rotterdam, sta je al in de file. En de meeste snelwegen rondom Rotterdam lopen daardoor ook vast. Waaronder de A15 van Europoort richting het knooppunt Ridderkerk. Tussen Rotterdam Heijplaat en de afrit Alblasserdam. Nu een uur vertraging. Dat komt dus door die file op de A16. Zometeen gaan we weer verder met Jeroens Mezing-uurtje. Verzoekjes, heel simpel. Laat ze maar weten via de Radio 10-app.
5: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet & Sable druiven. 1 per 1 gratis.

0: Weerplus.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bowie. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: nu.nl/business.
1: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
2: De vriendelijke specialist DA.
3: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
5: Nog 309.000.
6: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 stuur.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
11: Hands van voordeel.
10: Aldi.
12: Thuisbatterij. Einde salderingsregeling. Terugleveren kosten.
13: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster Beter Leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
15: Deze week, de radioteam staat op rij.

0: vaak al foutenboel. Don't You Want Me van de Human League. Speciaal voor Sjaak, want die zegt... ik wil graag lekker meezingen over de cocktailbar. Mag de Human League met Don't You Want. Nou, bij deze...
1: Radio 10 staat op.
0: Met Jeroens meezinguurtje. Ik ben Jeroen, vandaar Jeroens meezinguurtje. En met leuk... Ja, het is wel heel overzichtelijk af en toe. Het concept is heel makkelijk als jij een liedje hebt... waarvan je denkt, als ik dat hoor, dan word ik helemaal, krijg ik helemaal goede zin... van de werkdag of de schooldag of wat voor dag dan ook. Meezingen, dat is eigenlijk wel een beetje een soort van voorwaarde. Laat maar weten via de Radio 10-app. Elske, die meldde zich vanochtend heel vroeg al. Hallo Elske.
2: Goedemorgen Jeroen.
0: Hallo, goedemorgen. Jij zat al... Hoe laat was je al? Had je al geappt? 7:30 of zo?
2: Ja, ergens tussen 7:15 en 7:30. Ja. Dan sta ik stil. En dan sta ik bij een pontje. En dan heb ik altijd tijd om te appen.
0: Oeh. En jij... Nou, vind ik sowieso leuk. Laten we daarmee beginnen. Hartelijk dank, Elske. Fijn dat je al zo vroeg aan ons denkt. Als je bij het pontje staat. Was een mooie ochtend trouwens, hè, vanochtend.
2: Ja, gelukkig wel. Ja. Ja. Heel fijn.
0: Ja, goed zo. Dan wil ik nog heel even weten. Wat ga je doen vandaag?
2: Ik sta gewoon voor de klas, ik werk. En vanavond na schooltijd ga ik op tijd naar huis. Want we hebben afgesproken met vrienden om naar de Waterboys te gaan.
0: Oh, de Waterboys.
2: AFAS.
0: Oh ja. God, en die treden gewoon op?
2: Die treden vanavond op in Nederland, ja.
0: Oh, dat had ik helemaal niet scherp op mijn radar, zeg maar. Wat leuk dat je ons daar nog even aan herinnert. Nou, dan snap ik ook ineens waarom je met deze plaat komt.
2: Ja, dat is niet moeilijk, hè?
0: Nee.
2: En deze is echt fijn mee te zingen.
0: Ja, dat is wel waar, ja. En ook wel de bekendste, denk ik, van ze.
2: Denk ik ook, ja. Denk ik ook.
0: Nou, lekker.
2: En ik wilde mijn vriend ermee verrassen, want die luistert thuis. Dus, en gisteren had hij het over... Oh, Jeroen heeft een meezinguurtje, wist je dat? Ik zeg, ja, dat had ik al ontdekt vorige week.
0: Ja.
2: Dus, nou, hoort hij mij.
0: Ja, heel goed. Nou, hartelijk dank, Elske.
2: Ga
0: lekker lesgeven daar vandaag. Doe de groet aan alle kinderen van ons allemaal.
2: Doe ik. Vind je leuk.
0: Veel plezier vanavond.
2: Dankjewel, Jeroen. Fijne dag. Doei, doei.
0: Radio 10 staat op met de Waterboys. Dus speciaal voor Elske en voor jou. En

0: When Love Takes Over, berg je dan maar. David Guetta en Kelly Rowland.
1: Radio 10 staat op.
0: Jeroens meezinguurtje, daar zijn we mee bezig. Het is trouwens een drukke dag hoor hier bij Radio 10. Want misschien dat je de reiswekker straks nog wel voorbij hoort komen. Als je muziek van Stevie Wonder hoort en je wil naar zijn concert volgende maand in de Ziggo Dome, dan moet je ook van je laten horen via de Radio 10 app. Nou, alleen maar leuke dingen. En dat wordt nog veel leuker, want Sjors is aan de telefoon. Hi Sjors.
2: Jeroen, goedemorgen.
0: Hallo, jij bent een man van de wereld.
2: Ja, inmiddels wel. Het heeft even geduurd voordat ik een man van de wereld werd. Maar daar begin ik nu wel steeds meer voor om te krijgen.
0: Ja, is dat zo, ja? Want nee, ja, ik zeg dat. Ik steek het een beetje gekker in. Omdat jij. Ik lees dat jij afgelopen weekend in Wembley was. Het Wembley Stadion.
2: Jazeker.
0: Om daar Bon Jovi te bekijken.
2: Ja, dat was echt een enorm bucketlist dingetje. Zowel Wembley als Bon Jovi live zien. Ik bedoel, ja. Wanneer krijg je die kans nou?
0: Nee, dat snap ik wel. Ja. En hoe kwam je dus, ben je zo'n Bon Jovi-fan of ben je zo'n Wembley-fan?
2: Nou, ik heb heel lang geleden een keer geroepen, als hij ooit nog eens gaat toeren, want Bon Jovi heeft natuurlijk last van zijn stem gehad, dan wilde ik daar gewoon bij zijn. En dan maakte het me ook niet heel veel uit waar het zou zijn. Ja, en toen werd vorig jaar werd natuurlijk bekend dat hij ging toeren. Dus ik had sinds oktober die kaart al in huis.
0: Ja.
2: En afgelopen zondag was het dan zover.
0: Wat leuk, man.
2: Geweldig.
0: En wat was het mooiste van die hele ervaring daar?
2: Sowieso heel de belevingen naartoe natuurlijk. Want ja, je kent al die nummers van Bon Jovi. Ik bedoel, die is er niet groot mee geworden. Mm-hmm. En als je dan ook al die bekende grote nummers hoort, zoals It's My Life, Always, Bed of Roses. Ja. Ja, dan je zingt ze ook allemaal mee als je daar zit. En dan sta je daar met 90.000 man.
0: Ja, maar dat is wel heel bijzonder, hè?
2: Ja, dat is echt heel speciaal. En die herinnering die ga ik ook echt nooit meer vergeten.
0: Dat snap ik wel.
2: Dat staat bij mijn vriendin geweest. Dus enorm genoten.
0: Wij katapulteren jullie terug samen met alle miljoenen luisteraars van Radio 10 deze ochtend. Met het liedje dat jij wilde horen in het meezinguurtje.
2: Jazeker.
0: Wat mag het wezen? Wat zal het zijn, Sjors?
2: Living on a Prayer.
0: Ik had het zo vermoeden. Hartstikke leuk. Maak er een mooie dag van. Lekker nagenieten.
2: Ja, hetzelfde.

0: Het is niet per se mijn eerste keuze om daartoe te gaan als ik nog eens één concert in mijn hele leven zou mogen bezoeken. Bon Jovi, ik weet niet of het bij jou zit te handelen hoor.
1: Nou.
0: Oh, jawel.
1: Ja hoor.
0: Oh, okay.
1: Doe maar.
0: Nou, maar ik vond het zo leuk, omdat George het zo enthousiast vertelde dat ik er helemaal bij was.
1: Ja.
0: Dat mooi om te horen. Hannelore zit hier al de hele ochtend met rode oortjes al het nieuws in de gaten te houden.
1: Zeker. Voor een van de groenste steden ter wereld. Hoef je helemaal niet ver te reizen. Welke Nederlandse stad op nummer 2 staat wereldwijd, hè? Hoor je zo.
0: Groenlo.
1: Nee.
0: Oh. Ik dacht, nou goed, gaan we zo meteen horen. Oh, wacht. Ja. Ach, het zat er natuurlijk ook aan te komen, hè? Die reiswekker. Ja, als jij naar Gran Canaria wil, je weet wat je te doen staat.
2: De vakantie is voorbij, maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
3: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week plus zandfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
4: Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching. Corendon.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Egypte, 5 sterren all-inclusive, al vanaf €599. Ka-ching. Corendon.
7: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: bij Bol.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: De kippiepan. Woordenvol kipapjes. Klaar binnen 30 minuten.
5: Kippie.
6: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
10: Een mix van zon en wolken vandaag. In het westen kan later vandaag nog een bui vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt een graad of 20. En we hebben toch best wel een drukke ochtendspits achter de rug. Dit is wat daarvan over is. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij het knooppunt Empel bij Den Bosch is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is daar dicht. Vanaf Geldermalsen sta je nu nog steeds in de file met 40 minuten vertraging. File ook aan de noordkant van Zaandam op de A8 richting Amsterdam. Daar heb je bijna 20 minuten vertraging. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is. Als je meer weet, laat maar eens weten via de Radio 10 app. De A16 dan, Rotterdam richting Breda. Al de hele ochtend problemen bij het knooppunt Ridderkerk. Er is daar spoedreparatie gaande na een ongeluk dat er vanochtend gebeurde. De rechterrijstrook is nog steeds dicht. Je staat daar een kwartier in de file. De file op de A15 als gevolg daarvan is eigenlijk nog veel langer. Van Europoort richting Ridderkerk. Vanaf de afrit Rotterdam-Heijplaat nu een 30 minuten vertraging. 9:30 is het. Als een Zwitsers uurwerk, zo nauwkeurig zijn we hier. Hannelore.
11: Ja, dan roep ik nu iets over loodzwaar. Ja.
10: Nou, nee, loodzwaar, oké. Okay, nou ja, goed. Ik wil die nog heel even glorieus aankondigen. Hannelore is hier met het nieuws. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. De Consumentenbond wil een verbod op de camerabril van Meta, het techbedrijf achter Facebook en Insta. Je kan er stiekem mee filmen en de bond wijst erop dat de video's ook naar Meta zelf gaan. Transporteurs van kalfjes uit Ierland moeten ze beter verzorgen. De NOS meldt dat de Voedsel- en Warenautoriteit anders boetes gaat uitdelen. Bijvoorbeeld omdat de jonge koetjes dagenlang te weinig te drinken hebben. Wereldwijd was augustus nog nooit zo heet als afgelopen zomer. Volgens klimaatdienst Copernicus was het gemiddeld bijna 17 graden. En ook het zeewater warmde meer op dan ooit. Maar mooi nieuws over Breda. Want dat is officieel de op één na groenste stad ter wereld.
10: Oh?
11: Dat blijkt uit de Green View Index. Die straatbeelden scant en berekent dan hoeveel groen je als voetganger vanaf de stoep daadwerkelijk ziet. Want dat zorgt in de zomer echt voor meer koelte. En dat betekent bijvoorbeeld dat een straat met bomen meer punten scoort dan een groot groen park aan de rand van de stad. De nummer 1 is de Amerikaanse stad Tampa. Breda dus tweede, samen met Singapore. En Amsterdam, nou, die vinden we pas op de 16e plaats.
10: Ik vind nog een mooi rijtje. Tampa, Singapore, Breda.
11: Ja, nou ja.
10: Van harte gefeliciteerd.
11: Het is goed toeven daar in

0: een appje van Mark. Die zegt, hey Jeroen, mag ik voor mijn vrienden een liedje van VOF de Kunst aanvragen? Mag jij drie keer raden hoe het heet? En het is niet Linda of Annabel.
1: Oh ja.
0: Ja. Nou, dan weten we het denk ik wel, ja.
2: De Radio 10 staat op Reiswekker.
0: De reiswekker die ging net af. En ja, vanochtend mocht ik de gouden envelop openmaken. En daarin onthullen dat we een lijkt me een heerlijke reis naar Gran Canaria weg gaan geven. En zeker natuurlijk met de herfst en de winter voor de deur. Die Hannelore heeft ook helemaal op.
3: Zin in.
0: Lekker, hè?
3: Ja, man.
0: Oh, en Gerard van der Schaaf uit Enkhuizen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Jij dacht ook, daar ben ik wel aan toe.
4: Nou, het zou wel lekker wezen. Ja. Ja, een beetje zon erbij en eventjes helemaal niks.
0: Ja, ondanks dat je aan je ogen geopereerd bent, tenminste, dat hoor ik net van Alfred.
4: Ja, helaas.
0: Dan mag je niet veel zon in je ogen hebben nog, volgens nog.
4: Nee, maar we hebben van die mooie zonnebrillen, toch? Ja. En ik kan hem dicht houden.
0: Ja, dat is waar. Je bent niet voor één gat te vangen, Gerard. Ik hoor het al. Goed, laten we zaken gaan doen. Want we kunnen lang en kort erover ouwehoeren. Maar je moet gewoon een koffertje kiezen. En als je dan het geluk hebt dat daar die reisjak in die koffer is beland, dan is die mooi voor jou. Ja. Welk nummer, beste Gerard, mag het zijn?
4: Doe maar nummer 2.
0: Alfred loopt nu naar de koffertjes toe. Het is ook allemaal te volgen, hè? Radio10.nl. Als je denkt, ik geloof er niks van, dan zie je dat het allemaal echt gebeurt. Hij legt het koffertje bij mij op tafel neer.
4: Nou, dus dat is hem. Ja.
0: Nou, zou toch wat zijn? Ik ga hem openmaken, Gerard.
4: Ja.
0: Zou het.
4: Ja, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Nee, ja, sorry kerel. Ik had hem je gegund, maar hij zit er niet in. Het is niet koffer nummer 2 geworden vandaag.
4: Jammer, maar helaas.
0: Goed, dat betekent wel dat als je nu luistert, dat je een kans meer hebt om hem te winnen. Dus hou de radio in de gaten. En als je de reiswekker hoort, dan heb je je naam naar de Radio 10.
5: One more

0: vriendin voor Jocelyn. Alsof het er leven ervan afhangt. It's all coming back to me now in Jeroens Meezingertje. Diane, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Diane.
0: Oh, hallo, ja, dat dacht ik al. Ja, het Ambost.
1: Ja. Ambost,
0: in de Betuwe.
1: Ja.
0: Komen we daar ook niet altijd doorheen met de Vierdaagse?
1: Nee, net niet.
0: Het
1: valt
0: berg,
1: nee.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Oh, okay. Nou, dan rijden we er langs en dan gaan we de volgende keer gewoon toeteren, Diane, als we langs Ambost komen.
1: Meestal sta ik er wel, ja.
0: Ja. Okay. Heb je een leuke dag voor de boeg?
1: Nou, rustig. Je moet rustig aan doen. Ik zit met een hersenschudding thuis. Dus,
0: och jongens, wat is er gebeurd?
1: 3 weken terug. De laatste dag van de vakantie. En gevallen.
0: Och jeetje.
1: Ja, in Frankrijk dus. Maar het was de laatste dag, dus allemaal prima.
0: Het is allemaal prima. Hersenschudding, niks aan de hand. Ja. En wat is de verwachting? Hoe lang moet je daarmee lopen?
1: Nou, in ieder geval rustig aan. Misschien 14 dagen, 3 weken, ja. Even kijken hoe het gaat. Dus,
0: okay.
1: Maar ik ben nu pas achtergekomen dat er een hersenschudding is. Maar ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Maar okay, je kan,
1: en
0: je kan,
1: komt goed.
0: Ja, oh, nou vast wel. Maar je kan wel radio luisteren in elk geval.
1: Zeker weten. Ja, dat is dan mooi. Niet zoveel, maar
0: nee,
1: okay.
0: Okay,
1: het komt goed.
0: Nou, zeg het eens.
1: Ja, Creedence, hè?
0: Creedence?
1: Ja.
0: En have you ever seen the rain?
1: Ja.
0: Ja, aan je muzieksmaak ligt het niet. Die heeft geen optater gehad in elk geval, Diane.
1: Nee. Geweldig. Dankjewel, hoor.
0: Ja, is goed. Beterschap.
1: Dankjewel, hoor.

0: mijn vriendinnen op kantoor zitten lekker mee te plannen en zeggen... Als je niet gelooft, dan moet je maar kijken, want we doen het gewoon. Met Bruno Mars en Mark Ronson. En Uptown Funk in Jeroens meezingertje. Dat daarmee plechtig ten einde is gekomen. Jan-Paul is hier zo meteen voor je. Maak er een hele mooie donderdag van.
1: Een levende muzieklegende komt naar Nederland. En iedereen kent hem. Radio 10 presenteert... Stevie Wonder. Met de Songs in the Key of Life Tour. 28 oktober, Ziggo Dome, Amsterdam. En jij kunt erbij zijn, want Radio 10 geeft kaarten weg voor Stevie Wonder. Tickets van 10 voor Stevie Wonder. Alle info, radio10.nl.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
8: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
9: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
8: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
7: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Bij Hubo.

0: dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
1: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
0: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
2: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
3: Het gaat online dus helemaal los.
2: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
4: Alle Sigma-verf bestel je bij...
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
10: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
11: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
12: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
13: Aan het begin van je werkdag met de grootste hits aller tijden. Ed Sheeran en zijn slechte gewoontes, zometeen ook Bruce Hornsby. Maar eerst het Radio 10 Nieuws. Hanneke van Zessen, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Boeren in Groningen kunnen alsnog geld krijgen om wolfwerende rassers aan te schaffen en zo hun geiten en schapen te beschermen. De subsidiepot was leeg, maar de provincie stopt er 5 ton extra in. Eerdere aanvragers die hoeven zich niet opnieuw te melden. Hun verzoek wordt alsnog behandeld. Alle kalfjes die vanuit Ierland naar Nederland worden vervoerd... Als die niet beter worden behandeld, dan gaat de Voedsel- en Warenautoriteit boetes uitdelen. Kalfjes zijn soms pas 3 weken oud en krijgen te weinig melk. Beelden van dierenorganisaties hebben een rol gespeeld om de transporteurs te waarschuwen, zegt de NVWA. Het is met de camerabril van Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, te makkelijk om anderen stiekem te filmen. Dat vindt de Consumentenbond. Het lampje dat aangaat bij het filmen is makkelijk af te plakken en de gemaakte video's gaan naar Meta zelf toe. Reden genoeg om de bril te verbieden, zegt de bond. En augustus is nog nooit zo warm geweest als dit jaar. Wereldwijd was het bijna 17 graden. Eerder werd al duidelijk gemaakt dat Nederland en veel andere EU-landen de heetste zomer in tijden meemaakten. Experts waarschuwen voor de grote impact van de hitte, bijvoorbeeld door toenemende bosbranden. En dan het weer voor vandaag. Op de meeste plekken droog, stapelwolken en een zonnetje. Alleen aan de westkust kans op een bui. Het wordt 19 of 20 graden.
13: Hanneke, dankjewel. Dan de verkeersinformatie door Flitsmeister. 8 files gemeld, de 3 die opvallen op de A2 Utrecht-Den Bosch voor Waardenburg, 10 minuten. A15 Oostvoorne-Gorkum voor Ridderkerk-Noord, ook daar 10 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Schavendeel, 16 minuten.
15: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
17: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
18: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
17: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
19: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
20: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
21: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Bestrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
22: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
23: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika en

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En musli-repen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met
4: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal.
6: Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.

0: welke zijn er allemaal? Neuspeuteren, nagels bijten, kauwgom onder je bureau plakken. Niezen zonder hand voor je mond. Scheten laten natuurlijk, hè. Je handen niet wassen na het toiletbezoek. Nou ja, maak jij je schuldig aan een van deze slechte gewoontes? Dan was het liedje van Ed Sheeran wat je zojuist hoorde speciaal voor jou, hè. Bad Habits hoorde je bij Radio 10. En daarvoor nog The Way It Is, Bruce Hornsby and The Range. Op deze donderdag de 10e. En in China, Japan, Zuid-Korea en India is 10 een geluksgetal, hè. Het is wel goed om even in je achterhoofd te houden. Misschien geldt dat ook wel voor hier in Nederland vandaag. Want je kunt het gaan testen. In de studio van Radio 10 staan nog rolkoffers. Van de 10 zijn er nog 8 over. Met in één van die koffers een reis naar de zon ter waarde van 3500 euro. En jij kunt kans maken op deze prijs. Dan moet je ervoor zorgen dat je goed oplet. Hoor je de reiswekker, dan stuur jij je naam en de gewenste koffernummer door via de app. Ja, als een vakantie boeken en in het vliegtuig stappen, altijd maar zo makkelijk, toch? Nou, ik zou zeggen, stoelriemen vastmaken, uw tafeltjes inklappen en uw stoel rechtop zetten. Dit is uw gezagsvoerder Jan-Paul hier met zometeen First Choice. En eerst Sheryl Crow and All I Wanna Do.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Een nummer over eerste hulp bij liefdesproblemen. Dr. Love, First Choice, hoor je bij Radio 10. Ja, dan nu naar een van de gelukkigste volken op aarde. En ik weet eigenlijk ook wel waarom dat is. Want het land staat bekend om korte werkweken. Dat is wel lekker, want waar jij en ik vaak om 9 uur beginnen en tot 5 uur doorgaan, beginnen zij pas om 10 uur en om 4 uur, dan nou, vinden ze het wel weer mooi geweest. En de hele cultuur op de werkvloer is ook heel anders. Overwerken is eigenlijk ongebruikelijk en je baas, nou, die zou je nooit durven te bellen of appen buiten kantooruren. Ik denk dat ik vandaag nog ga emigreren. Ik heb het over Denemarken. De Denen zijn het gelukkigste volk op aarde. En nou ja, een andere reden voor dat geluk komt misschien ook wel door de vrolijke muziek die er vandaan komt. Zoals deze van Alphabeat. Dit is Fascination bij Radio 10.

0: Maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Griekenland, 8 dagen al vanaf €299. Ka-ching.
3: Corendon.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: De kippie pops, spare ribs of snack.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Goedemorgen, de donderdagochtend van 10 met zometeen Madness 5 en Taylor Swift. En goed opletten, misschien hoor je wel die reis mee.

0: Taylor Swift en daarvoor nog 5 Keep On Moving. En ja, daarvoor ging die in één keer af, hè, de reiswekker.
1: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: En dan weet je het, dat is het moment voor jou om te reageren via de app... met je naam en je koffernummer naar keuze. Tenminste, als je kans wil maken op een zonvakantie ter waarde van 3500 euro. De bestemming van vandaag is Gran Canaria. Nou, dat klinkt wel goed volgens mij. Hey Bart, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: 25 jaar, uit Rotterdam.
2: Jawel.
0: In het gezelschap van Fred en Wilma.
2: Absoluut, zeker.
0: En dat zijn niet je buren of zo, of je schoonouders. Nee, wie of wat zijn Fred en Wilma?
2: Fred en Wilma zijn mijn muspapagaaien.
0: Aha, en wat doe je nou met die muspapagaaien op zo'n donderdagochtend?
2: Nou, ik ben vandaag vrij, dus dan zet ik altijd het poortje open... en dan kunnen ze gaan en staan waar ze willen.
0: Oké. Okay.
2: Dus eigenlijk gewoon lekker met z'n allen chillen op de bank.
0: Wat goed. Bart, Fred en Wilma op de bank daar in Rotterdam. En je hoorde de reiswekker voorbij komen en je dacht van... dit is het moment, dit moet het worden.
2: Ja, natuurlijk. Ja, want als je hoort, dan moet je gewoon appen, toch?
0: Toch? Ja, nou ja, en dan kan ik in de area. Dat is een prima bestemming, toch? Om je vakantie te besteden.
2: Zeker.
0: Ben je er wel eens geweest?
2: Ik ben er één keer geweest, maar toen was ik denk ik... een jaar of 9.
0: Oh,
2: dus dat,
0: ja. Dan weet je dat maar nauwelijks. Ja. Dan is het tijd voor een herkansing, zo te horen.
2: Lijkt mij ook.
0: En het zou zomaar kunnen dat ik die uit de koffer ga halen. De reis, ter waarde van 3500 euro. Wil ik alleen even van jou weten. Om welke koffernummer gaat het? We hebben er nog 8 over. Dus in die zin, ja. Dan wordt het spannend. En de nummers die dan nog niet meer beschikbaar zijn, zijn 10 en 3. Die zijn er inmiddels uit.
3: 2.
0: Oh, 10 en 2, sorry. 10 en 2, is die zijn eruit.
2: Ik wou zeggen, ja, oké. Okay. Ja, precies, ja.
0: Jij gaat voor welk nummer?
2: Ik ging voor nummer 3.
0: Oh, oké, heel goed, vandaar. Heb je daar nog een reden voor dat je dat nummer kiest?
2: Nee, ik ben op 3 mei jarig, dus of een 3 of een 5 is in mijn ogen eigenlijk altijd goed.
0: Ja, dat is wel. Nou, oké, okay, voelt dat nummer goed. Ik ga de koffer openmaken, beste Bart.
2: Yes.
0: En dan hoop ik dat ik daar iets uit kan halen. Nee. Er zit helemaal niks in. Het is hartstikke leeg.
2: Helaas.
0: Jammer, joh. Nee, geen reis. Nee, ja. Volgende keer beter. En wie weet, gebeurt het nog een keer. De reiswekker, mocht je hem horen, dan snel reageren. Met je naam en je koffernummer via de app van Radio 10. Wie weet.
2: Tuurlijk, ga ik doen.
0: Ja, blijf het gewoon proberen. Zolang de koffers uitgaan, wordt de kans eigenlijk alleen maar groter. Hè? Bart, dankjewel voor het meedoen. Fijne dag.
2: Hey, ook zo.
0: Hoi.

0: Could It Be Magic? Zometeen de laatste nieuws met Hanneke. Hanneke, wat zit er zo al in?
1: Ik vond het een bijzonder bericht van een Belg. Want wij hebben, als we onze auto wegdoen, dan hebben we er misschien 200.000 kilometer mee gereden. Dat is al flink wat, toch?
0: Dat is, ja, dat kan. Maar sommigen kunnen wel de 3 ton halen, maar ja, inderdaad. Ja,
1: dan heb je hem wel flink afgereden. Ja. Nou, een man in België, hoeveel die met zijn auto gereden heeft, dat kan bijna niet.
0: Dat kan bijna niet, nee?
1: Nee, toch is het gebeurd.
0: Het past er niet eens op de teller.
1: Het gaat binnenkort nog 70 kilometer, dan is het zover.
0: Oh, oké, okay. Nou, dat zit, willen we alles over weten. Zometeen in het nieuws natuurlijk. Hè. Ja goed, en die reiswekker, hè, want ik heb het gevoel dat die snel een keer nog afgaat. Dus hiermee maak je kans op een reis naar Gran Canaria. Hoor je de wekker, dan reageren via

0: Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Hands van Voordeel.
3: Aldi.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
6: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
5: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
7: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
8: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
9: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
1: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglevert kosten,
3: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: Alles waar Nederland over praat bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
1: Het gaat online dus helemaal los.
0: Tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
2: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
3: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Misschien wel jouw kans op een zonvakantie naar Gran Canaria. Hoor je de reiswekker, stuur je naam en het koffernummer van jouw keuze via de app van Radio 10. Nieuwe nieuws van 11 uur. Hanneke, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Het maïsveld in Overasselt bij Nijmegen, waar vorige week veel bendeleden verscholen zaten, is helemaal leeggehaald. De boer heeft de maïs verhakseld, zegt de politie. En dat was ook al zijn planning. Het geeft de politie de gelegenheid om het maïsveld nog verder uit te pluizen op zoek naar bewijsmateriaal. Groningers die schapen of geiten hebben kunnen weer subsidie aanvragen voor wolfwerende hekken. De eerste €250.000 uit de subsidiepot was op. En nu stopt de provincie er weer €500.000 in. In Groningen laten wolven zich geregeld zien, maar die lijken vooral nog op doorreis. Premier Rob Jette en zijn partij D66 hebben honderden berichten op social media met hulp van AI geschreven, blijkt het onderzoek van de Volkskrant. Het gaat om zeker 230 berichten. Ook delen van het boek van Jette en teksten voor 3 campagnefilmpjes zouden met AI zijn gemaakt. Deskundigen zeggen in de krant dat Jette daarmee zijn geloofwaardigheid op het spel zet. En een Belg staat op het punt de 1 miljoen kilometer te halen met zijn Audi 80 uit 1991. Het gaat om rijinstructeur Martin. Hij rijdt al 35 jaar met dezelfde auto. Die heeft nog steeds de originele motor, koppeling en versnellingsbak. Hij denkt zelf dat hij dankzij zijn voorzichtige rijstijl en goed onderhoud de auto zo uitzonderlijk lang al meegaat. Nog minder dan 70 kilometer, nog tot die miljoen die Martin dan ook feestelijk wil vieren.
5: Zo, maar dan gaat je nummer toch weer gewoon het aantal weer terug naar nul?
6: Ja, dat past er denk ik niet op.
5: Past dat niet meer op, nee.
6: Nee, maar het is wel ongelooflijk, ja.
5: Bijzonder.
6: Ik zou er wel een beetje kriebels van krijgen als ik naast zo iemand zit die de hele tijd zo heel langzaam rustig remt. Ja. Ja, kom op, rij een beetje door.
5: Ja, inderdaad, ja.
6: Kom op, moet ook een beetje geleefd worden. Het weer, het is overal droog, behalve aan de westkust. Daar nog kans op een buitje. Verder zonnig. Het wordt rond de 20 graden. Vannacht gaat het flink afkoelen.
5: Dankjewel, Hanneke. En dan de verkeersinformatie door Flitsmeister. Er staan op dit moment 4 files. Ik kan ze allemaal even met je doornemen. Op de A1 Hengelo-Osnabrück voor Duitsland 6 minuten. A4 Den Haag-Rotterdam voor Schipluiden 12 minuten. Dat heeft te maken met de auto met pech. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 14 minuten. En op de A59 Zonzeel-Os tussen Oosterhout en Hooipolder 5 minuten.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
7: Thuisbatterij.
8: Einde salderingsregeling.
9: Terugleveren kosten.
10: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
13: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
14: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
15: Het gaat online dus helemaal los.
14: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 6:15 bij Net 5.
16: Hey, wat heb jij een leuk pak aan?
17: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
16: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
17: Maar die prachtige kleding dan?
16: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
18: Smint.
16: Valt je iets op aan mij?
18: Nieuwe jas?
16: Nee.
18: Nieuwe schoenen?
16: Nee.
18: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest.
18: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
18: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin... tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
18: QuickFit en weer verder.
20: Deze week, de Radio 10 staat op rij.

0: je hoorde Dido, je hoorde de Spinners en ja, ongelooflijk. Maar daarvoor ging die gewoon alweer af. 2 keer in een half uur tijd, alsof we er vanaf moeten.
1: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: Ah, de reiswekker, die ging af. En dat betekent kans maken op een vakantie naar Gran Canaria vandaag. De waarde van €3500 met z'n tweetjes. Hoor je de wekker, reageer dan via de app en zet in je berichtje je naam. En ook het nummer van de koffer die je graag zou willen kiezen. Dag Aniek, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb je een beetje zin erin vandaag? Een goed gevoel?
2: Ja.
0: Bij de dag begonnen?
2: Ja, zeker.
0: Kijk, dat wil wel wat zeggen. Dus als je dan meedoet aan een spelletje, dan hopelijk geeft dat goed resultaat, hè?
2: Ja, het is sowieso wel leuk om mee te kunnen doen.
0: Nou, dat ook al goed om te horen. Heb je sowieso eigenlijk al iets gewonnen vandaag.
2: Ja,
0: nog los wat er in die koffer zit. Want ik wil natuurlijk ook even van je weten om welke nummer het gaat. Waar heb jij dan dat goede gevoel bij als het gaat om een koffernummer? Want we hebben er in totaal 10 staan in de studio. Mm-hmm. Maar nummertjes 2, 3 en 10, die zijn al weg.
2: Ik wil graag nummer 6 kiezen.
0: Nummer 6, oké. Okay. Nou, ja. Dat is heel spannend. Ondertussen gaat collega Rick er even achteraan en die koffer deze kant op brengen. En dat nummer 6, heb je daar iets mee? Is dat een geluksnummer voor jou of zo?
2: Nee, eigenlijk gewoon heel spontaan gekozen.
0: Oké, okay. Helemaal geen enkele reden. Maar wel iets waar je een goed gevoel bij hebt. Ga ik vandaag.
2: Ja.
0: Nou, ik ga hem even openmaken.
2: Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ook joh. Het is altijd even spannend, want hoe doe je de ding open? Oh, hier. Ja. Nou, ik kijk even. Nee.
2: Helaas.
0: Hij is leeg. Hij is leeg, Aniek.
2: Helaas.
0: Jammer. Dat betekent slecht nieuws voor jou. Goed nieuws voor de volgende. Want dat betekent dat de kans alleen maar wat groter wordt. Hè? Dat er dan een reis eruit wordt gehaald uit een van de koffers. Hey, ik dank jou voor het meedoen.
2: Heel erg bedankt dat ik mee mocht.
0: Ja, absoluut. En een fijne dag.
2: En een hele fijne dag.
0: Dankjewel. Nou. Gaan we snel door met de 4x1. 4 platen die allemaal bovenaan de hitlijst hebben gestaan. Zometeen waggelen we door de straten van Philadelphia met The Boss, Bruce Springsteen. Maar eerst naar België, Wallonië om precies te zijn. Want daar werd dit meesterwerk in elkaar gezet. Ça plaît pour moi, op nummer 1 in 78. Is Plastic Bertrand bij Radio 10.

blijft dit een prachtig liedje. Streets of Philadelphia, Bruce Springsteen. In de 4x1, 4 nummer 1 hits achter elkaar. Met nu een zangeres die meestal te vinden was bij basketbalwedstrijden. En nou, niet omdat ze zelf makkelijk 3 punten scoorde. Deze was cheerleader voor de LA Lakers. En dansen kon ze zo goed dat ze later choreograaf werd. Ze werkte met sterren zoals Janet Jackson, Duran Duran en zelfs ZZ Top. En toen bleek ze in één keer ook te kunnen zingen. Nou, zo

0: Keer 1. En morgen krijg je van Martijn zo rond hetzelfde tijdstip weer een nieuw rijtje nummer 1 hits. Het is Radio 10 met ABC en Madonna zometeen.
1: De vakantie is voorbij, maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching. Corendon.
6: Gekke huis bij Leen Bakker.

0: snel al vanaf 749 euro.
1: Ka-ching.
0: Corendon.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus, even lunchen, even sparren.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Nu, bij Spar in de buurt. Een vers belegd broodje en gekoeld drankje samen voor slechts 5,75. Dus, even ontbijten, even sparren.
5: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Bestrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
6: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
6: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Jan-Paul Grotendraars.
9: De donderdagochtend van 10 met de grootste hits aller tijden.

0: Madonna bij Radio 10 American Pie. En je hoorde ABC When Smokey Sings. Alles mag op donderdag. En hij is hier in de studio weer binnenkomen wandelen. Alles mag, alles mag. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hallo.
0: Heb je er een beetje zin in voor deze donderdag?
1: Zeker, maar eerst even de show.
0: Kijk, hoppa.
1: Never grows old. Oké, nee, het eerste uur moet nog even gevuld worden, jongens. Dat doen we lekker samen natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Als jij de app van Radio 10 op je telefoon staat, dan ben je zo snel de DJ ook meteen. Want je hoeft alleen maar even een plaatje aan te kondigen in die app. Dat kun je op twee manieren doen. Door het berichtje te tikken natuurlijk, maar het leukste is als je het inspreekt.
0: Dat is wel leuk, inderdaad, ja.
1: Dan heb je stem er ook bij.
0: Ja,
1: vind ik ook. Mooi, toch?
0: Ja.
1: Je favoriete plaat. En natuurlijk is het tractatie voor jezelf, maar ook voor een ander. Houd er even rekening mee. Kijk eens in de top 4000. Misschien staat er iets bij waarvan je denkt, oh, joh, dat heb ik al lang niet gehoord. Dat wil ik zo graag.
0: Ja.
1: Kom maar door. En de allereerste die we draaien, die heeft wat meer energie. Dat is traditiegetrouw, de Bammerammer. En daarmee knallen we de middag in en heb je daar een goed ideetje over. Dus een plaat met pit. Geeft hij ook even door, dan bel ik je straks op, mag je hem zelf aankondigen.
0: Nou, dat klinkt goed. Jeroen hoor je dus vanaf 12 uur, dus pak die app er even bij. En

Amsterdam, Fleming op 10. En je hoorde nog Pamela van Toto. Zometeen Jeroen Nieuwenhuizen met Alles Mag op donderdag. Veel plezier met hem. Laat nog even weten wat je wil horen. Stuur jouw favoriet door via de app van Radio 10. En ik spreek je graag dit weekend weer. Ik heb nog Roxette voor je. I see you

zuinige apparatuur. Gemaakt met... misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca? Daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.

0: /business.
1: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
3: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterij.

zaterdag om 8 uur op 6. Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op Preston.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslilepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Het is al 12 uur geweest. Dat betekent dat de donderdagmiddag aangaat met een uur lang. Alles mag op donderdag. Maar eerst de nieuws. Hier is Hanneke van Zessen.
7: Goedemiddag. Er zijn weer meer mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. Sinds vorige week zijn er 9 nieuwe patiënten bijgekomen. Daarmee staat het aantal besmettingen dit jaar op 18. In totaal zijn 3 mensen aan het virus overleden. De besmetting met het virus gaat via muggen, niet van mens op mens. De politie is in Overasselt en Heumen weer aan het zoeken bij basisscholen. Gisteren werden in de buurt van een school vuurwapens gevonden, een week na de schietpartij in Overasselt. Een beveiliger kwam om en 35 mensen werden opgepakt. Er werd ook gezocht in een maïsveld waar verdachten zich hadden verscholen. Imkers uit Noord-Holland maken zich zorgen over nesten van geelpoothoornaars. Ze zeggen tegen NH Nieuws dat de provincie alleen nesten weghaalt voor mensen die voor mensen gevaarlijk zijn, maar de rest laat hangen. Was overleed in België een man toen hij meerdere keren werd gestoken. Het is wachten op een slachtoffer hier, zegt een imker. En tennisser Botik van de Zandschulp kijkt met een goed gevoel terug op zijn US Open. In de kwartfinale verloor hij in 3 sets van de Duitse toptennisser Alexander Zverev. Die was net een maatje te groot, zegt hij tegen de NOS.
8: Ja, dan is het tegen hem best wel moeilijk. Hij serveert goed, veel gratis punten op zijn service. En jammer genoeg kon ik me er zelf niet in tennissen vandaag.
7: Van de Zandschulp vindt dat hij in New York een goed resultaat heeft neergezet. Hij stijgt voorlopig in de wereldranglijst van 70 naar plek 40. En dan nog het weer. Het is vooral droog, behalve aan de westkust. Daar kans op een buitje. Verder een zonnige en bewolkte dag. Het wisselt elkaar af. Het wordt rond de 20 graden.
6: Dankjewel. Er zijn 7 vertragingen. En dit zijn de langste. A4 Den Haag-Rotterdam voor Schipluiden, 13 minuten. En de A50 Arnhem-Apeldoorn voor Hoenderlo, 25 minuten.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
13: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
12: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
14: 18 plus, speel bewust.
15: Ja? Echt serieus?
16: 7, 7, 7, 7, 7.
15: Oh, wat een geld!
17: 50.000, godverdikke me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Thuisbatterij.
19: Einde salderingsregeling.
20: Terugleverkosten.
11: Zonnepanelen uitzetten? Ik heb geen idee wat ik moet doen.
18: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
19: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus. Speel bewust.
20: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
21: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
22: Gebruik je Android.

0: Avondeals Bijbel.
1: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister.

0: alle aanvuldeals bij Bol.
1: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal.
7: Deze week maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor Stevie Wonder in de Ziggo Dome.

0: donderdagmiddag gaan we beginnen met Anne.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, je komt uit Denemarken oorspronkelijk.
1: Ja.
0: En je woont nu in de meest zuidelijke provincie van Denemarken, Groningen.
1: Ja, noem maar dat. Ja, dat is goed.
0: Het ligt niet zo heel ver van elkaar, om het zo maar te zeggen natuurlijk. En daar woon je alweer 39 jaar. Heb je inmiddels het Deens verruild voor het Gronings?
1: Nee, ik heb Nederlands geleerd hier in Groningen, dus dat ik heb toch wel, denk ik, die accent.
0: Dat kan je verstaan, Anne. Dat is het belangrijkste natuurlijk. En eet je dan ook Deens? Hou je dat vast of is het

0: Ja, ik heb een boterham met Deense salami.
1: Deense salami. Ja, je kan toch de vrouw wel uit Denemarken halen, maar Denemarken moet toch ook weer in de vrouw, hè?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Hé, hey, Enne, wat wil je erbij horen?
0: Ik wil graag de suite met Ballroom Blitz.
1: Dat is vandaag de...
2: Radio 10, Bam en Rrrr.

0: Deze komt van Laura, Kelly Clarkson, My Life Would Suck Without You. Oh, dat is een van de leukste artiesten die ik ooit heb mogen spreken. Kelly Clarkson, schat van een meid, super getalenteerd. Ja, dan kreeg ze natuurlijk ook dat papiertje onder de neus van wil je eventjes roepen dat Jeroen Nieuwenhuis op de radio is. Want dan moeten ze dan zo'n lijstje doen, weet je, alle dishokjes. Dus die staat zo met dat papiertje. Wat staat hier nou toch? Want Jeroen is voor Amerikanen Jerry O'Han of zoiets, weet je, dat heel raar. Dus Jeroen. Dus ik zweep die studio, dat hoorde je in dit ook net. Ik zweep die studio open. Ik zeg, nee, het is geen Jeroen. Maar goed, uiteindelijk heb ik de hele oorspronkelijke die ze dan wel goed uitgesproken heeft, nog nooit gebruikt. Nee, het is altijd die blooper die ik gebruik. Vind ik veel leuker. Maar goed, Kelly Clarkson dus. Ze is trouwens ook gestopt met haar. Ze gaat stoppen met haar met de grote show die ze al op televisie presenteert. Ze wil meer tijd aan de kinderen gaan besteden, dus. Zit er weer even op voor haar, maar dat was een groot succes geweest altijd. Wij zijn bezig met Alles Mag. En heb je een goed ideetje, stuur het zo snel mogelijk in via de app van Radio 10. Want het is er weer tijd voor...
1: Jeroen Nieuwenhuizen, dames en heren!
0: Ja, nou, vooral de show natuurlijk. Hè. We hebben Jeroen Efteroen voor je. Donderdag de 10e van september, de lunchshow. En steeds meer bedrijven willen dat er een hitteprotocol komt voor op de werkvloer. Tuurlijk, het wordt steeds warmer, hè. We hadden de warmste augustus ooit gemeten. Hittestress zorgt ervoor dat werknemers minder productief zijn en zich slechter kunnen concentreren. En daarom pleiten de werkgevers voor het verschuiven van de werktijden naar de vroege ochtend en avond.
2: Gaan ze dan ook iets doen aan de kledingprotocollen als het warm is?
0: Ja, want jij hebt er een hekel aan als iemand in een korte broek op het werk komt.
2: Teenslippers.
0: Ja.
2: Nou, daar gaat het ook altijd over. Misschien moeten daar ook dan duidelijke regels over komen.
0: Nou ja, goed, weet je, de ene werk is het andere ook niet natuurlijk, hè?
2: Dat is waar.
0: Moet je wel passen natuurlijk. Ja. In de studio waar wij zitten, wat boeit het nou of het buiten 54 graden is? Dat maakt niet uit. Maar het gaat er meer om natuurlijk als jij werk hebt in een loods of weet ik wat, of in een kas, of je werkt op straat of op het kantoor misschien, waar geen airco is. Maar dan krijgen we dus siesta.
2: Oh.
0: Dat klinkt leuk, maar wel irritant. We zijn op dit moment gesloten. Vanmiddag om 5 uur gaat het kantoor... Nou, snap je? Dat is irritant. We zien het allemaal wel. En Breda is wereldnieuws, jongens. In een lijst van groenste steden ter wereld staan ze op 2... Van alle steden. Net onder de Amerikaanse stad Tampa zijn ze geëindigd. Het bedrijf Green Views kende straatbeelden en kwam zo met een ranglijst. En Amsterdam staat ook in het lijstje. Kwam niet verder dan de 16e plek. Ligt er natuurlijk ook wel helemaal aan waar je dan gereden hebt, precies. Als ze zo overal wel rondgereden hebben of gekeken hebben.
2: Maar groen als in echt plantjes,
0: ja,
2: plantjes, bomen,
0: dus niet, ja, precies. Ja, ja. Het gaat echt om zoveel mogelijk struiken en bomen en dat soort dingen. De komende 2 weken stuurt Radio 10 je naar de zon. Ja. Als je het over hitte hebt. We hebben 10 rolkoffers. 1 daarvan bevat een reischeck ter waarde van €3500. En die kun je vandaag besteden aan Gran Canaria. Dat is ook mooi, hè, Gran Canaria. Heerlijk. Zeker fijn om zo te nawinteren. Of nazomeren, moet je dat zeggen. Ja, begin winteren en nazomeren. Kom je in de show? Dan moet je natuurlijk wel even de reiswekker in de gaten houden. Als dat ding klinkt, dan stuur je zo snel mogelijk je naam via de app van Radio 10. En kom je dan in de show, dan mag je een gokje doen. We hebben nog 1, 2, 3, 4, 5, 6 koffers staan. 6, dus. Denk er alvast maar eens over na wat jouw getal je de reis gaat brengen. Ik ben heel benieuwd of je het weet. Ik ben heel benieuwd. Het is nog niet gelukt in mijn show deze week. Nee.
3: Alles mag tot donderdag.
0: Dit is wel gelukt. Stefan.
4: Hey Jeroen, Stefan hier. Alles mag. Whitesnake, here we go again. On my own. Lekker.
0: Ja, zeker lekker. Die doen we zo meteen. Eerst even naar Willem.
5: Goedemiddag.
0: Hoi.
5: Naar Willem.
0: Ja.
5: Zouden jullie de Vengaboys kunnen draaien met We Like to Party? Lijkt me wel een vrolijk nummertje.
0: Nou, gezellig.

0: Whitesnake en Here I Go Again on My Own. Nou, niet helemaal alleen. We doen het lekker samen. Stefan kon het deze aanzetten. Die was hartstikke fijn. Dan heb je ook nog een goed idee. Pak dan de app en stuur me wat.
1: Alles mag op donderdag.
0: Laat me maar weten wat ik moet draaien voor je. Tot 1 uur is het Alles Mag. Hey, is dat Mark?
2: Hadi Jeroen. Voor Alles Mag. Doen we vandaag maar eens een gezellig Earth, Wind & Fire met The Stone. Lijkt je dat wat? Nou, jongens, iedereen fijne dag. Groetjes, Mark.
0: Yo, Mark, doen we zo.
3: Je spreekt me met dus. Mag ik de Three Degrees en Dirty Old Man? Wordt namelijk volgende maand 67. En dan gaat de ellende beginnen. Mondje met pensioen.

0: voorbij. Maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Egypte, 5 sterren all-inclusive. Al vanaf €599. Ka-ching. Corendon.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
4: De mega

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
3: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
4: Kippie.
5: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: me. Leuk hè, hoor je niet vaak bij dit. Toni Braxton, he was a man enough for me. Sabine, dankjewel voor deze fijne tractatie. De volgende dag Marks in the Stone, Earth, Wind and Fire in...
1: Hi Jeroen.
0: Hi.
1: Kan jij voor mij, voor mijn verjaardag, graag Lisa Stanfield All Around the World voor me willen spelen? Het is heel lang geleden, maar het was een van mijn favoriete nummers.
0: Nou, dan gaan we die even voor je doen. Gefeliciteerd, hè.
2: Hoi Jeroen, een hele goede middag. Voor alles mag op donderdag. De Twaveling Wilburys. Handle with care. Dankjewel.

0: Wij hebben een wekkertje verstopt gehad in Lisa Stansfield. Ja. De oplettende luisteraar, die weet dan. Meteen de naam sturen via de app van Radio 10. En wie weet kom je in de uitzending. Zoals Jasper. Hey Jasper, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag, man. Jij staat voor de klas, maar nu even niet, neem ik aan.
1: Nee, dat klopt. Ik heb de klas gelukkig net achtergelaten bij een collega.
0: Juist.
1: Dus dat komt goed.
0: En dan dat geluksgetal. Wat gaat jou nou die reis opleveren naar Gran Canaria? We hebben 1, 4, 5, 7, 8 en 9 nog staan.
1: Yeah. Ik ga voor nummer 9.
0: Hoezo?
1: Nummer 9.
0: Ja, maar waarom?
1: Omdat we gisteren de hele tijd op nummer 9 gegokt hadden. En toen werden we niet gebeld.
0: Nee.
1: En nu hopen we dat hij erin zit.
0: Nou, we gaan eens even kijken wat er gebeurt. We hebben Rick van de Rolkoffer bereid gevonden om nu naar de koffer te rennen. En die gaat hem voor je openmaken. Rappapa, rappapa, zit die check erin? Ga jij op vakantie naar Gran Canaria? Te waarde van 3500 euro. Dat is die grote vraag. En dat antwoord komt... Nee.
1: Ah, jammer.
0: Nee, nee, nee. Geen 9.
1: Kan gebeuren.
0: Ja, geen 9. Oh, Jasper, wat jammer, man.
1: Ja, helaas.
0: Dat nou ja. Terug naar de klas en dan gewoon nog een keer proberen, zou ik zeggen.
1: Ga ik doen, dankjewel.
0: Oké okay, dan.
1: Goeie uitzending.
0: Jo, bedankt. Hoi. Ja, die blijft dus nog even staan. We hebben inmiddels nog 5 koffers over. En dat betekent toch wel een lekkere kans inmiddels om te winnen. Hoor je de reiswekker weer klinken vandaag, dan stuur je zo snel mogelijk je naam. En wie weet, ga jij lekker op vakantie. Alles mag op 10. Zit er alweer op. De alles mag. We doen er nog één voor Samantha.

0: was die al.
1: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
7: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
8: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
16: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Hele goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Het is Jeroen Efteroen met zometeen deel 2. Daarin onder andere de top 4000 quiz en muziek van Prince en Kylie Minogue. Maar eerst het nieuws, Hanneke van Zessen.
2: Goedemiddag, in Den Helder is het marineterrein afgezet na de vondst van een verdacht pakket.

0: pakket. Het pakket zou binnengekomen zijn op de postkamer. Daaromheen is een gebied van 100 meter afgezet. Een speciale eenheid van Defensie is onderweg om het pakket in Den Helder te onderzoeken. In Leeuwarden hebben honderden mensen een erehaag gevormd om afscheid te nemen van het jongetje dat van het weekend omkwam bij een ongeluk met een veegwagen. Volgens Omroep Friesland droegen de mensen vrolijke kleren op verzoek van de familie. Er waren ook schoolgenootjes bij. Die waren als laatste groet aan het bellen blazen toen de kist voorbij kwam. Het Amsterdamse OV-bedrijf GVB heeft maar weinig klachten gehad over de openbaar vervoerstaking van gisteren. Wel wilden mensen die van tevoren al een kaartje hadden gekocht hun geld terug. En het GVB kreeg vragen over wat er nog wel reed. Maar over het algemeen waren mensen in Amsterdam goed op de hoogte van de staking, zegt het GVB. En Jan Smit en K3 gaan meewerken aan de nieuwe grote Sinterklaasfilm. En ook de zoon van prins Constantijn en Laurentien, Klaus Casimir, heeft een rol in de film. Hij maakt daarmee zijn filmdebuut als assistent Windjes. De film is vanaf 1 oktober in de bios te zien. En dan nog het weer van vandaag. Overal droog, behalve aan de westkust. Verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt rond de 20 graden. Vannacht gaat het flink afkoelen.
1: Dankjewel. Dan gaan we eens even naar de weg kijken. Zijn er nog vertragingen gemeld? Ja, 6. En dit is de top 3. A16 Breda-Rotterdam voor Schavendeel, 35 minuten. A50 Arnhem-Apeldoorn voor Hoenderloo, 19. En de A76 Geleen-Keulen voor Duitsland, een kwartier.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram, 4,49. En alle Danio-romige kwark, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo. Je kiest niet voor huidklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Elektrisch en garantie?
8: 7 sturen.
7: Alcantara bekleding. En,
9: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
11: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
10: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
11: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
10: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
12: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
13: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Bestrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
14: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
15: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
16: Thuisbatterij,
17: einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten,
18: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
19: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
20: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
18: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
20: Oh, en nu niet?
18: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
20: Bueno, kies het

0: maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
3: Jeroen Nieuwenhuizen.

0: Get You Out of My Head. Op Radio 10 en de Voice of Prince.
1: Top 4000.
0: Bedankt.
1: De Top 4000 quiz.
0: We spelen hem zo meteen. Dat doen we naar de Pet Shop Boys en Supertramp. En dan is daar jouw moment om even te shinen. Om even te laten weten wat jij allemaal wel niet weet van muziek uit de Top 4000. Uit al die decennia, al die stijlen muziek. Daar kan ik nogal wat over vragen natuurlijk. Hè. Dat schiet alle kanten op. Wat precies weet ik nog niet. Ik heb wel een oefenvraag voor je. Als je die beantwoordt, dan weet ik twee dingetjes. Eén, dat je mee wil spelen. En twee, dat je het ook een beetje kan. Het antwoord moet natuurlijk wel goed zijn om mee te kunnen doen. Dus open de app van Radio 10 op je telefoon en geef het antwoord op deze vraag. Welke plaats stond afgelopen jaar niet in de top 10 van de top 4000? A. Africa van Toto. B. Dancing Queen van ABBA. Of C. Belfast Child van de Simple Minds. Simple Minds. Heb je enig idee? Geef het antwoord even A, B of C en speel mee zometeen. Na deze.

0: zingen te stil aan de overkant, hoor. Zing toch lekker mee, toch? Ze zullen het eens gaan spelen. Ik denk het wel, hè?
1: De Top 4000 quiz.
0: We zijn er klaar voor.
1: Top 4000.
0: En daar zijn ze. Samen treden ze aan op het glimmende groene podium van Radio 10. Carla en haar man G.
2: Hi, goeiedag.
0: Goeiedag. Ja, jij neemt het woord, hè?
2: Ja, nou ja, dat moest, ja.
0: Je hebt net de tafel gekocht.
2: Ja, klopt.
0: Ja. En, ja. En die moet G zo meteen nog in elkaar zetten? Of doe je dat samen? Of is
2: die
0: al klaar?
2: Nee hoor, die wordt lekker thuis bezorgd over een paar weken.
0: Oh, dat is fijn, dat is fijn. Nou, dan eet je nu nog even op de grond eten nog een paar dagen. Een paar dagen lukt wel. Lekker picknicken. Zeg, we gaan eens over muziek praten. Welke plaats tot afgelopen jaar niet in de top 10? A, Africa, Toto, B, Dancing Queen, ABBA of C, Belfast Child van Simple Minds?
2: C.
0: Belfast Child. Ja. Dat klopt, want die stond op 59 en die andere platen stonden wel in de top 10. Dan gaan we voor het Eggie. Luister Carla, als je alles goed beantwoordt krijg je het hele prijzenpakket. Zo niet, dan krijg je het aantal prijzen wat bij je antwoorden hoort. Dus als jij 3 antwoorden goed geeft, krijg je 3, 2, 1. Je snapt het allemaal wel, hè? Luister wel heel goed en niet te lang wachten. Dat is belangrijk. Je zit in de auto door de telefoon. Dan kan het wel eens lastig zijn. Er zitten veel fragmenten in. Dus neem je tijd, maar niet te lang wachten.
1: Oh. Vraag 1.
0: Gaan we, Carla. Let op. Het is in Engeland, Australië en Nieuw-Zeeland Are You Okay Day. Een dag om te vragen hoe het nou echt met iemand gaat. En in de Top 4000 wordt die vraag ook gesteld.
2: Dat is Michael Jackson.
0: Ja, dat is zeker Michael Jackson. Maar hoe heet dit nummer van Michael?
3: Okay.
2: Are you okay?
0: Are you okay? Nee, dat is niet goed. Nee.
2: Are you walking? Sorry.
0: Nee, dat is ook helemaal niet goed. Nee. Nee, dat heet Smooth Criminal.
2: Oh,
0: ja. Wel ook een andere plaat kunnen pakken, deze.
1: Hoe is het?
0: Ja, het is ook een soort Are You Okay. Maar dat hebben we niet gedaan. We gaan door.
1: Vraag 2.
0: Vandaag vieren we de verjaardag van Nance Kolen. Naast presentatrice ook de stem van een 90s act. En die ken je wel, die heb je vast wel eens gehoord. Ja, Nancy. Ja, goed. Is dat A, The Two Brothers on the Fourth Floor, B, Three Doors Down of C, 24/7?
2: Ik denk C.
0: 24/7 vullen we in. Ja, dat is goed. Je krijgt weer een intro te horen en in dit geval deze. En dan wil ik van je weten, hoe heet dit nummer?
2: Het is de Sugar Hill Gang.
0: Ja, Sugar Hill Gang, ja. En hoe heet het plaatje?
2: Ja.
3: Is
2: het
3: hip-hop?
2: Ik heb geen idee.
0: Is het hip-hop? Ja, nee. Rapper's Delight. Ja.
1: Vraag 4.
0: Hanneke, wat heb jij bedacht?
4: Het is vandaag precies 16 jaar geleden dat live op de Britse televisie een man vals speelde bij het programma Weekend Millionaires. De kandidaat Charles die wordt in eerste instantie verdacht door zijn manier van antwoorden. Het ene moment weet hij helemaal niks, staart hij voor zich uit. Het volgende moment geeft hij het perfecte antwoord. Als de opname wordt nagekeken en beluisterd, dan blijkt hij geholpen te worden door zijn vrouw in het publiek door middel van kuchen. Eén kuchje staat voor de A, 2 voor B, 3 voor C. Nou, en zo heeft hij het gered, maar hij is wel ontmaskerd.
0: Okay, dus alles bij antwoord deze. Door die opname heen. Nou, dat gaat ook niet opvallen, gelukkig. Het deed het ook, hè? Ontmaskerd, man. In de Top 4000 staat een toepasselijk nummer. Want hij won, dus... Ja, dat is toch mooi. Dit is een fragmentje. I lie and a cheat. Ja, zo pakte hij dan toch uiteindelijk nog de overwinning. Maar moest hij het inleveren. En voor welke band was dit nou een notering, Carla?
2: Ja.
0: Is dat A, Won Ton Ton of B, The Tin Things?
2: A.
0: Won Ton Ton, zeg jij.
2: Ja.
0: Zou het, mensen? Ja. I lie and I Hartje van mond tot on. Hartstikke mooi. Het levert je 2 prijzen op in totaal, dames en heren. Jullie hebben iets om te delen. Dat is mooi, Carla en G. Ja. Jullie krijgen namelijk een zonnebril. Die mag je delen, moet je zelf weten natuurlijk. Allebei een glas. En de Radio Team Pet is ook voor jullie.
2: Helemaal leuk.
0: Top. Alsjeblieft. Goeie reis naar huis, hè. Doei, doei.

0: Maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
4: Oh,
2: wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Griekenland, 8 dagen al vanaf €299. Kaching! Corendon.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
12: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
13: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo.
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks bo.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie olifant.
15: Alle Sik & Verf bestel je bij
14: verfwinkel.nl. Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
16: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
17: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
16: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.

0: Heb jij die app van Radio 10 op je telefoon staan? Nou, dat is mooi. Tik dan maar eens even een naam in en een reden waarom die persoon een dikke 10 verdient en hoe je zelf heet. Dat is alles. En dan druk je op send en dan kan ik het zo meteen nu meenemen voor je. Dan gaan we het virtuele podium openen en daar krijgen we alle mensen die vandaag een dikke 10 verdienen even op te zien. Je kan het ook nog wel, vind ik wel leuk. Je kan nog een beetje meer opspijzen door het zelf in te spreken. In de gratis app van Radio 10 zit ook een microfoonfunctie. En dan kun je gewoon een kort berichtje maken. Gewoon even, hoi Jeroen, die en die verdient een dikke 10 en wel hierom. Nou, de groeten van Kees. En dan stuur je dat, ook als je geen Kees heet. Hè? Pak de app van Radio 10 en maak er een mooi bericht van. Laat me zo snel mogelijk weten. Hanneke van Zessen, jij speurt altijd het internet af op zoek naar het heetste nieuws. En wie heb je vandaag gevonden als dikke 10 kandidaat?
1: Nou, die wilde ik aan een tennisser geven vandaag die heel goed heeft gepresteerd op het tennistoernooi US Open. Mm-hmm. Hij haalde de kwartfinales en dat is zijn beste resultaat op een Grand Slam in een aantal jaar. Hij verloor vannacht van Zverev en dat is geen schande, want die Duitser is dit jaar in bloedvorm. Die won Roland Garros en is ook bij US Open de favoriet voor de eindzegen. Dus daarvan verliezen is echt geen schande. Dus Botik van de Zandschulp heb ik het over. Hij is bij de laatste 8 geëindigd en hij krijgt van ons een dikke 10.
0: Ja, nou, is toch ook leuk. Dikke 10, hè? Dan heb je die bokaal niet, maar je hebt wel een dikke 10. Ja, zo mooi.
1: Kijk, mission accomplished.
0: Juist, zo is

0: zegt: hoi Jeroen, ik wil graag een dikke 10 geven aan mijn vader Wim en mijn collega Tony. Wat een mooi loodgieterswerk zijn ze aan het maken in de binnenstad van Utrecht. Tony zegt: hallo, ik geef mijn man Jaap van Belzen de dikke 10. Hij heeft al weken zenuwpijn en gaat er positief mee om. Een echte kanjer, daarom een dikke 10. Wendy zegt: dikke 10 voor bakkerij Alkemade in Annapolona, want ze hebben onze kids van groep 8 bolletjes gesponsord voor de lunch. Dat is leuk, hè? Dat is gezellig. Stefan zegt: hoi Jeroen, we willen graag Imke Nielen een dikke 10 geven, omdat ze geslaagd is voor haar examen management in de zorg. En ze altijd klaar heeft gestaan voor oma Riki, die helaas afgelopen november op 91-jarige leeftijd is overleden. Kus van papa en mama. En dan Marcia, mijn collega Arnold en de rest van mijn collega's natuurlijk verdienen een dikke 10. Ja, het is een ondersteunende factor voor ons allemaal. We werken al zo lang met elkaar, dus dat. Groetjes van Marcia. En dan hebben we nog een berichtje. Dat is iemand die heeft even ingesproken. Dat is Louise. Hallo.
1: Wij willen met het hele team onze werkgevers Gerrit en Alexander een hele dikke 10 geven. Steel Supply bestaat namelijk 10 jaar. En om dat samen te vieren, nemen ze het hele team en onze partners mee naar Valencia. Hoe gaaf is dat? Een heel weekend samen genieten. Daar zeggen wij natuurlijk volmondig op. Gerrit en Alexander, een hele dikke 10. Groetjes van Louise en het hele team van Steel Supply.
0: Nou jongens, hey. Dat zijn nog eens.

0: middag is begonnen hier met Jeroen Efteroen. En eindigt natuurlijk met Gijs om 4 uur. En daartussen zetten we die gade. En ook hij heeft nog koffers staan. Dus doe je best, hè?
1: Dag, Jeroen.
0: Dag. Michael Jackson hier nog.

0: de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
1: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Great. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: la. Boeken. Billy. Dat moet sneller.
1: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
3: Het gaat online dus helemaal los.
2: Tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz.
1: Ruim fanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
3: Het gaat online dus helemaal los.
2: Tot de

0: Wil meer Mini? Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
1: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
2: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
1: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
0: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
3: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Mindshift, dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean, inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Wij zijn klaar.
7: QuickFit. En weer verder.
9: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van Albert Heijn.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Goedemiddag. Op het menu zometeen onder andere Billy Joel en Amy MacDonald. En de Communards komen eraan. En kans op een reis naar Gran Canaria. Ja, eerst het nieuws met Hanneke van Zessen.
13: Goedemiddag. Ouders en scholen liggen steeds vaker met elkaar in de clinch. De onderwijsraad zegt dat zulke ruzies de afgelopen jaren vaker bij geschillencommissies belanden. Vaak willen ouders extra ondersteuning voor hun kind, maar wil de school die dan niet geven. Regels moeten duidelijker, zegt de onderwijsraad. Het aantal asielaanvragen in de EU, Noorwegen en Zwitserland is 17% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. En bovendien het laagste aantal in 5 jaar tijd. Dat komt doordat de politieke situatie in Syrië is veranderd en door afspraken van Europese landen met de landen van herkomst. Afghanen zijn de grootste groep aanvragers en de meeste mensen vragen asiel aan in Frankrijk, Italië, Spanje en Duitsland. Er komt minder vervuiling van de Tata-fabriek in IJmuiden in de omgeving terecht. Het RIVM weet niet of Tata nu echt schoner werkt of dat het toevallig is dat er minder kankerverwekkende stoffen en metalen gemeten zijn. Het kan ook te maken hebben met het weer, bijvoorbeeld met de wind. En het dak van het torentje op het Binnenhof in Den Haag blijkt veel ouder dan gedacht. Bijna 500 jaar oud. De houten constructie stamt uit 1547 en is nog grotendeels origineel. In de balken staan Romeinse cijfers die werken als een soort IKEA-instructie, zodat timmerlieden wisten welke onderdelen bij elkaar hoorden. En opvallend, het dak is nog altijd in goede staat. Het weer van vandaag overwegend droog. Je ziet wat wolken en wat zon. Het is een graad of 19. Vanavond meer bewolking en morgen meer regen.
12: Dankjewel, Hanneke. Files dan, dat zijn er 10 op dit moment. En de 3 langste die vind je op de A15. Ridderkerk richting Nijmegen. Voor de brug over de Lingen door pech onderweg. 16 minuten vertraging daar. Allang op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Klaverpolder en Schavendeel. Bijna 1 uur, 58 minuten. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem voor Waterberg. Ben je 21 minuten langer onderweg.
14: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: Hey.
16: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
15: Ja.
8: Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
15: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
16: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.

0: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
1: De vriendelijke specialist. DA.
2: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Mama! Mama! Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
5: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
4: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.

0: apparatuur. Gemaakt met...
1: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten... die Pim van Bungalowpark de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen... via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca? Daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal.
6: Deze week maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor... Stevie Wonder in de Ziggo Dome. Radio 10.
7: Edwin Diergaarden.

Piano Man, hè? Honesty hoorde je. Billy Joel zong het een dag later. Nou, daar heb ik zelf eigenlijk ook nog wel wat werk aan. Want hij vertelde later in een interview dat hij zichzelf eigenlijk helemaal niet de aangewezen persoon vond om anderen te lesteren en de les te lezen over eerlijkheid.

0: Een levende muzieklegende komt naar Nederland. En iedereen kent hem. Radio 10 presenteert... Stevie Wonder. Met de Songs in the Key of Life Tour. 28 oktober. Ziggo Dome, Amsterdam. En jij kunt erbij zijn. Want Radio 10 geeft kaarten weg voor Stevie Wonder. Tickets van 10 voor Stevie Wonder. Alle info, radio10.nl.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
6: Müllermilk, the moo you can't resist.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: Allerlaatste week Karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.

0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

er ook vandaan. Finland heb ik het over. Het aantal Finse bands in de top 4000 van december vorig jaar is echt enorm. Het zijn er precies twee. Je hebt de BAM van MC's met Freestyler. Die staan op 3933. En in het jaar 2003 maken we kennis met The Rasmus. Die dan al 10 jaar bestaan. Maar dan eindelijk hun eerste hit buiten Finland weten te scoren. Met In The Shade.

0: Ingrid, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoi, jij bent werkzaam bij de Primera daar. Het is de 10e vandaag, dus het is waarschijnlijk hartstikke druk met de verkoop van...
1: De staatsloten.
0: Staatsloten natuurlijk. Dus iedere keer als je zo'n staatslot aan iemand meegeeft, denk je... Oh, dan gaat er misschien eentje die een miljoen gaat winnen of meer zometeen.
1: Ja.
0: Maar ja, je gaat het, jij maakt kans op dit moment op een reis naar Gran Canaria.
1: Ja, ik hoop het.
0: Die zit in een van de koffers, die reis. Koffer 1, 4, 5, 7 en 8 zijn nog niet genoemd vandaag. Die staan er nog. En daarvan kan jij er eentje kiezen. Welke mag het zijn?
1: Nummer 7.
0: Nummer 7, zeg jij. Karsten rent naar het plateautje met alle koffers. En zet nummer 7 nu hier bij meneer. Ik ga kijken voor jou op nummer 7. De koffer is met daarin reischeck. Open. Oh jee. Volgens mij is hij leeg.
1: Ah, nou, ja. Jammer.
0: Helaas.

0: veel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
0: En gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitdaging.

0: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
3: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
4: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
3: Maar die prachtige kleding dan?
4: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslielepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: De kippieplank. Gevarieerde hapjes. In een handomdraai op tafel.
11: Kippie.
12: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
13: Het gaat online dus helemaal los.
12: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 19:15 bij Net5.
14: Alle verf super voordelig.

0: jumbo.nl.
1: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: doodadoo.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Zo, een hit die is afgekeken van No Woman No Cry voor Bob Marley en de Wailers. En de reiswekker kan ook gewoon weer afgaan. Na het nieuws met Martijn Nijhuis.
3: Het is nu zeker bij de cyberaanval op een logistiek bedrijf. Vorige maand zijn ook gegevens van Bijenkorf-klanten buitgemaakt. De Bijenkorf wist dat tot nu toe niet zeker. Het gaat om adressen, namen en telefoonnummers van mensen die iets hebben besteld in de webshop. Hoeveel klanten de dupe zijn, blijft onduidelijk. Er zou strenger worden opgetreden bij snelwegblokkades. Dat geldt nog niet voor 10.

0: tientallen Extinction Rebellion actievoerders. Die blokkeerden eind augustus de A12 bij Den Haag, terwijl dat verboden was. Volgens de OM krijgen ze de volgende keer nog een waarschuwing. Pas daarna kunnen ze worden vervolgd. Ook de Franse Voetbalbond heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino. Ze geven geen steun meer voor zijn herverkiezing als voorzitter. Reden is het plan dat Infantino lanceerde om het WK commerciëler te maken. Net als veel andere landen vindt ook Frankrijk dat dat de waarden van het voetbal ondermijnt. En opnieuw een ontdekking bij de renovatie van het Binnenhof in Den Haag. De kap van het torentje blijkt nog helemaal origineel en is bijna 480 jaar oud, blijkt uit onderzoek. Er is nog nooit één stuk hout vervangen. Een monumentenadviseur vindt dat heel bijzonder, omdat hout kwetsbaar is en ook omdat er in de 19e eeuw heel veel is gesloopt. Het radioteam weer. Wolken en zon, zo goed als droog. Graadje van 19. Vanavond meer bewolking. Morgen eerst regen, maar 's middags ook weer zon. En opnieuw 19 tot 20 graden.
1: 10 files op dit moment op de Nederlandse wegen. En de 3 langste vind je op de A1. Hengelo richting Osnabrück voor de Duitse grens. 13 minuten daar. A2 Amsterdam richting Oude Rijn voor de Leidse Rijntunnel. Na een ongeluk een kwartier. En de A50 Apeldoorn Arnhem tussen Hoenderlo en Waterberg. Dan ben je 21 minuten langer onderweg.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon 1 factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
8: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
7: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
9: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
12: Simyo.
13: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
14: Hands van voordeel.
13: Aldi.
15: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
16: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
16: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
15: Zo.
16: Interpolis. Glashelder.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
17: Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
18: Edwin Diergaarden.

Radio 10, en misschien had je het ook al gehoord. Misschien ook niet. Dit nummer is ongegeneerd afgekeken van No Woman No Cry van Bob Marley. So Lonely van de Police. Sting heeft het later zelf toegegeven. En eerlijk is eerlijk, die is normaal gesproken helemaal niet zo toegeeflijk. Niet voor niets heeft hij al jaren wat juridische problemen met zijn voormalige medebandleden van de Police. Goedemiddag, uur van lang leven, de grootste hit van alle tijden. Fleetwood Mac komt eraan. Maar eerst Christina Aguilera.

0: kijken of we Rob uit Rotterdam ook heel erg blij kunnen gaan maken. Rob, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo Rob, hoe is jouw donderdag tot nu toe?
1: Een beetje gewoon. Lekker thuiswerken. Een beetje wat met de computer doen. Ja, dus niet veel bijzonders. Maar nu wel.
0: Dus een beetje spanning kan geen kwaad, merk ik al.
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Gran Canaria, ben je er wel eens geweest?
1: Nooit.
0: Ja, wel Tenerife.
1: Nooit in Spanje, dus
0: nee. Oké. Okay. Ja, 3-4 uurtjes vliegen en naar beneden, hoor. Dus dat is allemaal wel te doen op zich. Er zit dus een reis naar Gran Canaria in een van de koffers die nog hier staan. Het zijn er 4, dus 25% kans dat je met de goede ervan doorgaat. Koffer 1, 4, 5 of 8 erop. Welke mag het zijn?
1: Ik heb de hele tijd een beetje het cijfer 1 in gedachten. Dus ja, 1.
0: Oeh, 1. Nou, dan gaan we 1 deze kant op laten komen. En dan ga ik proberen hem open te maken. Het kan even duren, zeg ik heel eerlijk. Dus geef een momentje.
1: Ik heb alle tijd.
0: Oh, okay. Dat is het voordeel van thuiswerken.

0: Rob. Ja. Hij is leeg.
1: Oh, dat is jammer.
0: Maar?
1: Nou ja.
0: Probeer het gewoon nog een keer, op een ander moment.
1: Is goed, joh.
0: Dat mag namelijk.
1: Bedankt voor het meedoen, hè?
0: Jij bedankt voor het meedoen, natuurlijk.
1: Oké.
0: En een fijne donderdag verder.
1: Dank je, doei.
0: Houd de reiswekker in de gaten, want hij kan nog...

0: zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
3: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglevert kosten.
4: Zonnepanelen uitzetten, ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
6: Kaapverdië, 5 sterren all-inclusive, al vanaf €999. Corendon.
7: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
11: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
10: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
12: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
13: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Het is 1970. Vier jonge Britse muzikanten zijn al bijna 2 jaar onderweg. Ze maken 2 albums, maar geen hits, geen gillende fans, wel heel veel kilometers in een busje. Op een koude, regenachtige dag rijden ze naar Durham voor een optreden. De zaal kan zo'n 2000 man hebben, er staan er ongeveer 30. En alsof dat nog niet pijnlijk genoeg is, speelt de band die avond ook nog eens ontzettend beroerd. Na afloop lopen ze het podium af en er hangt in de kleedkamer een grafstemming. Tot de pas 17-jarige bassist Andy Fraser ineens, om de boel een beetje op te vrolijken, een zinnetje begint te zingen. De anderen tikken mee. Fraser gaat achter een piano zitten en binnen een kwartier liggen de akkoorden en het refrein er. En zanger Paul Rodgers schrijft vervolgens de coupletten. Een paar maanden later gebeurt precies het tegenovergestelde van die rampavond in Durham. Nummer 2 in Engeland, nummer 4 in Amerika. En ineens kent de hele wereld die 4 jongens. Soms heb je voor je grote doorbraak geen geweldig optreden nodig. Dit is All Right Now van Free.
1: De doorbraak.

0: Daniel Tien en Alcazar, Crying at the Discotheque. Alcazar, dat was in het verleden ook in Nederland een discotheek. Hè? Ken je dat nog? Alcazar in Puttershoek?
1: Puttershoek, Alcazar in Puttershoek.
0: Ja, ja, dat klopt, exact, ja. Dat zeg ik, ja.
1: Daar hebben wij vast wel eens ja, ik moest even nadenken. Want je zegt het en tegelijkertijd ben ik dan aan het nadenken. Oh, klopt dat dan? Volgens mij heb je gelijk.
0: Ja, en tegenwoordig staan de woningen op die plek. Die discotheek is al jaar geleden verdwenen. Dus dat is,
1: Oké. Je kan er dus niet meer naartoe.
0: Nee, maar, niet meer. Nou, alleen maar herinneringen.
1: Alcazar was ook een beentje. En die hoorden we net.
0: Juist, met Crying at the Discotheque. Ja. En je hoort Gijs Staverman. Die hoor je straks na vieren in zijn geheel. Ja. 3 uur lang met Gijs op 4.
1: Goedemiddag. We gaan straks. Nou, is de reis er nog niet uit?
0: Nee, de reis naar Gran Canaria zit nog in een van de 3 koffers die hier nog staan.
1: Koffertje 5, koffertje 4 of koffertje 8?
0: Ja, exact. Ja.
1: Ik ben benieuwd waar die in zit. Nou, dat gaan we straks spelen natuurlijk. Kaarten voor Stevie Wonder, die heb ik ook nog. En Loes Havenkort ga ik ook even bellen. Loes Havenkort speelt een hoofdrol in de Netflix-serie The Eight Club. Die is al een keer verfilmd, maar nu komt er ook een serie van. En dat wordt super spannend. En er zitten allemaal twists zitten erin. Dus misschien kan ik haar een beetje ontlokken om wat te vertellen. Dus die hebben we straks ook aan de telefoon. En we hebben de top 4000 in 40 seconden. Ja, het is echt...
0: Vol reizencircus.
1: Zeker.
0: Ja. Zometeen. In de meeste muziek in de middagshow bij Radio 10. Dit is mooi, hè?
1: Ja, dit is mooi.
0: Ja, die pak ik nog even mee voor 4 als je het niet erg vindt. Dolly Parton, I will always love you.

0: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
4: Het gaat online dus helemaal los.
3: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Nog 309.000.
7: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuur.
7: Alcantara bekleding. En,
9: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met...
11: misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Nu bij DA, alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
13: De vriendelijke specialist DA.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jaar...
12: techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
15: Nu bij DA, alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente-idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
6: Boost yourself.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja? Echt serieus?
10: Zo.
9: Wat een geld!
11: 18.000, godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
13: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
14: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
13: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
14: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
13: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
14: Oké, ga ik op letten.
13: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
14: Doe ik.
13: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
15: Goedemiddag, het is alweer 4 uur geweest. Dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
16: Goedemiddag Gijs. Honderden politiemensen en ME'ers zoeken in de omgeving van Overasselt bij Nijmegen nog steeds naar bewijzen tegen de bende die vorige week dinsdag zwaar bewapend door het dorp trok. Of ze hiernaar klaar zijn, dat is maar de vraag, zegt de politie tegen Hart van Nederland.
17: Het is zo dat we tot nu toe iedere dag wel iets hebben gevonden. En wij gaan natuurlijk net zo lang door totdat wij ervan overtuigd zijn dat er niets meer ligt.
16: Ook duikteams zoeken mee in sloten en beken om te kijken of daar bijvoorbeeld nog wapens in zijn gegooid. Werkgevers mogen vanaf half 2028 geen huur meer inhouden op een loon van arbeidsmigranten. Dat minister Wijlbrief van Sociale Zaken. Die wil zo'n eind maken aan misstanden waarbij arbeidsmigranten veel loon moeten inleveren voor soms wel heel slechte huisvesting. Maakt ze afhankelijk en daar wil ik vanaf, zegt Veilbrief. Oh, mijn tekst verdwijnt. Dan doe ik het uit mijn hoofd.
15: Ja, goed.
16: Je kunt tegenwoordig ook de Efteling in met een prothese.
15: Oh?
16: Ja, dat tot nu toe kon dat niet, want ze zijn bang als je je beenprothese om hebt, je gaat een attractie in, dan vliegt hij eraf.
15: Oh ja, dat hij naar beneden valt.
16: En dan krijgt iemand anders hem op zijn hoofd.
15: Mm-hmm.
16: Veerle, die ging laatst in de Baron, mocht niet naar binnen. Nou, dat was het niet mee eens. Dus ja, die was zwaar teleurgesteld eigenlijk.
18: Ja, ik snap wel dat veiligheid inderdaad heel belangrijk is. Alleen, ja, ik vind ook wel dat je iedereen erbij moet betrekken en dat je iedereen gewoon erin kan.
16: Ja, nu moest ze dus hinkelend die attractie in. Nou, toen heeft ze een boze brief gestuurd naar de Efteling. Of eigenlijk een beetje aardige brief wil samen met de revalidatiearts.
15: Dan kom je verder, hè?
16: Dan heb je succes.
19: Ja. Soms moet er een aanleiding zijn, volgens mij, om zoiets moois met elkaar te creëren. En ik ben heel blij dat die aanleiding er geweest is.
16: Ja, want wat is nou die aanleiding? Dat ze er niet in kon. Maar er zijn nu spanbanden. Een speciaal harnas trek je dan aan.
15: Ah.
16: Net als voor je auto. Ja. Trek je vast. En dan kan je dus lopend erin. En dan blijft die prothese gewoon vastzitten. En de uitvaart van de Noorse koning Harald gisteren heeft de Noorse tv een nieuw kijkersrecord opgeleverd.

0: 6 op de 10 Noren hebben wel iets van die uitzending meegekregen. De meeste, bijna 2,5 miljoen, keken via de staatsomroep. Anderen zagen de uitvaart via de commerciële zender of online.
1: Ja, maar beter dan The Voice of Norway.
0: Ja.
1: Nou ja, die scoort ook. Zeker. Neurwegen, zo heet het ook. En ja. Dan Steulen en Dreuien.
0: Goed. Een multilinguist ben je toch ook. Zeker. Het Radio 10 weer dan. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later in de nacht valt er wat regen. Morgen is bewolkt, af en toe wat regen, later ook wat zon. En dan wordt het een graad of 20.
1: Oké, okay, nou gaan we even de proef op de zon nemen. Ga jij even de files uit je hoofd doen. Waar staan ze? Hoeveel kilometer is het? En hoeveel files, over hoeveel files hebben we het?
0: Hier heb ik wel de flitsmeister van nodig. 33 vertraging op de snelwegen. De drie langste staan op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg, 23 minuten extra reistijd. Op de A2 is ook een ongeluk gebeurd tussen Den Bosch en Utrecht. Ja, de andere kant op dus. Er komt door een ongeluk 38 minuten extra reistijd. Op de A15 Oostvoorne richting Ridderkerk. Tussen Heijplaat, Pernissen en IJsselmonde. Daar is het de boel afgesloten.
1: Oh.
0: In verband met de reddings- en bergingswerkzaamheden na een ongeluk.
1: Oh, nou, heel veel sterkte daar dan. En kom veilig thuis. Dat is mijn advies dan aan jou. Tenminste, ja, je kan er niet altijd zelf wat aan doen. Maar wij blijven in ieder geval sowieso deze hele file bij. En ik heb nog een reis te vergeven, hè, vandaag. Er staan nog 3 koffers in de studio. Wij hebben koffer 4, koffer 5 en koffer 8. En als je nou straks de reiswekker hoort afgaan, app dan jouw naam en het koffernummer naar de app van Radio 10. En misschien win jij een reis ter waarde van €3500.
2: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet & Sable druiven. 1+1 gratis.

0: snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Thuisbatterij.
8: Einde salderingsregeling.
9: Teruglever kosten.
10: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
6: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
13: Fans van voordeel,
12: Aldi.
15: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Show. Zaterdag om 8 uur op 6.
16: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
17: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal.
19: Deze week, de radioteam staat op rij.

wanneer dat is, dat weet ik nog niet precies. Maar dat moet ik nog eventjes uitvinden. Maar dat laat ik zo snel mogelijk weten in dit programma. En ik heb nog steeds een koffertje staan. Het koffertjespel vandaag is nog niet uitgespeeld. Het is een volledige reis van 3500 euro wat erin zit naar Gran Canaria. De prijs wordt verzorgd door Corendon. Nou ja, je kan het niet beter hebben. Morgen gaat het weer ongelooflijk regenen. Dus als je straks het alarm hoort, het reisalarm, hij zit een beetje verstopt

warmste augustus ooit gemeten. Sterker nog, wereldwijd was het zelfs een van de warmste maanden sinds de metingen begonnen. En ook West-Europa beleefde de warmste zomer ooit. In Nederland was het ondertussen vooral warm en droog. Gras veranderde in hooi.

0: overstromingen ontstonden.
1: Tot zover het nieuws. Dan volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Wisselen bewolkt. Ah, daar is u. Volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Wisselen bewolkt. Dames en heren, de volgende uur weer zwart. Tot morgenavond. Wisselen we wel. Tot morgenavond. Wisselen we wel. Kom ik even zo gewoon niet uit. Er worden middagtemperaturen verwacht van 1 uur 's middags tot 6 uur 's avonds.
2: Gijs op 10. Dit is Gijs op 10. De grootste hits aller tijden.
3: Radio
2: 10.

opgenomen. Dat was in 1979. Dat is een hitje geweest in Nederland. Niet zo'n enorme hit, maar wel een hitje. En ja, die moet ik ook nog eens een keertje draaien. Jimmy Bohorn, hij leeft nog steeds. Hij, wat hij doet, dat weet ik niet precies, maar hij is 76 jaar.

0: En dat is toch een top 10 hit geweest. En ja, alle grote disco hits hoor je natuurlijk ook hier in dit programma bij Gijs op 10. En ja, die reiswekker, die heb je dus ook gehoord. Ik zei dus dat hij een beetje stiekem was weggewerkt, hè?
1: Ja.
0: Heb jij hem gehoord? Heb jij hem stiekem ergens
1: Jij ging heel duidelijk met je gezicht, met je vingers lopen zwaaien.
0: Dus dat is de reiswekker.
1: Dat was geen ontkomen aan.
0: Nou ja, ook al hebben wij hem niet gehoord. Er zijn heel veel mensen die hem wel hebben gehoord. Die hebben ook een appje gestuurd. Heel veel namen en de koffers erbij. Zullen we gaan random iemand terugbellen?
1: Ja, natuurlijk.
0: Maakt eigenlijk niet uit wie bij je terugbellen. We gaan random iemand bellen. En eens kijken of diegene, of ik die blij kan maken met een reis. Iemand blij maken met een reis van 3500 euro. De waarde van 3500 euro is natuurlijk wel helemaal te gek. Ja, we zitten...
1: Gaat over?
0: Iemand, hallo? Gaat iemand...
2: Hallo?
0: Hallo? Hallo?
2: Hallo?
0: Ja, ik hoorde de telefoon helemaal niet overgaan. Hallo, met wie?
2: Hey. Met Yvonne uit Den Bosch.
0: Dag Yvonne uit Den Bosch. Met Gijs uit Hilversum.
2: Hallo.
0: En Martijn ook uit Hilversum.
3: Hallo.
0: En Karsten uit, ook uit Hilversum. En Lisanne uit
3: Aalten.
0: Aalten. En Milou ook uit Hilversum. Nou, Yvonne, je spreekt met Radio 10. Je vrienden van de middag. Dit is Gijs op 10. Je hebt een appje gestuurd, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, je bent er een beetje beduust van, heb ik het idee.
2: Ja, dat klopt ook. Ja. Dat is helemaal waar.
0: Ja, welke, want er zijn nog 3 koffers over. 4, 5 en 8. Naar welke koffer gaat je eerste idee uit? Wat denk je?
2: 8. Dat had ik eigenlijk al vanaf vanmorgen al.
0: Oh. En waarom 8? Heeft dat een speciale reden?
2: Nee, gewoon een gokje.
0: Gewoon een gokje. Dus 4 en 5, dat wil je niet. Ik heb net op elke koffer heb ik een beetje geslagen, maar je hoort helemaal niks.
1: Geen verschil.
0: Nee, je hoort geen verschil. Dus ik weet het eigenlijk niet. Moeten we 8 pakken?
2: Ja, we gokken het er gewoon op.
0: We gokken het er gewoon op. Oké, nou, Karsten, die staat erbij. Ik heb hier zoals je hoort, dit is de koffer. Ik zal even geluiden maken voor mensen die naar de radio zitten te luisteren. En die denken, oh, het is een nieuwe studio. Ik moet wel een beetje uitkijken voor wat ik kan doen. Zal ik hem openmaken? Daar gaat hij.
2: Ja, heel graag.
0: Oh, wat spannend. Even kijken of er iets in zit. Zit er iets in? Zit er iets in? Zit er iets in? Zit er... Oh, Yvonne.
2: Jammer.
0: Ja, dat is heel vervelend. Want er zit een reischeck in. Het waarde van 3500 euro! Sorry, ik nam je een beetje in de maling, maar dat was niet helemaal de bedoeling. En het hele mengpaneel is nu bedolven onder de groene stip. Ik weet niet meer waar mijn schuifjes zitten en zo. Van harte gefeliciteerd, Yvonne.
2: Nou, dankjewel.
0: Yvonne, je hebt een vakantie gewonnen voor 2 personen naar Gran Canaria. Het waarde van 3500 euro. En deze prijs wordt verzorgd door Corendon.
2: Wauw, helemaal fantastisch.
0: Ja, dat vind ik ook. Nou, blijf even hangen voor al je gegevens. Ik denk dat allemaal wel goed komt. En stuur een kaartje, hè?
2: Ja, zeker. Leuk.
0: Oké, dat lijkt me een heel goed idee. Fijne middag, Yvonne.
2: Jullie ook.
0: Fijne
2: uitzending.
0: Ja, dankjewel.
1: Je moet ook bijkomen, Gijs.
0: Ja.
1: We kregen een hartverzakking van het confetti-kanon.
0: Ja, dat ik kan helemaal niks meer zien. Dus vertel even wat er in het nieuws zit.
1: Er komen meer maatregelen tegen onruststokers in voetbalstadions. En snap jij elke brief die je krijgt van de gemeente?
0: Nee.
1: Denk misschien van wel. Is niet zo. Hoor je zo meteen.
0: Oké, dit hoor je ook zo.

0: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
2: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Nu, bij Spar in de buurt. Roomboter, appelflap of kersencarré. Vers uit eigen oven. 1+1 gratis. Dus, even iets lekkers, even sparren.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
1: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
0: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht een beetje bewolkt. Later vannacht misschien wat regen. Ook morgen nog wat regen. Later ook weer wat zon. En het wordt morgen zo'n 20 graden. En waar staan de files? Dat weet Martijn. Goedemiddag, Martijn.
4: Goedemiddag, Gijs. Op 46 plaatsen op de snelwegen. De drie langste staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en de Martinus Nijhoffbrug. 13 kilometer, een uur extra reistijd. Op de A15 Oostvoorne richting Ridderkerk. Tussen Hoogvliet en Vaanplein liggen spullen op de weg. Jij vraagt dan altijd aan Robin. Wat ligt daar op de weg?
3: Wat ligt er op de weg,
4: Martijn? Dan zeg ik net als Robin, ik heb geen idee. Oh. Wel extra reistijd van een half uur. En op de A15 Ridderkerk richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum. Auto met pech. Daar 50 minuten extra reistijd.
3: Er kan maar een hele doos met iPhones liggen. Dan wil je dat wel weten, toch?
4: Jij wel.
3: Ja. Ik denk dat er meer mensen dat wel willen weten.

0: kort. Ja, en dat heeft te maken met The 8 Club. Die wordt op Netflix uitgezonden. En muziek van Leon Rimes en Bob Marley. Je hoort het allemaal binnen een paar minuten. Maar eerst heb ik het nieuws voor je. Met Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Minister Van Wil werkt met de KNVB, politie, OM en burgemeesters aan maatregelen tegen onruststokers in voetbalstadions. Wat hij wil, wil ze nog niet kwijt. Volgens hem is het incident van de laatste tijd een grens overschreden. Bij een ongeluk in Leiden is een kind om het leven gekomen. Het zat in een kinderzitje bij een moeder op de fiets. Die kwam in botsing met een scooter, waarna dat kind dus op de grond viel. En deze week werd iemand opgepakt die wordt verdacht van allerlei acties op het Duitse stroomnet. Nu is in zijn camper een notitieboek gevonden. Daarin staan 160 doelen die hij nog op het oog had om te saboteren.
0: Ik vind het altijd een beetje ingewikkeld.
1: En een beetje eng ook wel.
0: Nou ja, een beetje eng natuurlijk. Maar als iemand dat echt wil doen, dan gaat hij toch niet een boekje bijhouden waar hij dat allemaal wil gaan doen? Of ligt dat aan mij?
1: Jij doet het al uit je hoofd.
0: Nee. Maar dan als je iets wil saboteren, dan ga je toch niet allerlei gegevens opschrijven.
1: Sowieso als je dat soort ideeën hebt, dat je niet helemaal fris bent in je hoofd.
0: Nee, oké. Nou ja, dat sowieso. Maar ja, oké. Okay.
1: Gijs, wij hadden het dinsdag over jongeren die steeds minder goed lezen.
0: Met Kluun hebben we het erover
1: precies
0: gehad.
1: Precies. Ja. Nou, ja. Bij RTV Drenthe vroegen ze zich af, komt het niet ook doordat volwassenen steeds ingewikkelder zijn gaan schrijven?
0: Gotcha.
1: Vooral ambtenaren, nou, die kunnen er wat van.
2: De omgevingsvisie schetst
3: toekomstperspectief voor Drenthe in 2050.
4: De omgevingsvisie schetst de maatschappelijke opgave.
5: Zoals klimaatverandering, herstel van natuurkwaliteit.
6: En de gevolgen van vergrijzing. Nou, dat is duidelijk, hè?
1: Ja, heel duidelijk.
0: Waar heb ik nou zitten luisteren nu de laatste 20 seconden?
1: We hebben plannen gemaakt voor de toekomst van Drenthe. Bijvoorbeeld voor het milieu en omdat er steeds meer oude mensen zijn. Dat is wat er staat.
0: Maar dat is toch veel makkelijker om dat te vertellen. Dan begrijpt iedereen het
1: ook. Ja, dat zou ik ook denken. Ja. Nou, de vraag is natuurlijk, snapt de mens op straat die ingewikkelde zin eigenlijk wel?
4: Nee. Ik begrijp de woorden wel, maar ik begrijp niet echt helemaal waar het over gaat.
7: Ik zou mezelf ook gewoon in de prullenbak gooien. Ik weet niet waar ik hiermee moet dan.
1: Nou, deze man heeft nog wel een tip.
8: Misschien een app dat je een foto kan maken en dat AI hem gelijk transformeert in jouw taal.
1: Ja, dat is heel goed.
0: Maar dat kan sowieso volgens mij al,
1: ja,
0: toch?
1: Die apps zijn er al. Die richt je camera op. Ja, maar speciaal ook voor mensen die moeilijke woorden niet goed begrijpen. Zegt het voor jou, Gijs. Je richt het op een moeilijk stuk tekst en dan zegt hij wat het betekent. En je hebt Janneke taal. Okay. Hoe goed ben jij in dat soort ambtenaartaal, Gijs?
0: Ik ben er heel slecht in. Want ik heb net een brief van een rechter gekregen.
1: Ja.
0: En daar staan hele ingewikkelde dingen in.
1: Ik ga maar niet doorvragen, denk ik.
0: Nee, doe maar niet.
1: Misschien kunnen Lisanne en Karsten dan even meedoen.
0: Oké.
1: Hiermede wordt geconstateerd dat de procedurele afwikkeling van het onderhavige nieuwsbulletin, waaronder de inhoudelijke totstandkoming, redactionele coördinatie en uiteindelijke openbaarmaking, overeenkomstig de daartoe geldende uitgangspunten, en zonder nader voorbehouden, als afgerond kan worden beschouwd.
0: Ja, dus je hebt nieuws gelezen en dat klopte wel.
9: En dat is nu klaar.
0: En dat is nu klaar.
1: Het was inderdaad dit

0: Get ready. Leon Rimes en I Can't Fight the Moonlight. We moeten nog even damage control moeten we nog even doen, Martijn. Want Lisanne die heeft net bijna een hartverzakking gekregen. Omdat wij allerlei terpentine en snippers hebben. Hoe noem je zo?
1: Confetti,
0: ja, confetti kanon. Maar je wist niet dat de kanon afging.
1: Ja,
0: als
1: dat ding
0: als
1: maakte een knal. Ik schrok me helemaal.
2: Karsten ademde een paar van die snippers in. En ik viel van mijn stoel bijna.
0: Ja, ook leuk. Maar we hebben wel een reis weg.

0: 22 jaar na het verschijnen, een nieuw leven als Netflix-serie. We belanden tussen de rijke vrienden in Bergen, waar achter de voordeuren overspel, jaloezie, geheimen en leugens op het menu staan. En als er dan ook nog een villa in vlammen opgaat, nou, dan begint nieuwkomer Karen zich af te vragen bij wat voor vriendenclub ze eigenlijk is aangeschoven. En die Karen wordt gespeeld door Loes Havekort. En die Loes Havekort heb ik aan de telefoon. Goedemiddag, Loes.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, is de Eetclub al eerder verfilmd? Wat maakt deze Netflix-serie nou anders dan de film?
1: Nou, we hebben meer tijd om het lekker allemaal uit te spelen. Want we hebben wel ietsjes veranderd, zonder te veel te verklappen natuurlijk.
0: Oh.
1: Aan Saskia Noord. En het feit dat we het verleden en het heden langs elkaar heen laten lopen.
0: Oké.
1: Okay. Het zorgt ervoor dat we wat meer tijd hebben om wat meer juice te produceren, zeg maar.
0: Nou ja, dat is leuk. Dat gebeurt vaker op Netflix of in Netflix films of series. Nou zeg je van, Saskia Noord, die heeft natuurlijk het boek geschreven. Maar je hebt dingen veranderd. Mag dat dan? Of gaat dat in samenspraak met Saskia Noord?
1: Nee, dat is wel, dat mocht gewoon.
0: Oh, dat mocht.
1: Daar heeft Saskia op gezegd. Dat is ook niet heel erg veel, maar het zijn zo, kan ik weinig verklappen. Maar dat zijn wel wat dingetjes anders. Ja, daarom moet je juist kijken. Ja.
0: Maar het brandt op je lippen, hè?
1: Ja, precies.
0: Je wil het wel heel graag zeggen, ja.
1: Ik zeg het niet.
0: Nee, oké. Okay. Ja. Hoe was het om Karen te spelen?
1: Ja, waanzinnig. Dat is het leuke van dat je dus meer tijd hebt om het karakter te laten zien. Dat maakt het dat ze een eindredacteur heeft, is en ook haar eigen geheimen met zich meeneemt.
0: Ja.
1: Dat maakt het wel heel erg leuk.
0: Bracha van Doesburg, die speelde de rol van Karen in de film. Heb je dan naar haar gekeken als voorbereiding op de serie?
1: Nee, ik heb eerlijk gezegd, ik heb die film nooit gezien.
0: Oh.
1: Want ik dacht, ik ga ook nu niet kijken. Ik heb Saskia Noord ook ooit wel eens gelezen.
0: Ja.
1: Ik dacht, ik ga dat nu ook niet kijken. Ik ga gewoon helemaal blanco de serie bekijken.
0: Oké. Okay.
1: Zodat ik er weer met frisse ogen kan zien.
0: Want je bent ook een beetje bang dat het misschien dan dezelfde kant op gaat. Of dat je dan de vergelijkingen of dat mensen vergelijkingen maken.
1: Waarschijnlijk, dat zal vast gebeuren. Maar ik hoop dat, vooral doordat het hele verleden met elkaar zich afspeelt en weer, dat je geïnteresseerd blijft kijken.
0: Ja. Heb je veel gegeten? Of, want ja, het is toch immers de eetclub.
1: Ja, we hebben wel wat eetclubavondjes gehad.
0: Dat okay.
1: bij een ster restaurant.
0: Oh.
1: Zijn we je moet toch een beetje, een beetje voorbereiden.
0: Ja, ik wil net zeggen, dit is een top voorbereiding is dit, toch?
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Het gaat over geheime verleidingen, overspel. Hoe ben jij in het geheim, of het geheim bewaren eigenlijk? Of het bewaren van ik wil niet zeggen hoe ben jij in overspel, dat slaat natuurlijk nergens op. Maar hoe ben jij in het bewaren van geheimen?
1: Niet zo goed.
0: Oh.
1: In het echte leven vraag je dan. Nee. Ik geloof dat waarheid altijd boven water komt. Dus je moet maar gewoon
0: eerlijk
1: zijn.
0: Ja. Ja. Oké, en wat voor veranderingen hebben jullie nu aangepast of gedaan voor het opzicht van?
1: Daar kan ik natuurlijk weinig over zeggen. Daarom moet je echt de serie gaan kijken.
0: Ja, maar ik vond het wel een mooie inleiding om te kijken of je het nu dan wel zou zeggen.
1: Nee,
0: maar
1: ik denk wel als het professioneel moet, dan hou ik alles geheim.
0: Dan hou je alles geheim, oké. Okay. Zou je zelf zo'n exclusieve eetclub willen hebben?
1: Lijkt me heerlijk, maar ik krijg enorme stress als ik ga koken. De pressure is zo hoog bij mij, dan moet alles goed zijn. En dan ben ik bang dat het eten niet goed is of het drinken niet goed genoeg is. Maar ik vind het heerlijk, want ik vind het niets leukers dan met fijne vrienden tafelen tot die nacht.
0: Nou ja, je kan het altijd laten cateren natuurlijk en dan leuke mensen uitnodigen, toch?
1: Precies, dat is beter. Dat is een goed idee.
0: Vanaf vanavond is het te zien op Netflix. Ja. Stel dat je in twee zinnen mensen naar de serie wil laten kijken. Hoe zou je dat doen dan?
1: Oh,
0: ja, dat is lastig,
1: explosief, intrigerend en
0: nietsjes
1: wat het lijkt.
0: Nou, ik ga wel kijken nu hoor.
1: Ja?
0: Ja, natuurlijk. Vanaf vanavond te zien de Eetclub op Netflix. Actrice Loes Havekort.

0: Nou, ik vond het zo jammer. En elke keer hoor ik het van mijn dochter en van mijn vrouw. Ja, wat jammer dat je nou niet mee bent geweest naar Stevie. Nou, niet naar Stevie, maar naar Bruno. Het was een beetje Stevie Wonder. Ja, Stevie Wonder, die hoor je misschien zo direct nog voorbij komen. En als dat zo is, dan moet je zo snel mogelijk tickets naar ons toesturen. Want wie weet krijg jij die laatste kaarten. Maar je hebt concerten ook niet gezien, hè, van Bruno Mars?
1: Nee.
0: Want je kon wel lekker dicht vooraan kon je staan.
1: In mijn rolstoel bedoel je?
0: Ja, ja precies. Ja. Je hebt dus speciale plekken heb je dan.
1: Ja,
0: voor,
1: ja, maar... mag niet meer.
0: Nee, mag dat niet meer?
1: Nee. Nee, en hij is net iets te gezond voor.
0: Je bent daar goed voor ook gewoon. Oké, en dit was overigens de nieuwe single, On My Soul. En je hoort hem bij Gijs op 10, meeste muziek in de middagshow. Maar we willen natuurlijk wel dat je precies weet wat er in de wereld gebeurt. Wat zit er zo in het nieuws?
1: De verhoren van de coronacommissie zijn klaar. En stel je voor, je bent helemaal blind.
0: Mm-hmm.
1: En je stapt na een paar flessen wijn in de auto.
0: Oh jee.
1: Je rijdt 250 kilometer.
0: Huh?
1: Dat is echt gebeurd. Nou, hoe dat afliep...
0: Serieus?
1: Ja, dat hoor je zo meteen.
0: Maar is dit Stevie Wonder of niet?
1: Soortgelijk.
2: Oh. Een levende muzieklegende komt naar Nederland. En iedereen kent hem. Radio 10 presenteert... Stevie Wonder. Met de Songs in the Key of Life Tour. 28 oktober. Ziggo Dome, Amsterdam. En jij... kunt erbij zijn, want Radio 10 geeft kaarten weg voor Stevie Wonder. Tickets van 10 voor Stevie Wonder. Alle info, radio10.nl. Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
13: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1.500 winkelfilm
11: te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen en alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
13: Opruim vanavond.

0: in een van onze winkels.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels, altijd in de buurt.
4: Kippie.
5: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Goedemiddag, over 14 seconden is het exact 5 uur. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
10: Goedemiddag Gijs. De verhoren door de parlementaire enquêtecommissie over de coronaplannen zitten erop. Als laatste werd een infectieziektespecialist verhoord die ook lid was van het OMT.
11: Hiermee komt ook dit openbare verhoor tot een afronding. En ik verzoek de bode om de getuigen en haar bijstandsverlener naar buiten te leiden.
12: Dank u wel. En succes met het vertalen naar de conclusies.
10: Ja, dan heeft de enquêtecommissie de komende maanden de tijd voor. Het eindrapport wordt begin volgend jaar verwacht. In de 4 Europese landen, waaronder Nederland, is een grote fraude met paarden ontdekt. Van de dieren werd het paspoort vervalst, zodat ze konden worden geslacht en gegeten. Maar daar was het vlees helemaal niet geschikt voor, want het ging om sportpaarden die veel medicijnen gebruikten. Dat zegt de Belgische politie die het onderzoek leidt. Werkgevers mogen over 2 jaar geen huur meer inhouden op het loon van arbeidsmigranten. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil van die regeling af, omdat die mensen het afhankelijk maakt, zegt hij. Bovendien kwam het vaak voor dat arbeidsmigranten veel geld kwijt waren aan een slechte woonplek. Het moet eerlijker, zegt de minister. En in het noorden van Engeland is een man veroordeeld tot een rijverbod en een celstraf van 1,5 jaar. Er was wel iets bijzonders met deze man, zegt de BBC.
13: Registered blind, with no driver's license and drunk.
10: Hij had dus geen rijbewijs, hij was stom, dronken en blind.
9: Ja, sorry, je mag er niet om lachen. Nou ja, dat kan toch niet?
10: Nou ja, blijkbaar wel. De man had met zijn vrouw 4 flessen wijn opgedronken. Daarna raakte hij in paniek, stapte hij in de auto, reed 250 kilometer. De man... Ja, kijk, blind, je blind en blind. Hij ziet alleen nog wat vlekken.
9: Oh.
10: Hij zegt, ja, ik richtte me op de lichten van een vrachtwagen voor me. Ging niet heel goed. Hij slingerde van weghelft naar weghelft.
9: Maar 250 kilometer, dat is toch heel veel? Dat is heel lang.
10: Dat is wonder boven wonder. Niemand gewond geraakt, maar je weet hoe het is, hè. Mensen die dronken zijn op de fiets. Ja, als ze vallen breken ze ook niks. Dus daar heeft hij ook mazzel mee gehad. Stom verbaasd, de politie zette hem aan de kant van de weg. En zag toen een witte geleidestok op de bijroederstoel liggen. Ja, dat is toch wel...
9: Ik vind het een gek verhaal.
10: Ja, nou, dat vond de rechter ook. Dus 1,5 jaar de gevangenis in.
9: Okay.
10: En niet rijden. Ook al
9: nooit meer rijden. Mag nooit meer mag hij achter het stuur.
10: 1,5 jaar niet. Ook al heeft hij geen rijbewijs. Ook wel bijzonder. Het radioteam weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vannacht misschien wat regen. Ook morgen nog wat regen. Later ook wat zon. En dan wordt het 1 graad of 20.
9: Dankjewel, Martijn. En nu we het toch over rijden hebben. Kunnen mensen een beetje doorrijden? Of valt het een beetje tegen?
10: Nou, niet als je op de A2 staat. Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. Staat namelijk een auto met pech. Dan ben je 1 uur en 1 kwartier langer onderweg. Op de A15 bijna 1 uur vertraging. Ridderkerk richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. En op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Schravendeel en Klaverpolder staat een auto met pech. Daardoor ben je daar zo'n 3 kwartier langer onderweg.
9: Oké, nou heel veel sterkte daarmee. En wij blijven in ieder geval lekker bij je. We gaan straks ook Top 4000 in 40 seconden spelen. Wellicht dat je iets hoort van Stevie Wonder. Moet je zo snel...

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
6: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs voor maar €1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
7: Ontdek Sport City, de city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
10: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus, overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3,500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
17: Deze week maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor...

is dit toch goed ook, hè? Songs in the Key of Life. En ik baalde van dat mijn broer deze plaat weer heeft teruggejat. Want ik had hem gewoon eerlijk uit zijn kamer gestolen.

0: gaat morgen beginnen. En dat is voor het concert voor 28 oktober. Martijn, ik lieg niet als we meer dan 3000 appjes hebben gekregen voor Steve Wonder. Ik kan het niet helemaal tellen, maar we hebben dan zo'n automatische telgenerator. Het klinkt ook heel erg jaren 60. Een telgenerator die dan precies kan tellen hoeveel appjes er binnen zijn gekomen. Maar als ik het aan Lisanne, meer dan 3000?
1: Ja.
0: Niet gek, toch?
1: Nee.
0: Oké.
1: Ze zijn gewild.
0: Goed, ze zijn heel erg gewild. Zullen we gewoon random iemand terugbellen? Geef die computer maar de opdracht om gewoon de telefoonnummer eruit te halen. En dan gaan we die gewoon terugbellen. Kijken of, kijken wat er gebeurt. Op een of andere manier gaat de telefoon... Oh, hij gaat open.
2: Met Shelly.
0: Dag Shelly met de waterleiding. Goedemiddag. Wij willen graag eventjes weten wat jouw waterstand is.
2: Mijn waterstand op dit moment?
0: Ja, op dit moment.
2: Moet ik naar de kelder lopen?
0: Ja, dan moet je even naar de kelder lopen. Ja. Dan moet je het klepje even, moet je even het klepje openmaken. Oh, gelukkig heb je het in de gaten dat wij het zijn, Shelly. Je schrok wel een beetje, hè, in het begin, dacht ik. Ja, oké. Okay. Shelly, wat heb jij net naar mij toegestuurd via de Radio 10 app?
2: Ik heb Stevie Wonder tickets gestuurd.
0: Je hebt tickets gestuurd. Nou, van harte gefeliciteerd. Je krijgt 2 tickets voor het concert van Stevie Wonder.
3: Yes, Stevie Wonder.
2: Yes.
0: Waarom ben je zo'n fan van Stevie?
2: Oh, ik zelf ben maar nu dat mijn dochter van 16 het ook luistert. Zijn we gewoon samen fan.
0: Oké.
2: Dus ik vind het helemaal leuk.
0: Oké, je dochter is 16 en die heeft het album Songs in the Key of Light is ook al blijkbaar. Ja, meerdere albums heeft ze al gehoord. Nou, van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Jij krijgt tickets, 2 tickets voor het concert van Stevie Wonder op woensdag 28 oktober 2026. Binnenkort dus in de Ziggo Dome in Amsterdam. En
2: hartstikke blij.
0: We zijn hartstikke jaloers. Wij krijgen geen tickets. Wij hebben ze niet. Dus laat even weten na afloop hoe het geweest is, hè?
2: Dat zal ik zeker doen.
0: Oké. Veel plezier, Shelly. En van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.

0: Natuurlijk, hè. Ja, precies, ja. Dr. Alban. En zing Halleluja. En dat hoor je bij de meeste muziek in de middagshow. Gijs op 10. En Shelly, die loopt de hele dag nu. Halleluja, halleluja. Want die heeft 2 tickets gewonnen voor het concert van Stevie Wonder. Haar man geloofde het niet, overigens. Maar die mag ook niet mee. Haar dochter. Haar dochter wel. Woensdag 28 oktober 2026 in de Ziggo. En ja, hou Stevie in de gaten. Hè. Je kan hem zomaar voorbij horen komen. Dan kun je ook kans maken op 2 tickets. En wat zit er zo in het nieuws, Martijn?
1: Er komen nieuwe stakingen vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet. Morgen al trouwens. Mm-hmm. En vraag jij je ouders nog wel eens om advies? Ik deed dat wel. Mm-hmm. Daar heb ik ongelooflijke spijt van.
0: Oké, ik ben benieuwd wat voor advies dat was dan.
2: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo. Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.

0: later ook wat regen. Morgen eerst wat regen en later ook wat zon. Het wordt morgen zo'n 20 graden en dat valt best wel mee. En waar staan de files? Valt dat ook mee? Dat weet Martijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het zijn er iets minder. Op dit moment 40 files en vertragingen bekend. De drie langste staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel. 42 minuten rechts extra reistijd. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoetewoude, Rijndijk en de Prins Klausplein. 13 kilometer file. Half uurtje ben je dan langer onderweg. En op de A16 Rotterdam richting Breda staat een auto met pech tussen Dordrecht Centrum en de Moerdijkbrug. Daardoor ben je daar ruim een uur langer onderweg.
0: Nou, heel veel sterkte. Kom veilig thuis. Dat is belangrijk. Wij blijven in ieder geval lekker bij, hè, want we delen jouw fileleed. En dat vinden we heel fijn om te doen. Nou, we vinden het niet fijn dat je in de file staat en dat je heel veel fileleed hebt. Maar...
1: Je hoeft niet per se in de file te staan. Hè? Nee, dat is waar. Gewoon luisteren, hoor.
0: Dat kan...
1: Ik zeg maar even.
0: Nee, dat is helemaal waar. Goed. Ook al die mensen die luisteren die niet in de file staan. Nou, dan wens ik nog veel plezier op kantoor. We gaan zo de top 4000 in 40 seconden spelen.
1: Ja.
0: En daar kun je 100 euro aan thuisbezorgde goed mee winnen. Ja, het is wel één groot prijzenslagrat is het vandaag, hè? Hoe is het mogelijk? Nou, ik hoop dat je dat gaat redden. Maar eerst het nieuws, Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Er komen nog meer stakingen tegen de kabinetsbezuiniging op de sociale zekerheid. Dus op de uitkeringen. Een deel daarvan is teruggedraaid of uitgesteld, maar dat is voor de bonden niet genoeg. De FNV zegt dat er morgen acties worden gehouden in de metaal- en bouwsector. Hoe groot de gevolgen worden, dat is nog niet duidelijk. Sommige stakingen zullen spontaan ontstaan, is het idee. Cardiologen van twee ziekenhuizen worden verdacht van corruptie. Ze zouden zijn omgekocht door leveranciers van medische spullen om alleen hun producten te gebruiken. De Fiat heeft invallen gedaan in Gelderland en in Noord-Holland. Er komt nieuwe muziek van de Spice Girls.
0: Oh jee.
1: Nou ja, eigenlijk is het oude muziek die nog op de plank lag. Ja. Het gaat om vier demo-opnames. Die komen op een speciale boxset om te vieren dat de Spice Girls, hoe lang denk je, bestaan?
0: 25 jaar.
1: 30 jaar
0: 30 jaar,
1: al.
0: Ja, dat...
2: Zeg wat je wou, wat je wilde.
1: Nou, met de Spice Girls toch beter, ik weet niet hoor.
0: Nou,
1: ja.
0: Oké, okay, ja.
1: Ik was knapper.
0: Ja, ik ben nooit een ontzettende fan van... Ik heb Mel B wel een keer ontmoet. Ja. Toen zei ik dat ik ongelooflijk fan was van de Spice Girls. En dat ik het heel grote eer vond om
1: haar... Iedereen maakt fouten, Gijs. Dat maakt allemaal niks uit.
0: Nou ja, jij vindt de Spice Girls wel goed?
1: Ik vind dat heel goede muziek. Ja, serieus. Zeg jongens, vragen jullie nog wel eens om advies bij je ouders? Nou, bij Gijs kan het natuurlijk niet meer, die is zelf al heel oud. Maar toen zij nog leefden en op hoge leeftijd waren.
0: Zeker.
1: Vroeg jij dan nog wel eens om advies?
0: Ja hoor, dan vroeg ik wat mijn vader zou doen. En ik vraag dat nu af en toe in mijn gedachten ook nog wel een keer. Maar meestal, als ik heb een huis gekocht bijvoorbeeld. En toen heb ik even mijn broer gebeld.
1: Ja.
0: Want ik heb dan toch iemand nodig uit mijn familie die een beetje ouderlijk advies kan geven. En hij is... 69, dus hij...
1: Stuk oud natuurlijk.
0: Ja, stok oud is die, ja.
1: Jij, Karsten?
3: Ja, ik bel elke week nog met... Ik moet mijn moeder iedere maandag bellen.
1: Want,
3: ja, dat moet, dat zei ze op een gegeven moment. Je belt me gewoon maandag, hoor, want anders spreek ik je nooit meer.
0: Om te zeggen dat het maandag is, of niet?
3: Nou, dan vraag ik wel hoe het is. En vaak zijn het vragen over eten. Natuurlijk, dat wil ik weten. En mijn vader, die vraag ik nog wel eens advies over verzekeringen. Want die zat in de verzekeringen.
0: Oh, dat is wel handig, ja.
3: Maar ja, dat is ondertussen ook al 20 jaar geleden. Dus ik krijg eigenlijk altijd het antwoord... Ja, dat is al zo lang geleden. Zoek het uit.
0: Ja, maar daarnaast geeft hij misschien een advies... wat 20 jaar geleden heel normaal was. Maar tegenwoordig niet meer. Nee, of dat het niet meer kan worden uitgevoerd. Ja. Of zoiets, ja. Okay.
1: Zanne?
4: Nou, ik bel echt wel heel vaak bij mijn ouders, ja. Zeker omdat ik nu twee kleine kinderen heb. En ja, af en toe weet ik het gewoon even niet meer.
0: Mm.
4: Ja, ja,
0: maar dat snap ik helemaal. Dan zou ik mam, hoe deed je dat vroeger?
4: Ja, hoe ging dat? Weet je wel? Ja, ik was twee, ik was er niet echt bij.
1: Het is een goed advies, maar dan kom ik bij mijn eigenlijke punt.
0: Nou ja, dat is dus de vraag. Waarom vraag je dit?
1: Er is dus een moment, denk ik, dat je erachter komt van... Ja, nu zijn mijn ouders op leeftijd, ik heb niks meer aan dat advies.
0: Oh.
1: Want, ik hoop niet dat mijn ouders luisteren, maar...
0: Tuurlijk luisteren
1: ik belde omdat de tandarts morgen in mijn kaak gaat zagen. Die gaat op kiezen trekken, dat is een horrorverhaal.
0: Ja, leuk.
1: De brug in mijn mond is nog gammeler dan de Merwedebrug en de Hardenbergenbrug bij elkaar. Maar goed, toen belde ik dus mijn ouders.
0: Ja.
1: Ik denk, kunnen ze een beetje geruststellen? Moet ik erbij zeggen, zij komen uit Twente.
0: Ja, dus?
1: Mijn vader zegt, ah joh, geen stress. Neem gewoon een kunstgebit.
0: Oh,
1: toen dacht ik
0: natuurlijk.
1: Oh god.
0: Dus ja, maar dat is, ik denk dat hij dat uit liefde zegt. Want je hebt niet hele mooie tanden. En dan wordt het wel wat witter en wat mooier en wat solider.
1: Weet je wat mijn moeder daarna zei?
0: Nou.
1: Geen grapje, hè?
0: Nee.
1: Niet zo druk maken. Je leeft dan maar 25 jaar. Dus
0: oh,

2000 in 40 seconden spelen wij elke dag. Van maandag tot en met vrijdag. 10 nummers moet je herkennen in 40 seconden tijd. En dan kun je €100 aan thuisbezorgdegoed winnen. En je kunt je kwalificeren als je de volgende vraag goed weet te beantwoorden. Hoe heet de zanger met wie Whitney Houston was getrouwd? Dus hoe heet de zanger met wie Whitney getrouwd was? App jouw antwoord via de gratis Radio 10-app. En misschien speel je zo mee voor €100 aan thuisbezorgdegoed. Want we gaan het zo spelen op de radio.

0: Ewald, goedemiddag.
1: Dag. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Je mag meedoen. Je wist het antwoord op de volgende vraag. Hoe heet de zanger met wie Whitney getrouwd was? Dat was...
1: Bobby Brown.
0: Bobby Brown. Ja, nou, hartstikke goed. Hij
1: van
0: leeft
1: nieuw
0: nog...
1: Edition.
0: Wat zeg je?
1: Van New Edition.
0: Ja, van de New Edition, ja. Dat klopt, ja. Hij zat... weet je dat niet, Martijn?
2: Nee, dat wist ik niet.
0: Nee, hij zat in een beetje boysband. Zo'n jonge boysband was dat. En toen later heeft hij Whitney Houston pas ontdekt. Of Whitney Houston, ja. Zoals wij dat ja, precies zeggen. Oké, Ewald, je mag...
1: Ja?
0: Je mag meedoen. Je wist het antwoord op de volgende vraag. Of tenminste, die je net dus hebt beantwoord. Je krijgt 40 seconden de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. En als je het niet het weet, pas dan. En als je het fragment hoort doorlopen, pas dan ook. Want dan weet je dat het ook fout is. Zet er dan de tijd even stil. Gaan we door naar het volgende fragment. En als het lukt om binnen 40 seconden 10 platen of artiesten te herkennen... dan heb je hem te pakken. 100 euro aan thuisbezorgd goed. En ik denk dat dat in Zeist wel goed komt, toch?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Oké. Okay. Nou, zullen we het gaan doen? Ben je zenuwachtig?
1: Nee.
0: Wordt een eitje?
1: Nou, dat ook weer niet. Nee. Want,
0: Oké, okay, nou, wij zitten in ieder geval de hele middagcrew.
3: Hallo.
0: Wij zitten, wij zitten gewoon met je mee te leven. Hè, dat is heel belangrijk. Dat, de innerlijke steun.
1: Oké. Okay.
0: Nou, fijn dat je zo enthousiast daarover bent. Dat we met je mee
1: leven. Ik ben er klaar voor.
0: Heel goed, gaan we beginnen met nummer 1.
1: Whitney Houston.
0: Hey, Whitney Houston. Heel goed. Ik heb er nog één.
1: UB40,
0: ook goed. Oh, je zit er helemaal, je bent helemaal gebrand om te winnen. Dit is fragment nummer 3.
1: Hazes.
0: Hazes, heel goed. Dat is de basis. André Hazes en Zomer. Ik heb er nog eentje.
1: Robbie Williams.
0: Je gaat wel heel snel, hoor. Misschien word jij wel de snelste kandidaat ever van dit spel. Je hebt er inmiddels 4 geraden, je moet er nog 6. En je hebt nog 32 seconden over. Het gaat goed, maar ik ga niet zeggen dat er niks meer kan gebeuren. Dus hier is de volgende.
1: Paul Simon.
0: Ja, heel goed. Graceland. Dit is de volgende fragment. Let op.
1: The
0: Eurythmics. Ook goed. Nou, dit gaat lekker. Je hebt er al 6. Je moet er nog 4. En hier is

0: Hallo? Maar hij heet Danny de Munk.
1: Oh, Danny de Munk.
0: Ja, precies.
1: Pas.
0: Ja, dat ik. Ja, oké. Okay. Hallo, ik ben er nog steeds. Het is Danny de Munk. Ik voel mezelf verdomd alleen. Niks aan de hand. Je hebt nog tijd zat. 20 seconden over en hier is de volgende.
2: Wham.
0: Wham is goed. Wake me up before you go-go. Ik heb er nog één.
1: Pas.
0: Oh. Je hebt gepast voor U2.
1: Oh.
0: En One. Ik heb nu het idee dat de puntentelling niet helemaal goed gaat. Oké, U2 en One, 7 heb je er. 3 moet je er nog raden. 15 seconden heb je nog over. En hier is jouw volgende fragment.
3: Guus Meeuwis,
0: heel goed. Oh, dat gaat goed. Nog 2. En dit is de volgende.
1: Jumpen
0: van Helen. Nou, je hebt er 9. Je moet er nog 1. Je hebt nog 7 seconden over. En dit is misschien wel de laatste dan.
1: Janet Jackson!
0: Walt, je hebt hem te pakken, hoor.
1: Ja, oh, lekker.
0: Ja, dat is heel lekker. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja, ik dacht, ik was een beetje verslag dat je denkt van... hallo, het is Siska de Rat. Maar ja, dat was de film natuurlijk. En Danny de Munk... Dat,
1: en de musical.
0: En de musical, klopt. Alleen, hij staat ook zo op het hoesje. Danny de Munk, ik voel me zo verdomd alleen. Goed, nou, niks aan de hand. Maakt niet uit, we kijken niet terug, we kijken vooruit. 100 euro aan thuisbezorgd, te goed. Het is voor jou.
1: Yo,
0: en het lekker. Komt zo snel mogelijk naar je toe. Lisanne, die maakt het zo meteen naar je over. En een fijne avond.
1: Dankjewel, prettige uitzending nog.
0: Dank je.
4: We got it together, didn't we? Nobody but you.

0: Die 100 euro kan hij dan niet in het buitenland gebruiken. Maar wel natuurlijk als hij weer terug is in Nederland. En hallo? Ja, precies. Hij, ja. De microfoon doet het nog. Nee, maar hij dacht dat de lijn een beetje weg was gevallen.
1: Ja, snap daarom, ik, in het buitenland.
0: Waarom reageerde je zo? Goed, straks hebben we het nieuws hier in de Meeste Muziek in de Middagshow. Wat zit erin, Martijn?
1: Ja, een doorbraak in een verkrachtingszaak van 30 jaar geleden. Plus, hoe hard kan de luidste kat spinnen? En bestaat er een paard dat hoger op zijn benen staat dan Gijs Staverman?
0: Wat een interessante. En die feitjes ga je straks allemaal met ons delen.

0: deze zaterdag super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
2: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer versproducten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.

0: dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
4: Heijn. Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En? Je wil in september starten. Schrijf je snel in op
4: Entouring. Nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen.

0: ver er vanaf. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
5: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
7: Goedenavond, het is inmiddels alweer 6 uur. Het is hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
8: Goedenavond Gijs. Er is een man uit Apeldoorn opgepakt voor verkrachtingen van zo'n 30 jaar geleden. Hij zou in 1995 een fietster hebben verkracht in Apeldoorn. 2 jaar later ook een fietster net buiten Deventer. Na al die jaren is de man van 61 gepakt met hulp van DNA-onderzoek. De rechter zegt dat een asielzoeker niet teruggestuurd mag worden naar Italië, want de opvang zou er niet zo goed zijn geregeld. Asielminister Van der Brink ontkent dat en is daarom in beroep gegaan.
9: In het verleden hebben we deze discussie ook gehad, maar we hebben een nieuw migratiepact. We hebben nieuwe afspraken gemaakt. Ik ben in Italië geweest en heb de toezeggingen daar gekregen. En dus in hoger beroep willen wij nu duidelijkheid krijgen dat dit wel mogelijk is.
8: Nou, eerder hielden rechters het terugsturen van asielzoekers naar Griekenland ook al tegen vanwege de problemen met de opvang daar. Een woonzorgcentrum in Ter Apel wordt voorlopig extra beveiligd na een paar incidenten met asielzoekers. De jongeren hingen rond op het terrein, probeerden binnen te komen om er te slapen. Besloten is nu om de deuren vanaf 10 uur 's avonds dicht te houden. Binnen zijn dan beveiligers, buiten houden toezichthouders de boel in de gaten. En er is een nieuw Guinness World Records boek gelanceerd. Op 22 september is ook de Nederlandse vertaling te koop.
10: Oh,
8: er staan duizenden leuk. Nieuwe en bijgewerkte records in. Zitten ze dus elk jaar weer behoorlijk bizarre tussen, zoals het grootste aantal Rubik's Cubes oplossen terwijl je aan het skateboarden bent, waren er 500. Het grootste paard ooit was langer dan Gijs Staverman.
10: Oh, dat is heel lang.
8: 2,19 meter hoog.
10: Jeetje, hoe kom je daarop dan?
8: Ja, met het trapje denk ik.
10: Ja.
8: En de luidste kat ter wereld kan spinnen met een volume van 67,8 decibel.
10: En wat moet ik me daarbij voorstellen dan?
8: Dat is net zo hard als Lisanne met de stofzuiger of het geluid als je naast de snelweg staat. Dat is echt.
10: Ik moet dat boek hebben, want anders dan is mijn leven niet meer compleet. Ik moet dit soort dingen weten ook gewoon.
8: Het zijn ook heel korte teksten, dus jij kan makkelijk snappen.
10: Ja, zeker. En grote letters?
8: Ja, zeker. Okay. Het radioteam weer, veel plaatjes. Vanavond en vannacht steeds meer wolken. Later in de nacht valt er ook wat regen. Morgen is het ook soms regenachtig. Later komt er ook wat zon bij. En dan wordt het opnieuw een gaatje van 20.
10: Ik heb wel een cadeautje voor je verjaardag heb gevonden. Dat is wel een voordeel. Dankjewel, Martijn. Laten we meteen even kijken hoe druk het er nog steeds is op de Nederlandse snelweg. Of neemt het snel af?
8: Nou,
10: neemt
8: het juist weer toe, gek genoeg.
10: Oh, neemt weer toe?
8: Ja, 49 vertragingen op de snelwegen. 3 langs staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen het Liemers Aqueduct en Leidschendam. 31 minuten extra reistijd, neemt wel af langzaam. Op de A12 Arnhem richting Oudrijn, tussen Houten Oost en Nieuwegein. 1,5 uur extra reistijd. En ook 1,5 uurtje op de A12 Lunetten richting Oudrijn. Tussen Lunetten en Oudrijn op de hoofdrijbaan. Komt allemaal door een auto met pech. Daar ben je zo'n 30 minuten extra onderweg ook.
10: Oké, nou heel veel sterkte. Wij blijven sowieso lekker bij je. En ja, Martijn die zei het net al. Het zou kunnen zijn dat je niet in de file staat, maar dat je bijvoorbeeld met de trein onderweg bent. Nou, dan zitten we naast je in de trein. Kan ook zijn dat je nog op je werk bent. Kan ook zijn dat je gewoon lekker radio aan het luisteren bent. Nou, dat heb ik goed.

0: over jouw vergepenietje.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen?
2: In het verleden hebben we deze discussie ook gehad, maar we hebben een nieuwe migratiepact.
3: Buiten wacht op echte werk.
2: Gemaakt.
3: Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel,
1: Aldi.
5: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglever kosten,
14: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
15: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
16: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008, of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008, of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
17: Deze week, de radioteam staat op.

0: Nederlandse jongeren steeds slechter lezen. Maar misschien moeten we nog niet meteen alle boeken bij het oud papier zetten, want de bibliotheek is juist bezig aan een comeback. Ja, steeds meer Nederlanders worden lid en vooral onder jongvolwassenen groeit het aantal abonnementen flink. Inmiddels hebben ruim 3,8 miljoen Nederlanders een bibliotheekpasje.
1: Oh.
0: En die vergeten af en toe die boeken terug te brengen. Dat doet mij altijd denken aan de bibliotheek van vroeger. Ik denk dat ik nog een paar boeken heb van de bibliotheek van vroeger. Ja, die zijn behoorlijk over tijd, hoor.
1: 1000 euro's aan boete.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Maar ja, laat ik het niet hardop roepen. Maar vooral luisterboeken trouwens en e-books, die zijn populair. CD's en tijdschriften, die verdwijnen steeds meer uit de bibliotheek. En ik denk overigens niet dat Peter Pannekoek dit boek kan huren in de bibliotheek.
2: Ik vind het altijd leuk om Mijn Kampf te lezen in de trein. Nee, waarom? Kijk, je ziet helemaal niet goed dat dit Mijn Kampf is. Dus wat gebeurt er? Mensen komen de coupé binnen en denken, wauw, een jong iemand die leest. Het komt toch nog goed met deze wereld. En die vragen me dan heel geïnteresseerd, wat lees je? Dan zeg ik, oh, een debuutroman.
3: Gijs. Oh nee. Van disco tot diner. Gijs rijdt altijd met je mee. Dit is Radio 10.

0: Taylor Swift. Gloednieuwe single van haar. Ze is een bezig bijtje. Wordt nu bijna letterlijk, want in Australië zijn nu een aantal insectensoorten vernoemd naar Taylor Swift. Het gaat om 12 insectensoorten, waarvan één groep de naam Swifty Typhus heeft gekregen. Oh nee, Swifty Phyllus heeft gekregen. Het is niet de eerste keer trouwens dat er insecten zijn vernoemd naar Taylor Swift. In 2022 vernoemden wetenschappers al een miljoen poot naar de zangeres. Waarom dat is, dat weet ik niet, maar wellicht omdat ze zoveel loopt over het podium. Het vergeet me niet, ja. Weet jij dat wel? Want jij bent een Swiftie, toch? Lisanne?
1: Ja, eigenlijk zijn ze dus vernoemd naar de fans van Taylor Swift. Wij zijn wel met fans.
0: Oh, dat zijn de miljoenen Swifties zijn.
2: Het was wel waarom deze naar haar zijn vernoemd.
0: Ja.
2: En dat is omdat ze een heel rode en gele kleur hebben, en het verwijzen naar de kleur van de haar en de lippen. Vond het een beetje ver gezocht.
0: Nou ja, ik vind het een beetje dat jullie zoveel weten hiervan. Dat vind ik ook een beetje gek.
2: Hebben we voor betaald?
0: Nou, dat Taylor Swift...
2: Ah, niet veel, maar...
0: Daar word je niet voor betaald. Goed, nou, dan zijn we daar weer eventjes van op de hoogte. Dat is heel fijn. Het vergeten liedjes, dat zijn platen die heel lang niet meer gedraaid zijn op de radio. En dat je zegt van ja, dat is nou echt zonde. Want dat zijn bijzondere platen die op bijzondere gelegenheden gedraaid zijn. En als je ze nou niet hoort, dan vergeet iedereen ze. En dan worden ze nooit meer gedraaid. Dat is de definitie van een vergeten liedje. Laat me weten aan welk vergeten liedje jij zit te denken. En stuur hem naar me toe. Het kan via de Radio 10 app. Ik kan gewoon een WhatsAppje naar me toe sturen. En dan ga ik het zo met heel veel liefde voor je draaien. Dit zijn de Sister Sledge. He's the greatest dancer.

0: Nou, Rogers die geeft altijd college als hij ergens optreedt. Doet hij bij het North Sea Jazz Festival, doet hij dat ook. Nee, serieus. En dan, je bent dus eigenlijk naar een concert van Chic, maar ondertussen ben je naar meester Nile Rogers aan het luisteren. Want dan gaat hij vertellen dat hij voor Madonna, voor die en voor die en voor die en voor die. En voor, die voor iedereen heeft hij al geproduceerd. Nou, onder andere natuurlijk ook voor Sister Sledge. Sister Sledge was Chic. En you're the greatest of he is the greatest dancer. We hebben straks natuurlijk jouw vergeetmijnietje, dus laat maar weten welk vergeetmijnietje wil je graag horen. En we hebben het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Cardiologen in twee ziekenhuizen hebben zich waarschijnlijk jarenlang laten omkopen. En wil jij €5.000 beloning om op een politieke partij te stemmen? Of heb je liever gratis openbaar vervoer of gratis zonnepanelen? We hebben het zo over.
0: Oh, we moeten naar Amerika toe.
2: De vakantie is voorbij, maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching. Corendon.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Turkije. 5 sterren all-inclusive al vanaf €579. Corendon.
7: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
9: Deze zaterdag super.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
3: Dames en heren, de daluren beginnen.
4: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag.

0: beter kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.

0: Daniels Bijbel.
1: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
2: Kippie.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Goedenavond. Steeds meer bewolking, dat is wat minder mooi. Ook vannacht en later ook wat regen. Ook morgen soms wat regen, later ook met zon. Het wordt zo'n graadje of 20. En waar staan de files nog? Dat weet Martijn. Het werd net drukker. Is dat nog steeds? Gaat die trend verder?
7: Nee, toch? Met zijn arm op een knopje had gelegen bij Flitsmeister, want het neemt nu heel snel af. Nog 19 vertragen op de snelwegingen. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Waardenburg. 8 kilometer, kwartiertje extra reistijd. Ook een kwartier op de A27 Utrecht richting Breda, tussen Noordeloos en de Merwedebrug. En op de A67 ook een kwartiertje van Eindhoven naar Venlo, tussen Leenderheide, de Randweg N2 en Zomeren. En dat komt door een ongeluk.
6: Oké, nou heel versterkt daarmee. Kom veilig thuis. Hè. Dat is het allerbelangrijkste. Wij blijven nog steeds lekker bij je. Vergeet nietjes, kun je achterlaten via de Radio 10-app. Dat is allemaal heel simpel. Gewoon een WhatsAppje naar me sturen. Hoor je het zo, maar eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedenavond.
7: Goedenavond, Gijs. Cardiologen in 2 ziekenhuizen hebben zich waarschijnlijk jarenlang laten omkopen door bedrijven in medische apparatuur. Daarom heeft de Fiat vandaag invallen gedaan in 8 panden in Noord-Holland en Gelderland. Er komen nog meer stakingen tegen de bezuinigingen op uitkeringen. Een deel van die bezuinigingen is al teruggedraaid of uitgesteld, maar de bonden vinden dat niet genoeg. FNV zegt dat er morgen acties worden gehouden in de metaal- en de bouwsector. Een nieuwtje over Kate Hudson. Die is al 5 jaar verloofd met Danny Fujikawa. Maar ze zijn nog steeds niet getrouwd. Ja, dat kan natuurlijk niet.
6: Idioot.
7: Ze heeft nu eindelijk gezegd waarom. Ze vindt het te duur.
6: Ze vinden het te duur om te trouwen.
7: Nou, heeft Kate Hudson nog niet zoveel geld natuurlijk.
6: Nee.
7: Maar ze vindt het gewoon te duur.
6: Oké. Ja, dat is...
7: Iedereen heeft een reden om niet te trouwen terwijl ze verloofd zijn. Ja, dat moet ze allemaal zelf weten natuurlijk.
6: Ja, gaat toch op. Als je iemand vraagt, dan moet je gewoon trouwen. Ze zijn zo slap. Stom.
7: Luistert jouw vrouw eigenlijk niet?
6: Ja, mijn vrouw luistert elke dag.
7: Vrienden, zeker. Ik, sorry.
6: Nee. Het is mijn vrouw. Okay. Sinds dat ik haar ken, voelt het alsof het mijn vrouw is.
7: Ja, goeie smoes. En een opmerkelijke verkiezingsbelofte van president Trump.
6: Ja.
7: Stem op ons, de Republikeinen, en je krijgt gewoon heel veel geld.
8: Well, if the Republicans win, you win with us and you get $5,000.
7: Ja, elke Amerikaan krijgt dus $5,000, zegt hij. Als ze in november op de Republikeinen stemmen bij de tussentijdse verkiezingen. Nou, dat wil zeggen, als de Republikeinen aan de macht blijven in de Amerikaanse Eerste en Tweede Kamer, ja, dan hebben wij winst en dan delen wij in die winst, zegt hij eigenlijk.
6: Nou, deze man die zit wel een beetje klem of zo, toch? Dit is een soort laatste strohalm waar
7: hij
6: zich aan...
7: Hij vindt het zelf een heel goede zakelijke deal, zegt hij. Ik dacht, ja, rare jongens, de Amerikanen. En toen dacht ik ineens, dit hebben wij ook gehad.
6: Niet.
7: Ja, er was een man, ik weet niet meer, Mark Rutte of zoiets.
6: Ja?
7: Die beloofde iedereen in 2012 een flink bedrag in ruil voor een stem op de VVD.
9: Dit zal gelden vanaf 2014. €1000 voor werkend Nederland per jaar.
7: Ja, daar heeft hij later sorry voor gezegd, want ik weet niet wat bij jou zit. €1000 heb ik nooit bijgekregen.
6: Nee, ik zit er nog op te wachten, maar het is er nog steeds niet bij.
7: Nou, toen dacht ik, welke verkiezingsbelofte zou jij nou wel meteen over de streep halen? Even een voorbeeldje.
6: Ja.
7: Benzine mag nog maar €1 per liter kosten.
6: Maximaal.
7: Zou mij overhalen.
6: Ja.
7: Of bijvoorbeeld, telefoon is een soort nutsvoorziening. Zo belangrijk dat iedereen het trendje krijgt van de overheid en dan wel elke 2 jaar.
6: Ja, en vooral de nieuwe iPhone Duo, want dan kun je dubbel werk verrichten.
7: Nou,
6: dat is
7: ook.
6: Dat is wel fijn.
7: En wat zou jij dan willen?
6: Korting bij de Kentucky Fried Chicken. 50%.
7: Je mag 1 ding kiezen. Dat
6: je mag 1 ding kiezen. Oh, dan vind ik gratis Apple TV voor iedereen.
7: Oké.
6: Ja. Met alle series die daarbij zitten.
7: Ja, oké. Dus
10: een tientje per maand.
6: Ja, nee, maar voor de rest van je leven.
10: Oh, dat is gul.
6: Dat is mooi, toch?
7: Lisanne nog eisen? Of,
11: Nou ja, die benzine vond ik sowieso wel een goeie. Maar gratis groente en fruit misschien voor iedereen.
10: Oh,
7: dat is een goeie.
6: Groente en fruit, dat hebben we hier toch al?
11: Ja,
6: bij Radio 10. Ja, alleen maar naar beneden toe te lopen.
7: Kijk, wij hebben natuurlijk bij Radio 10 de mazzel dat we een gratis banaan of appel kunnen pakken.
6: Ja, maar niet iedereen heeft dat.
7: Niet iedereen heeft dat.
6: Maar heel veel bedrijven doen dat wel. Dat vind ik wel. Maar ik geloof niet dat ik D66 ga stemmen als ik een gratis appel mag pakken. Denk ik.
7: Nee. Nee, Apple TV is toch veel logischer. En jij, Karsten? Okay,
6: Karsten, wat heb jij, ja?
0: Gratis zorgverzekering voor iedereen. Dat is 178 euro, heb ik net gekeken, betaal ik per maand. Dus, nou ja, reken maar uit voor een jaar. Laten we beginnen met een jaar.
6: Een jaar gratis zorg.
0: Ja, dat zou...
7: Karsten ziet wel iets in het communisme. Nou, en ik
6: ben ook benieuwd waar dat geld vandaan moet komen, maar dat even terzijde.
7: In elk overheidsgebouw verplicht Radio 10 of iedereen, ja, je voelt hem aankomen, een gratis airfryer.
6: Natuurlijk, ja. En jij een gratis airfryer. En jij een gratis airfryer.

0: misschien dat Lisanne dat weet. Moet je me eventjes, moet je me even mee... Ja, je had je mond vol, hè, met dingen, sorry.
1: Het breekmanietje.
0: Hoe heet dat nou? Dance Mania? Heet dat, kan dat zo zijn? Dat het dance... Maar, of Dance-teria, volgens mij heet dat zo. En ik ben... vroeger was ik wel fan van Madonna, maar Dance-teria, zo heet dat. Nou, dat is echt zo'n ongelooflijk goed nummer. Dat lijkt een beetje uit de tijd van Hang Up. 2005 heeft ze dat uitgebracht. En dat nieuwe dance-album, ik weet niet of het heel goed doet, maar vroeger was het natuurlijk wel zo, als er iets uitkwam van Madonna, nou dan, je rende naar de winkel om dan nieuwe album, nieuwe LP, nieuwe CD te kopen. Nieuwe cassettebandje in jouw geval dan. Maar dat doe je tegenwoordig niet meer. Dat valt op zich best wel tegen. Goed, Peter Gabriel, Sledgehammer, hoor je ook nog. Carla Penenschopper, die heeft mij een appje gestuurd en die zegt, kennen jullie toevallig dat oude nummer van Bloem? Ja, dat ken ik wel. Is dat hem toevallig? Ja, dat is hem. Want dat andere nummer van Bloem, dat wordt steeds gedraaid. Blonde haren, blauwe ogen, je weet wel. Even aan mijn moeder vragen. Maar vooral jong blijven, dat is een van de leukste nummers van Bloem. Zou je die kunnen draaien? Natuurlijk, Carla. Ik doe het met liefde.

0: Het hangen bij even aan mijn moeder vragen. En dat is natuurlijk een hartstikke leuk nummer van Bloem. Dit wordt trouwens gezongen door de zoon van Mies Bouwman. Joost Stimp. En Joost die vooral jong blijft. En dat is wel grappig. Hij heeft later ook, een boekje heeft hij uitgebracht. Hoe ouderen dan met telefoons om moeten gaan.
1: Knijter, knaller, knoeper.
2: Of zoiets.
0: Zo worden we allemaal.
3: Weet je waar hij ook van is, Gijs?
0: Waar is hij ook van? Hij is ook iets van producer geweest,
3: ja,
0: toch?
3: Maar hij heeft ook de Kwakers Kwebbel show van Duinrel gemaakt. En er zijn nu heel veel luisteraars die zeggen... Oh, de Kwakers Kwebbel show.
0: De Kwakers Kwebbel show.
3: Ze staan nog steeds. Ik was laatst sinds jaren weer eens in Duinrel.
0: Ja.
3: En dat theatertje is er nog steeds. Het is een soort houterige robotshow... met allemaal liedjes van en door insecten.
0: Oh, ja, leuk.
3: En dat heeft hij allemaal geschreven en ingezongen en zo.
0: Maar dat moet wel een keer naartoe gaan meteen.
3: En Bonnie Sinclair heeft daar aan meegewerkt.
0: Oh, leuk. Ja, ja, dat zijn allemaal fans. Of tenminste, jij bent...
4: idolen, zeker.
0: Jouw idolen, ja, precies. Ja. Oké, nou, dan gaan we dat binnenkort...
3: Nou, leuk beetje.
0: Maar leuk nummer, aangevraagd door... Even kijken, hoe heette zij? Carla Penenschopper. Dat is ook wel lekker. En leuk dat je luistert, Carla. Goed, nou, dames en heren, hij is gewoon in de house. Lex gaat hij! Ja,
3: Gijs, Martijn en de hele middag-avond. Gezellig.
0: Gaat alles goed?
3: Zeker, met jou.
0: Ik heb gisteren verteld dat ik een beetje jaloers was, hè, op jou. Een beetje.
3: Klein beetje. Maar daar ben ik ook
0: op. Deze man die gaat dus liedjes schrijven voor kinderen Maar daar mogen we het niet over hebben, want dat is nog een verrassing.
3: En ik ben jaloers op jou.
0: Wat ook?
3: Haar grens.
0: Nou ja, oh, serieus?
3: We allebei wat.
0: Ja. Oh, nou, dat... geef mij een paar teksten van Kinderen voor Kinderen. Kijk, voor mij een beetje haar.
3: Echt waar? Ja, hoor. Kunnen we zaken doen?
0: Ja, dat vind ik geen enkel probleem. Ik zou jou wel een keertje willen zien met een pruikje op. Ik kan me dus niet voorstellen hoe jij eruit ziet met haar.
3: Nog knapper.
0: Nog echt waar?
3: Ik ga een keer op een onbewaakt moment, kom ik met een pruik binnen.
0: Dat lijkt me een heel goed idee. Ja.
3: Dan slaap je wel even, twee nachten.
0: Moet je wel doen als Lisanne terug is van vakantie.
3: Als Lisanne is. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Crypto-knijter knoepert gisteren. Nou, heb je. Was een hele goeie.
3: Ja, mij.
0: Echt dat. Maar ik had hem te pakken.
3: Ja.
0: Ik heb eindelijk eens een keertje.
3: Ja, dat is goed.
0: Sinds dat ik hier 2,5 jaar nu werk, heb ik eindelijk een keer een crypto-knijter knoepen te pakken. Goed, je hebt er vandaag weer eentje. Nou, ik ben heel benieuwd, wat heb je voor ons bedacht?
3: De plaat die ik zo ga draaien, cryptisch omschreven, als volgt. Deze bonte verzameling gaat lang mee. Deze bonte verzameling gaat lang mee.
0: Bonte verzameling?
3: Bonte verzameling.
0: Bonte verzameling.
3: Ja, bonte verzameling. Heb je het er wel eens dat je verzameling ziet en dan je zegt, wat dan? Bonte verzameling.
0: Ja, dat heb ik al. Elke keer als ik in mijn opslag kijk, dat is een bonte verzameling is dit, hoor. Zit van alles zit daartussen.
3: Ja.
0: Gaat heel lang mee. Forever, forever.
4: The Last of Love and the Love Affair.
0: Nee, Forever Young, Alphaville.
3: Nee.
4: Huh? Bonte verzameling.
3: Deze bonte verzameling.
0: Het is niet met Forever, want daar gaat hij op aan. Forever. Ja. Forever. And ever, ever and ever.
2: Guy Bond.
3: Oh, zo. Oh ja, zeg maar. Bekijken. Hé, Karsten komt even uit de hoek.
0: Oh, dat is goed. Guy.
3: Ik dacht dat hij in slaap was gevallen, maar
2: bijna.
0: Ja.
3: Nee, nou ja, team luisteraar kan een punt scoren.
0: Bond,
3: door.
0: De verzameling gaat heel lang mee.
3: Gaat heel lang mee. Ja. De Radio 10 app gebruiken, intypen,
0: Lisanne,
3: inspreken.
0: Waar ben je nou?
3: Nee, deze is Lisanne Proof. En daar ben ik ook een keer blij mee.
0: Oké. Okay.
3: Bond, de verzameling gaat heel lang mee.
0: Laat het maar weten via de Radio 10 app en ik gun jullie een punt. En ik hoop dat iemand het weet. Dat zal het
3: waarschijnlijk. Hij is lastig.

0: door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal.
1: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
2: De vriendelijke specialist DA.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Echt serieus?
5: Zo.
4: Oh, wat een geld.
6: 18.000, potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Pas je eindelijk.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100%...
4: Nu geniet ik van de Spaanse zon, dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: Ziggo.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
4: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
7: Alle Sigma verf bestel je bij
8: verfwinkel.nl. Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Lachen winnen meezingen. Leven na zeven, de avondshow is onderweg en een historisch moment in de geschiedenis van de cryptoknijter. Maar eerst, laatste nieuws krijg je van Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
10: Goedenavond, Lex. De FIOD onderzoekt mogelijke omkoping door cardiologen in twee ziekenhuizen. Daarom zijn vandaag invallen gedaan in panden in Noord-Holland en Gelderland. Die cardiologen kregen waarschijnlijk geld als hun ziekenhuizen medische spullen van bepaalde bedrijven kochten. Hoeveel cardiologen daar mee zouden hebben gedaan, is niet duidelijk. Er komt toch cameratoezicht in het centrum van Zeewolde na twee explosies bij een Chinees restaurant. De gemeente wilde het eerst niet, maar er was veel onrust bij omwonenden, ondernemers en bezoekers, meldt Omroep Flevoland. De laatste keer werd er ook een baksteen gegooid. De boel werd al extra in de gaten gehouden door politie en BOA's. Max Verstappen ziet het niet voor zich dat hij zondag als winnaar over de streep komt op het nieuwe Formule 1-circuit van Madrid. Het probleem is zijn auto, die is niet snel genoeg. En je hebt een snelle wagen nodig om te winnen, zegt Max. Die won dit seizoen nog geen één keer, dus ik ga vooral proberen te genieten, zegt hij. En de Spice Girls komen na 30 jaar naar hun eerste album met een speciale boxset die bevat 160 nummers, waaronder een paar nog niet eerder uitgebrachte demo's. Op Instagram gonst het al van de geruchten na een bericht waarin de datum van vandaag stond. Veel fans zijn toch een beetje teleurgesteld. Die hadden namelijk gehoopt op een nieuwe tour. Het radioteam weer, vanavond meer bewolking. Vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger. Opnieuw zon, een paar buien en een graad of 20.
9: Die Max Verstappen durft wel dingen te zeggen, hè?
10: Je hebt een snelle auto nodig om te winnen.
9: Ja. Daar heb je toch een expert voor nodig. Zeg, over experts voor nodig gesproken. Ja. Een historisch moment in de geschiedenis van het nu al illustere item, de Cryptoknijter. Iedere dag zo rond 10 voor 7 bij Gijs op 10. Ja. Omschrijf ik een liedje dat ik straks ga draaien. En op cryptische manier, en dan moet jij achterhalen, eerst Gijs, dan team luisteraar, wat dat liedje dan is. Het is nog niet voorgekomen, maar het is niet geraden.
10: Hij is niet door de luisteraar?
9: Nee, ik heb hem officieel te moeilijk gemaakt. Helaas, een dappere poging binnengekomen, dat wel. Bonte Verzameling gaat heel lang mee. Was, Melee en Build to Last. Ja. Als je denkt, hoezo? Google even Melee in het Nederlands. Nou. Ja, ik vond hem zelf briljant gevonden, maar je hebt er geen moer aan. Dus maar is ook goed nieuws voor Gijs de Averband.
10: Gijs komt geraden. Het
9: is niet geraden.
11: Nee, maar het was ook te moeilijk.
9: Hij was te moeilijk.
11: Ja, je moet,
9: eerlijk is eerlijk.
11: Kijk, later begrepen dat het Melee was.
9: Tuurlijk.
11: Maar

0: viel bij jou. Ja. Jij ging even naar het toilet en toen dacht je, oh, wacht, ik heb nou...
1: Ja,
0: heb
1: ik, nee, ik zat even te denken, oh, natuurlijk, dat is het. Ja. Oh, dat is hem ook? Of,
0: dat is hem, ja. Had jij wel, had jou 10 minuten gegeven, zeg jij. Maar goed. Nou, morgen een nieuwe kans bij Dennis Verheugd, jongens. Veel plezier en succes ook.
1: Gaat wel lukken.
0: Ga ik even door met het programma. Hè? Hij had het wel geweten. Radio 10 verkeer door Flitsmeister. 6 vertragingen op de A4 Den Haag Rotterdam voor Schip Leiden. 16 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. Daar 11 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Oud-Dijk. 11 minuten. En de A67 Turnhout Venlo. Want de laatste is op dit moment opgelost. Dus dat is mooi. Voor geld erop. Door een auto met pech. Je vertraging daar 10 minuutjes.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Berg.

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekker.

0: Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
4: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
3: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
4: Maar die prachtige kleding dan?
3: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
5: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
6: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Deze week, de Radio 10 staat op reis.

Dat verzonden dat dingen die ze zondes noemen zo weinig schijnen te mogen. Ik weet niet of een tegeltje past, maar kijk maar eventjes, oké? The Pet Shop Boys, it's a sin om 7:15 alweer. Begin van je avond, het einde van je werkdag ligt hopelijk al achter je. Het is tijd voor een kakeltje verse avondshow die kale uit de Betuwe meldt je.

0: Armin van Buuren zijn DJ booth even inruilde voor een piano. Vandaag gaf hij namelijk twee shows op Radio Kootwijk tijdens zijn pianotour. Vanavond om 8 uur mag hij voor de reprise. En de dag waarop drummer Cesar Zuiderwijk zijn drumstokken meeneemt naar de Q Factory in Amsterdam. Voor het verhaal van een drummer. Om 8:30 begint hij met zijn theatertour. Dus Cesar heeft op dit moment waarschijnlijk vooral het verhaal van waar heb ik mijn stokken gelaten. Ik ben zelf drummer geweest, ik was ze altijd kwijt. De band had altijd 3 paar reservestokken mee. Ja, waar is eigenlijk mijn koptelefoon, jongens? Nou, dat is van later zorg. Zeg, dat maakte zij mee, maar de vraag is, wat maakte jij mee vandaag?
1: Lief Radio 10 dagboek.
0: Iets grappigs, iets kleins, iets leuks. Ik heb weer heel veel, hoor maar, lege pagina's in het Radio 10 dagboek van vandaag te vullen door jou. Dus kom erop. Wat hield je bezig? Wat heb je meegemaakt? Klein of groot? Spreek het in of typ het in en begin je bericht met Lief Radio 10 dagboek. Schrijf ik er straks live op de radio bij. Dus kom erop met je belevenissen. Vierde

0: Ja, je zingt ze allemaal mee, maar het is ook echt zo als je hier in de studio zit. Chic en I Want Your Love bij Radio 10. Het station van Jan, Willem en Jeroen in de ochtend. Morgenochtend weer, hè, vanaf 5 uur. Gijs Staverman in de middag. En van die fijne avondshow. Leven na 7 met nu...
1: Lief Radio 10 dagboek.
0: De dagbelevenissen en meemaaksels van al die luistervrienden en vriendinnen. Dankjewel voor die leuke berichtjes. Wat schrijf jij vandaag in het Radio 10 dagboek? Wij schrijven donderdag 10 september 2026. En Monique zegt, lief Radio 10 dagboek. Ik heb vanmorgen mijn zomerjas definitief in de kast gehangen. Ja, die krijgen we vaker deze week. Vanmiddag was het warm genoeg om hem er weer uit te halen. Effectief donderdagje zo. Peter die zegt op de volgende bladzijde, lief Radio 10 dagboek. Ik heb vandaag eindelijk de losse deurklink vastgezet waar ik me al weken aan ergerde. Dat zijn goede dingen, dat zijn... fijne dingen en dingen die ik niet kan, Peter. Jaloers op je. En wij schakelen voor de volgende pagina even met Wilma uit Vlijmen. Wilma, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wat schrijf jij aan en in ons lieve Radio 10 dagboek vanavond?
2: Lief Radio 10 dagboek. Wij hebben vandaag hier de zolder leeg gehad. Ruim 40 jaar troep en opslag, speelgoed, noem maar op. De tuin voor ligt helemaal vol.
0: Ja, je hebt foto's meegestuurd, Wilma. Nou, ik schrik ervan, maar ik ben jaloers tegelijk. Want wat is dat lekker om te doen eigenlijk, hè?
2: Ja, aan de ene kant wel is het wel lekker. Ja,
0: als het gebeurd is vooral, hè?
2: Wat een zooi.
0: Ik zit even te kijken of ik op de foto's iets kan herkennen... van dat je zegt van, oh ja, dat was dat. Ik zie een oude PlayStation zelf liggen.
2: Ja.
0: Ja, en ik zie heel veel tassen met Lego en... ja, wat is het? Kleding?
2: Lego, heel veel kleding.
0: Toetsenborden.
2: Wat ligt er nog meer bij? Heel veel kinderspeelgoed.
0: Ja.
2: Zakken vol met kleding en schoenen. Een koffer met handdoeken. 3 kasten.
0: Even, ik vraag dit voor een vriend...
2: Ja.
0: Maar stel nou, hè, je woont nu samen met een hele lieve vrouw... en je hebt jonge kinderen en die vrouw zegt bij elk stukje speelgoed... nee, is leuk om te bewaren voor later. Wat zeg jij dan?
2: Nou zeg ik, gooi het alstublieft weg, want je krijgt er spijt van.
0: Nou, heel fijn. Ik hoop dat ze dit gehoord heeft, hoor. Die hypothetische vrouw uit mijn eigen sociale omgeving. Zeg, zat er nog iets bij waarvan je dacht, dat gooi ik niet weg?
2: Er staan nog wat dingen op zolder. Er staat nog een tasje met de eerste babykleertjes.
0: Ach, ja.
2: Kon ik echt geen afstand van doen.
0: Dat snap ik.
2: Mijn Elvis-boeken en mijn Elvis-plakboeken doe ik echt niet weg.
0: Ja.
2: Wat heb ik dan meer? Ik heb nieuwe pannen gevonden. Die heb ik ook wat bewaard.
0: Je hebt nieuwe pannen? Die heb je daar ooit neergezet? Zo van, nou, als de pannen van nu op zijn, dan pak ik die?
2: Ja, en dan is de zolder zo vol.
0: Ja.
2: Kun je er niet bij, dus dan koop je maar weer pannen.
0: Ja. Oh, dat was het. Dus je had die pannen staan, dat wist je, maar daar kon je niet bij. Toen heb je weer nieuwe pannen gekocht.
2: Nee, die zolder was zo vol dat je er eigenlijk niet op kon komen.
0: Wilma, wat goed dat jij dat vandaag hebt gedaan. En wat fijn dat je dat toevertrouwt aan ons Radio 10 dagboek. Ik schrijf het erin. Ik plak de foto's erbij, als je dat goed vindt.
2: Ja, is prima.
0: En dankjewel voor het delen. Fijne avond daar.
2: Zelfde.
0: Dag Wilma.
2: Doei.
1: Laat hem je avond een slinger geven. Dit is Lex Gaarthuis.
3: Leven na 7.
1: Radio 10.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
6: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
5: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

Man in Black. De Man in Black nieuws trouwens rondom Will. Er wordt gewerkt aan een vijfde Man in Black film. En of Will zelf opnieuw als Agent J zijn zwarte pak aantrekt, dat is nog niet bevestigd. Iets wat wel bevestigd is, ik heb dan nog even gebeld met Jan-Willem en Jeroen. Morgenochtend. In Radio 10 staat op, nieuwe ochtendshow. Wordt er weer een nieuwe reisbestemming bekendgemaakt voor onze reiswekkeractie. En kun je weer een vakantie winnen ter waarde van 3.500 euro. 10 koffers in het spel. Hoor je ergens morgen de reiswekker? App dan meteen via de Radio 10 app je naam en het nummer van de koffer die je wil kiezen. 1 tot en met 10. Word je teruggebeld en is het jouw koffer waarin de reischeck zit, ga je lekker weg. Hier komt Suzanne, toepasselijk.

0: Die grootste hit. Falco bij Radio 10. Het is bijna 8 uur. Vandaag blijkt uit onderzoek, ik lees het hier in de Telegraaf, en dan is het zo. Wij Nederlanders drinken overdag tijdens het werk te weinig. Oplossing.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, en dan zou je zeggen, hoe helpt dit spelletje dan bij het oplossen van dat drinkprobleem? Of watertekort, net hoe je het wil noemen. Nou, de Radio 10 topper drinkfles is weer te scoren. In Hoor je hem, dan scoor je hem. Hoe regel je dat voor jezelf? Heel simpel. Je hoort 3 fragmentjes, maar hele korte fragmentjes, van 1 en dezelfde top 4000 artiest. Weet jij met een goede artiest te appen via de Radio 10 app? Intypen, inspreken, insturen. Dan win je hem misschien zo wel. Die Radio 10 topper.

0: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
2: Fomar, voordeel markt.
0: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Nu 12 om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg.

0: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
2: Langer mee doen is goedkoper.
1: Zeker, kwaliteit rendeert.
3: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Nu, super deals bij Jumbo. Alle anderhalve liter flessen Lipton Ice Tea, 2+3 gratis. En conferansperen, pak van 1 kilo, voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.

0: Librevuurwerken.nl.
1: Radio 10 Doppers scoren en de Pointer Sisters horen dat in Meer Leven na 7, maar eerst het nieuws van 8 uur. Oscar van Oorschot.
2: De zorgpremie stijgt volgend jaar met zeker een tientje per maand. Dat meldt de Telegraaf op basis van uitgelekte Prinsjesdagstukken. De maandpremie komt uit op zo'n 169 euro. Wil niet zeggen dat verzekerden ook exact dit bedrag gaan betalen. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. Justitie-minister Van Weel gaf gisteren een interview op tv in Sierra Leone. Hij wilde zo de druk opvoeren om drugsbaas Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Maar dat viel niet goed. De premier van Sierra Leone beticht Van Weel van kolonialisme, omdat hij dreigt met financiële sancties. Hij vindt ook dat de minister moet onderbouwen dat Bolle Jos in Sierra Leone is. Zeeman haalt babyrompertjes terug. Er zitten knoopjes aan die makkelijk loskomen en dat levert verstikkingsgevaar op. Het gaat onder meer om rompers met een dino-print die deze zomer zijn verkocht. Wie ze heeft, wordt gevraagd ze in te leveren bij de winkel. Je krijgt dan je geld terug. En in Denemarken is de grootste zilverschat ooit in het land gevonden door een man die in zijn achtertuin aan het graven was om een terras aan te leggen. De schat uit de Vikingtijd weegt ruim 18 kilo en is daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Er waren zilverstaven bij, armbanden en tientallen munten. Bij elkaar zo'n 700 voorwerpen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20.
1: Ja, we doen het ermee. Oscar, dankjewel. Dan Radio 10 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen nog op de A1 Hengelo-Osnabrück voor de grens, 5 minuutjes. A16 Breda-Antwerpen voor Galder, 10 minuten. Verbindingsweg is daar dicht. En de A58 als laatste Bergen-op-Zoom-Tilburg tussen Breda en Galder, daar 11 minuten.
3: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruis.

0: Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten,
5: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee!

0: 10 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.

0: Radio 10 voor die grootste hit aller tijden. Zeker ook op je donderdagavond. You're the Chariot.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ik geef je een roosje, mijn roosje. Ik geef je een roos elke dag. Het past niet op de muziek, maar het past wel bij de dame die we nu aan de lijn hebben. Dames en heren, Roos uit Hoofddorp. Hi Roos.
2: Hey Link.
0: Hallo lieverd, hoe is het?
2: Lekker.
0: Heb jij een hoogtepunt te melden van deze afgelopen dag? Aan het Nederlandse publiek?
2: Nee, ik heb gewoon... lekker gewoon chill gedaan vandaag.
0: Oh, heerlijk toch? Gewoon even een dagje... Ja, hoe noem je dat? Een dagje...
2: Tranquilo.
0: Hoe?
2: Tranquilo.
0: Tranquilo. Dat zou een goed liedje zijn. Tranquilo, tranquilo. Nou, dat moet ik nog even naar kijken. Roos, ik bel jou voor het spel. Namelijk, hoor je hem, dan scoor je hem. Hele korte fragmenten van één en dezelfde top 4000 artiest. Maar welke? We gaan nog één keer luisteren, want hij blijkt toch best lastig te zijn.
1: Hoor je hem, dan scoor je hem.
0: Nou, ik krijg echt van alles binnen. UB40, Duran Duran, Elvis Presley wordt zelfs genoemd. Maar, Roos...
2: Het is Otis Redding.
0: Het is Otis Redding, wat supergoed. Ja, absoluut. Zeg, ik weet niet hoe jij in je dagelijkse hydratatie zit... maar als dat niet goed zit, zit het vanaf nu wel goed... want je hebt hem te pakken, die Radio 10 Dopper. Gefeliciteerd, Roos.

Kensington's War. Radio 10, leven na 7. En morgen moet je op Radio 10 vooral geen strijd voeren met de uitknop op de radio. Moet je sowieso vanaf blijven natuurlijk. Maar als je Stevie Wonder hoort, dan is het ook nog eens drukken op die knop in die app. Hè. Zijn legendarische Songs in the Key of Life bestaat 50 jaar. 28 oktober aanstaande speelt hij het integraal live in de Ziggo Dome. En wij hebben de kaarten. Hoor je een hit van Stevie Wonder helemaal op Radio 10 deze week. Pak dan meteen de Radio 10 app. App tickets. Het woord tickets naar de studio. Kom je live in de uitzending, win je die twee kaarten. Mocht je denken, is dit alles? Dan heb je gelijk. Doe maar op

0: legende komt naar Nederland. En iedereen kent hem. Radio 10 presenteert... Stevie Wonder. Met de Songs in the Key of Life Tour. 28 oktober. Ziggo Dome, Amsterdam. En jij kunt erbij zijn. Want Radio 10 geeft kaarten weg voor Stevie Wonder. Tickets van 10 voor Stevie Wonder. Alle info, radio10.nl.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde... met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker, Kippie.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop. Hand

0: In de categorie mooie liedjes vond ik het tijd voor een mooi liedje. Jordan, Life for Rent. Daar gaan we. Slingertje. Hoppakee.
1: De top 4000 Tombola.
0: Ja hoor, daar draait hij weer. Die enorme bingo-molen. Daarin alle 4000 liedjes uit de top 4000. Nummertjes corresponderend op balletjes. Er vallen twee balletjes uit. Jij mag kiezen. Welk liedje? Horen we bij welk balletje gaan we straks helemaal draaien aan het begin van je top 4000 Classics avond met Woutertje Kooijman. Twee balletjes zijn inmiddels gevallen. Is even de eerste erbij pakken. Dat is bal
2: 594.
0: 594. Wie stond er op 594? Was dat niet Donna Summer? Ja, zeker wel. En I Feel Love is keuze 1 vanavond. En wie staat daar tegenover? Het tweede balletje is gevallen en dat is balletje
2: 1915.
0: 1915. En wie stond er daar dan ook alweer?
3: Oh,
0: Gladys Knight en de Pips. En die rijdt wel deze week. The Midnight Train to Georgia. Dat zijn je keuzes. Het is niet makkelijk. Nobody said it was easy, zouden ze zingen. Maar de keuze is wel aan jou. Welke ga ik straks helemaal draaien als aftrap van je top 4000 Classics avond? Jij mag kiezen. 1. Donna Summer, I Feel Love. 2. Gladys Knight and the Pips. En The Midnight Train to Georgia. Meld je met jouw stem via de app van Radio 10.

0: Prima. Het is bijna 9 uur.
1: De Top 4000 Tombola.
0: We denken straks 3 uur lang Top 4000 Classics met Woutertje Kooijman. Heel erg gezellig, maar wat wordt de aftrap van die heerlijke Top 4000 Classics avond? Keuze uit twee liedjes die correspondeerden met twee balletjes die zojuist uit de Top 4000 Tombola rolden. Donna Summer, I Feel Love of Gladys Knight and the Pips and the Midnight Train to Georgia. Veel gestemd aan de telefoon Marta. Marta, jij loopt op dit moment lekker buiten met de hond. Maar wat is het voor hond?
2: Een hele leuke mix.
0: Een leuke mix. Wat voor merken zitten er allemaal in de blender?
2: Een halve Golden Retriever en een halve Airedale Koopo. Ik ken niemand.
0: En dat loopt niet ongelijk voor de hond zelf?
2: Nee hoor, dat loopt perfect.
0: Oké, wat heerlijk. Zeg, tijdens die wandeling vond jij het nodig en gelukkig maar om te stemmen voor die Top 4000 Tombola. Dat is ervan natuurlijk wel. We hadden voorliggen Donna Summer met I Feel Love of Gladys Knight and the Pips and the Midnight Train to Georgia. Welke gaat het worden?
2: Ja, dan gaan we toch naar Georgia. Oh, heerlijk.
0: Heerlijk op de trein. De hond mag mee, hè?
2: Ja, de hond mag mee. Ja, ik koop een ticket.
0: Marta, Gladys Knight and the Pips met een kleine 60% de glorieuze winnares en winnaars van deze Top 4000 Tombola. Genieten. Fijne avond.
2: Extra vrolijk lopen. Dankjewel.
0: Heerlijk. Tot later, hè?
2: Oké. Hoi.

0: is.
1: Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO. 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Is echt serieus?
4: Wat een geld.
5: 50.000.
6: Godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
12: De vriendelijke specialist DA.
10: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, een hele kilo voor maar €1,49.
10: Onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
12: De vriendelijke specialist DA.
10: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

0: het.
1: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Alle Sik & Verf bestel je bij
14: verfwinkel.nl. Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
15: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
16: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
17: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
16: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
17: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
16: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
17: Oké, ga ik op letten.
16: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
17: Doe ik.
16: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
18: Nou, zet de lichten maar wat zachter, de muziek wat harder, want het is tijd voor de Top 4000 Classics. Met zometeen Kool & The Gang. Eerst het nieuws van 9 uur met Ronald Remmelswaan.
19: Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Volgens reiskoepel ANVR gaat het om een bus van touroperator OAT met 48 Nederlanders aan boord. Het is nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden er precies zijn. In Overasselt is weer gezocht naar onderzoeksmateriaal en de politie heeft meerdere spullen in beslag genomen, melden regionale media. Wat het is, zeggen ze niet. Ook zijn er door een speciaal team 3D-geprinte voorwerpen gemaakt en animaties. Vorige week kwam bij een schietpartij een beveiliger om en werden 35 mensen opgepakt. De Russen hebben een winkelcentrum aangevallen in het oosten van Oekraïne. Vielen 3 doden, zeker 30 mensen raakten gewond. Het gebeurde overdag en het was druk in het winkelcentrum, zegt de binnenlandminister. Gisteren was er ook al een dodelijke aanval op een winkelcentrum in een andere Oekraïnse stad. En in de eerste speelronde van de Champions League heeft PSV in eigen huis teleurstellend met 1-1 gelijk gespeeld tegen Shakhtar Donetsk. Nadat de Oekraïners aan het eind van de eerste helft op voorsprong kwamen, trok Serginho Dest de stand aan het begin van de tweede helft gelijk. In de tweede ronde treffen de Eindhovenaren RB Leipzig. Het Radio 10 weer door Weer Online. Meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20.
18: Staan er nog 5 vertragingen in Nederland. Dit zijn de 3 grootste. A16 Breda-Antwerpen bij Galder, 11 minuten. De A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo, daar 10 minuten vertraging. En tot slot de A58 Bergen-op-Zoom-Tilburg, ook bij Galder. De vertraging daar, 11 minuten.
20: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
21: Simyo. BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
22: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diski bij elke 15 euro aan boodschappen.
23: Lekkere van Albert Heijn.
21: Ontdek de BMW

0: i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
7: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.

Big Sale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.

0: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
1: Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
2: Top 4000.
3: Wouter Kooijman.
4: Verdrietig nieuws. Betty is afgelopen zaterdag overleden. Dat maakte Gwen Stefani deze week bekend. Wie Betty is, dat hoor je zometeen.

jarige leeftijd overleden. Het zijn toch een beetje van die vervelende momenten in het leven. Je hoorde Quens hit uit 2007, The Sweet Escape. Goedenavond, Radio 10 met de komende 3 uur... het beste uit die grootste hitlijst aller tijden. De top 4000 classics zijn dit. Ik ben Wouter en vanavond kun je me bereiken via de gratis Radio 10-app. Wat ook de plek is als je een classic wilt doorgeven die je graag weer zou willen horen. De enige voorwaarde is wel dat hij in de top 4000 moet hebben gestaan. En dat kun je weer controleren via radio10.nl. Hoor je zometeen de zangeres die al een paar maanden van de publieke radar verdwenen is, maar volgens vrienden wel met een goede reden. En een top 4000 classic waarvoor een Amsterdamse motorclub de inspiratie was. Eerst een classic over Rihanna.

geschreven door Barry Hay van The Earring, die enorm onder de indruk was nadat hij door Amsterdam een enorme stoet motorrijders zag rijden, die een laatste eer bewezen aan een overleden angel. Going to the Run, hoorde je. Het is die avond met al een kleine knipoog naar het weekend. De donderdagavond van Radio 10. Wat leuk dat je erbij bent. Het zijn de top 4000 classics tot middernacht. Met erin zometeen een zangeres die zich al maanden enorm stilhoudt. En nu zeggen vrienden daarover dat ze waarschijnlijk stiekem getrouwd is. Op huwelijksreis is. In de hoop zwanger te worden. Nou, over wie dat gaat, je hoort het zometeen na deze ethisch hit van Culture Club.

0: Lady Gaga. Ze houdt zich al maanden enorm stil. En nu zeggen vrienden dat ze waarschijnlijk stiekem getrouwd is. Op huwelijksreis is. In de hoop zwanger te worden. Ja, kun je je voorstellen? Het is alleen nog niet echt bevestigd. Dus ik hou het voor je in de gaten. In de top 4000 classics zometeen een nummer 1 hit. Geschreven door een 17-jarig meisje. Na een ruzie met haar moeder. Maar gelukkig staat de police voor je klaar. En die hoor je zo helemaal.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets. Nu.

0: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: Laten we er niet omheen lopen, wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: 26 jaar oud alweer is dit liedje van Craship. En zangeres Jacqueline Govaerts schreef het nummer nadat ze als 17-jarig meisje ruzie had met haar moeder. I Would Stay hoorde je op Radio 10.
1: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: De zomervakantieperiode is een beetje voorbij, hè? En het sparen voor een vakantie van volgend jaar kan beginnen. Of je zorgt natuurlijk dat je Radio 10 aan hebt staan, want de komende periode stuurt Radio 10 je naar de zon als de reiswekker afgaat. Nou, hoor je de reiswekker afgaan, app dan je naam naar de studio met de gratis Radio 10-app. Kom je in de uitzending, dan mag je een koffertje uitzoeken en als er in die koffer een reischeck verstopt zit, nou, dan win je de reis naar de bestemming van de dag ter waarde van 35.000 euro. Of 3.500 euro, laten we niet overdrijven. Zit er

Radio. Radio 10 staat op, weer een nieuwe reis in een van de koffertjes. Dus app je naam naar de app van 10 als morgen de reiswekker afgaat. En in de top 4000 Classics hoor je de nummer 1 hit uit 1985. Na Lisa Stansfield.

0: A Good Heart hoorde je. Radio 10. Geschreven door Maria McKee. Zo. Voor de eigen bandje Lone Justice. Alleen hun producer vond het niks, dus het kwam niet op hun album terecht. Totdat Dave Stewart van Eurythmics de demo hoorde en zei...
1: This song is a number one, it's a number one. He just kept saying over and over again, it's a number one. He knew.
0: Hij nam de track mee naar Engeland, nam het op met Fergal Sharkey... en die scoorde er in 1985 inderdaad een nummer 1 hit mee. Zijn de top 4000 classics met John Denver... die ironisch genoeg deze aarde verliet na een vliegtuigongeluk. Leaving on a Jet Plane hoor je nu op Radio 10.

0: legende komt naar Nederland. En iedereen kent hem. Radio 10 presenteert... Stevie Wonder. Met de Songs in the Key of Life Tour. 28 oktober. Ziggo Dome, Amsterdam. En jij kunt erbij zijn. Want Radio 10 geeft kaarten weg voor Stevie Wonder. Tickets van 10 voor Stevie Wonder. Alle info, radio10.nl.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
3: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
2: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
5: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
5: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl. De regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op

0: energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
3: De vriendelijke specialist DA.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
8: Boost yourself.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
11: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
10: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
12: Met een classic die je zeker kent, alleen niet onder de naam Magical Kisses. Hoe dat zit hoor je zo en ook Dexy Midnight Runners. Eerst het nieuws van 10 uur met Ronald Remmelswaan.
13: Een zwaar ongeluk met een Nederlandse bus in de regio Graubünden in het oosten van Zwitserland. Er zijn meerdere doden en gewonden. De touringcar van OAT had een kleine 50 mensen aan boord. Ze waren op excursie in Zwitserland. Op foto's is te zien hoe de bus op zijn kant in de berm ligt. Canada komt met een pakket van honderden miljoenen aan steun voor Oekraïne, melden meerdere media. Premier Carney heeft dat toegezegd aan president Zelensky, die in Canada op bezoek is. Het geld is bedoeld voor luchtverdediging, maar ook voor de energieinfrastructuur. Ook beloofde Carney een derde van zijn dronesproductie aan Oekraïne. De politie heeft eind vorige week in Dordrecht een man aangehouden die 4000 kilo cocaïne zou hebben willen invoeren. De partij werd een paar dagen later gevonden. De drugs, die gelinkt worden aan crimineel Bolle Jos, zaten in containers die in Frankrijk door de douane waren onderschept. Ze hadden onder meer naar Antwerpen gemoeten. En twee minderjarige jongens worden ervan verdacht een steen vanaf een brug over de A59 op een auto te hebben gegooid. Dat meldt de politie voor ons Omroep Brabant. De twee worden verdacht van poging tot doodslag en moeten een nacht in de cel doorbrengen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en ook nog een paar buien. Het wordt een graad of 20.
12: Heb ik nog 3 vertragingen voor je. A9, Amstelveen-Alkmaar, bij de brug over Zijkanaal C, 5 minuten vertraging. De A16, Breda-Antwerpen, bij Galder 11. En op de A58, Bergen-op-Zoom-Tilburg, ook bij Galder. De vertraging daar ook 11 minuten.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
16: Fans van voordeel,
15: Aldi.
18: Sokken, boeken, Billy. Dat moet sneller.
19: Opruimfanaten, opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
20: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
21: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren.

0: Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
6: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
7: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
8: Deze week maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor...

Magical Kisses. Laat het nou toeval zijn dat ik hier een bandje heb liggen met een oude demo van het nummer. Moet je even horen. Zo. Het is niet de hele beste kwaliteit, maar we kunnen er wat van horen. Ja, Magical Kisses. Het werd echt gezongen. Het was Savage Garden. Uiteindelijk werd de titel natuurlijk Truly, Madly, Deeply. En kwamen ze terecht met die classic in de top 4000.

staan. En dat kun je zelf dan weer controleren via radio10.nl. Nou, ik hoop dat je er warmpjes bij zit vanavond, want er trekt geleidelijk meer bewolking ons land binnen. Dat zorgt ervoor dat het gaat regenen later vannacht. En de temperatuur, nou, die schommelt ergens tussen de 11 en 15 graden. Om de boel toch maar wat op te spijzen, hoor je zo meteen de zangeres.

maatschappijen steeds weer zeggen... ja, je eigen stijl, het is te eigenzinnig. Juist, dan schrijf je een protestlied. Nou, de zanger die je met dat lied hoort doorbreken... is zo meteen hier in de Top 4000 Classics. Eerst deze track over macht, oorlog en menselijke drang... om controle te hebben. Tears for Fears is...

0: lukt hem maar niet om een platencontract te bemachtigen. Omdat de platenmaatschappijen steeds weer vonden dat zijn eigen stijl te eigenzinnig was. Uit pure wanhoop schreef hij deze song, Grace Kelly, en scoorde daarmee wereldwijd een hit heen. In de top 4000 Classics hoor je zometeen de zangeres die geboren is in de staat waar het verboden is om dynamiet te gebruiken om vissen mee te vangen. Nou, welke staat dat is, dat hoor je zo meteen. Net zoals een 90s classic van Talk Talk. En deze eendagsvlieg, Donna Lewis. Zo helemaal.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Ziggo.nl/business.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
4: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Goedenavond. In welke staat mag je nou niet vissen met dynamiet? Nou, je hoort het zo.

een lief liedje. Helaas wel met een stempel, One Day Fly. Want na I Love You, Always Forever... hebben we nooit meer wat gehoord van deze Donna Lewis. Welkom in de Top 4000 Classics, de donderdagavondeditie. Even lekker onderuitgezakt op de bank. Misschien een lekker knabbeltje erbij of een drankje. Dankjewel in ieder geval dat je Radio 10 aan hebt staan vanavond. Michael Bublé draai ik zo meteen voor je. Maar eerst de recent overleden Dolly Parton. Zij is dus geboren in de staat Tennessee... waar het verboden is om dynamiet te gebruiken als je gaat vissen. Ja, nou wil ik de boel niet opblazen natuurlijk... maar dat is wel een explosief vreemde wet, vind je ook niet? Jolene hoor je nu in de Top 4000 Classics.

Je hoorde Dolly Parton en dit was natuurlijk Michael Bublé met Home. Best bijzonder om deze twee achter elkaar te draaien, want Michael deelde laatst online een brief die Dolly aan hem schreef met de vraag of hij met haar twee kerstsingles wilde opnemen. Nou, als je dat ook even wil lezen, ik heb hem zojuist gedeeld op mijn Instagram-account, @WouterOnAir. Kun je hem nog even teruglezen. Zometeen, na 11 uur, start ik de Teletienmachine voor je op. Neem ik je mee terug naar het jaar dat de eerste emoticons op de markt kwamen. En ik heb muziek van Supertramp voor je klaarstaan. En ook van een junkie. Ja, je hoort het zometeen. Eerst deze classic, waar je op drums Narada Michael Walden hoort. Die ken je nog wel van Gimme, Gimme, Gimme. Hij produceerde ook deze song voor Whitney Houston, die je nu hoort in de Top 4000 Classics.

0: Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Elektrisch en garantie?
3: 7 stuur.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek. Verlies je baan of hebt zorg nodig? Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
7: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
8: Mama!
9: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
8: Mama, een kleurplaat.
9: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.

0: Nou, je zit naast papa.
1: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Nu bij DA, alle supplementen van Newcare tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
4: De vriendelijke specialist DA.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Thuisbatterij.
7: Einde salderingsregeling.
8: Teruggeleverd kosten.
9: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Wow. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Thuisbatterij.
7: Einde salderingsregeling.
8: Teruggeleverd kosten.
9: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5...

0: 18 plus.
1: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: 25 jaar na zijn dood scoorde Elvis een hit met een junkie. Althans, de erfgenamen van Elvis gingen er wel even voor liggen. Je hoort hem zometeen, net zoals Belinda Carlisle, maar eerst het nieuws van 11 uur.
7: Alarmcentrale Eurocross heeft extra mensen aan het werk gezet na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in het oosten van Zwitserland. Er zijn doden en gewonden gevallen, maar hoeveel weten we niet. In de bus zaten bijna 50 Nederlanders. Op beelden is te zien dat de touringcar op zijn zij in de berm ligt. In Overasselt zijn weer spullen in beslag genomen in de zoektocht naar onderzoeksmateriaal, melden regionale media. De politie wil niet zeggen wat er is gevonden, maar benadrukt dat het niet om vuurwapens gaat. Vorige week werd Overasselt opgeschrikt door bendegeweld, waarbij een dode viel. 35 mensen zijn opgepakt. Er komt toch cameratoezicht in het centrum van Zeewolde, waar in 2 weken tijd 2 keer een explosief afging bij een Chinees restaurant. Eerder wilde de gemeente er niet aan, maar na de explosies is er veel onrust onder omwonenden en winkeliers. Er was wel al extra toezicht in het centrum door politie en BOA's. En PSV is de Champions League begonnen met een gelijkspel. Thuis tegen Shakhtar Donetsk werd het 1-1 en daar kan PSV-trainer Peter Bos wel mee leven. Wel vindt hij dat zijn ploeg de bal vaak snel kwijt was. Volgens Bos kan dat met spanning te maken hebben, want sommige PSV'ers hadden nog nooit in de Champions League gespeeld. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook morgen wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden.
6: Radio 10 verkeer met nog 3 vertragingen. A1 Amersfoort Apeldoorn voor Barneveld. Auto met pech zorgt daarvoor 11 minuten vertraging. De A12 Oberhausen Arnhem bij Duiven 10. En de A38 Ridderkerk Noord, Ridderkerk bij Ridderkerk. Jeetje, dat staat een hoop Ridderkerks inderdaad. Vertraging daar is 7 minuten.
8: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika en morgen.

0: te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
0: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi, hey, wat heb jij een leuk pak aan.
4: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
5: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
4: Maar die prachtige kleding dan?
5: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in designer outlet Roermond. Met tot 70%.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Vodafone. Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Draak

0: zijn we in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Deze week in de bonus. AH Oerthese maïsbrood per stuk €1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
8: Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon.

De erven van Elvis waren niet zo blij toen de Nederlander Tom Holkenborg, ook wel bekend als Junkie XL, langskwam met deze track. A Little Less Conversation. Hij mocht uiteindelijk het liedje wel uitbrengen als hij zijn naam maar veranderde. Hè? Dat hij Junkie wegliet en dat verving door Jay. Dus het werd JXL. Een nummer 2 hit uit 2002 in de top 4000 classics. Er trekt

werden bedacht. Je enig idee wanneer dat was? Nou, je hoort het zo meteen natuurlijk. En muzikaal heb ik Marco Borsato klaarstaan. Ja, en deze track waarvan de schrijver van de song het op school niet heel makkelijk had. Hij was puberaal, lekker opstandig. En wat hij wilde leren, namelijk muziek maken, dat kon niet op school. Nou, dat was een slechte combinatie. Uiteindelijk is het goed gekomen. Maar misschien is het wel de reden dat deze track van Supertramp nooit echt een hit is geworden.

0: Marco Borsato. En je hoeft niet naar huis vannacht, maar het mag natuurlijk wel.
1: Oh nee, toch niet.
2: De Teletienmachine.
0: Ik neem je mee terug naar het jaar dat Scott Pelman de eerste emoticons bedenkt. Dat zijn nog niet van die hippe smileys die we tegenwoordig hebben. Maar bestaat uit dubbele punt, streepje, haakje sluiten. Voor een lachend gezichtje bijvoorbeeld. En het was ook het jaar dat dit gebeurde.
3: In oktober van dit jaar opent koningin Beatrix de 5 miljoenste woning.
0: En die woning die staat in de Waalstraat in Utrecht. Gebeurde allemaal in 1982. Het jaar dat Joan Jett deze nummer 1 hit scoorde. Over een meisje die een man in het vizier heeft achter de jukebox. I love rock and roll. Hoor je nu op Radio 10.

0: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
0: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowe.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Schat?
9: Hm?
8: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
9: Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
8: Mafkees.
10: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
12: Hey, goedenavond. Nog een half uur de top 4000 classics met Maroon 5 zometeen. Eerst krijg je

0: Maroon 5 op Radio 10 en She Will Be Loved.
1: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: Zorg dat je deze week en komende week Radio 10 aan hebt staan, want Radio 10 stuurt je naar de zon als de reiswekker afgaat. Hoor je hem afgaan, app dan je naam naar de studio met de gratis Radio 10-app. Kom je in de uitzending, ja, dan mag je een koffer uitzoeken. En zit er in die koffer een reischeck? Nou, dan weer een reis ter waarde van €3500 naar de bestemming van de dag. Zit er niks in de koffer, ja, dan heb je pech. Dan valt die koffer af en gaat de reis door naar het volgende programma. Morgenochtend om 6:15 stopt de ochtendshow. Radio 10 staat op. Weer een nieuwe reis in een van de koffers. Dus heb je naam naar de app van Radio 10 als morgen de reiswekker afgaat. Het zijn de top 4000 classics met Bruce Springsteen.

met Hall & Oates, She's Gone. Zometeen de nacht van 10. En vrolijk opstaan doe je morgenochtend met de ochtendshow Radio 10 staat op. Maar om 6:15 weer een nieuwe reis in een van de reiskoffers wordt gedaan. Hè? Morgenavond om 9:00 weer een nieuwe top 4000 classics hier op Radio 10. En dit zijn Milli Vanilli.

0: take 1 en... Wow, wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
4: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Het ANP-nieuws van 12 uur.
11: Er zijn nog veel...
6: Eten!
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Er zijn doden en gewonden, maar de Zwitserse politie wil nu nog niet zeggen hoeveel slachtoffers precies. In de verongelukte bus zaten 49 Nederlanders die meededen aan een groepsreis in Oostenrijk. Vandaag waren ze voor een dagtrip in Zwitserland. De groepsreis was geboekt bij reisorganisatie OAT. Die zegt dat ze diep geschokt en aangeslagen zijn door wat er is gebeurd. Ander nieuws dan. Reken er maar op dat je energierekening de komende jaren flink stijgt. Gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En in de Champions League heeft Bayern München thuis dik gewonnen van het Noorse Bodø Glimt. In de eerste helft werd er niet gescoord, maar na rust viel de ene na de andere goal. Uiteindelijk was Bayern met 5-0 te sterk. Eerder op de avond kwam PSV thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook morgen wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden.
1: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.

verongelukte bus met Nederlanders in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus is toen op zijn zij beland, zegt de reiskoppel aan VR. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies wil de politie nog niet zeggen. In de bus zaten 49 Nederlanders, inclusief de chauffeur. Die zou het ongeluk hebben overleefd. Een man uit Dordrecht heeft volgens de politie iets te maken met de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij is opgepakt en blijft voorlopig vastzitten. De drugs werden gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerken en zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er ook een link met de gezochte drugscrimineel Bolle Jos. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En PSV is de Champions League begonnen met een gelijkspel. Thuis tegen Shakhtar Donetsk werd het 1-1. En daar kan PSV-trainer Peter Bos de gezochte drugscrimineel Bolle Jos. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten.

0: gespeeld. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook overdag wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden.
1: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.

0: Waarschijnlijk horen we pas later vandaag over het precieze aantal doden en gewonden van het ongeluk met een Nederlandse toeristenbus in Zwitserland. Eerst moeten alle families op de hoogte zijn gebracht. Het lijkt erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok, zegt de reiskoepel ANVR. Daarbij is de bus op zijn zij beland. Rusland heeft een winkelcentrum aangevallen in het oosten van Oekraïne. Er vielen 5 doden en tientallen mensen raakten gewond. Het gebeurde overdag en het was druk in het winkelcentrum, zegt de binnenlandminister. Eergisteren was er ook al een dodelijke aanval op een winkelcentrum in een andere Oekraïnse stad. De douane zegt dat ze een creatieve manier hebben ontdekt waarmee criminelen drugs naar ons land proberen te smokkelen. Er werd crack gevonden tussen een lading pinda's. De drugs kwamen uit Suriname en zijn vernietigd. En veel blije mensen in de Gelderse Achterhoek bij Winterswijk. Net over de grens in Duitsland zouden 4 grote windmolens worden gebouwd, maar de Duitse ontwikkelaar ziet er volgens regionale media vanaf. Omwonenden verzetten zich al jaren tegen de bouwplannen. Ze vinden grote windmolens niet passen in het groene landschap. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook overdag wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden.
1: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.